0: en 11. 11 voor 11.
1: Steven, I must grieve.
0: Junior Kelly alongside Torch.

0: In FM, you just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur with Bra. Wasansa langa no ka sweetie, en wasansa sweetie no ka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

dagen vliegen voorbij. Het is vandaag vrijdag 18 september. Goedenavond, lieve luisteraars. Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Ik laat jullie straks dus de 10 heetste pagoes op dit moment in Sweetie Sranang horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet? Dan doe je dat op www.slimfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: Radio. Jullie weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 hadden we Blessed and Alive van Rootboy en Sartori. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 stond Tyla met That Girl. Pareltje stond op nummer 5 met Crazy For You. Op nummer 4 hadden we Mi Chico van DJ Goya. Op nummer 3 stond Doe Normaal van Psycho. Brady van Enver stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week was Ma van Pa van Sankofa. Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. Na lange tijd hoor ik weer iets van deze topformatie. Ze komen nu binnen op nummer 10 deze week. Ik heb het over Aptijd met hun doen en laten.

0: Asas Krivi.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Ja, op nummer 10 deze week nieuw op de lijst. Hun doen en laten van Aptee. Nou, deze meneer blijft maar de hits droppen. Hij heeft al een lied op de Phenomenal Top 10. En hij komt nu nieuw binnen op de lijst op nummer 9. Ik heb het over Psycho met Pluman.
3: Bye, bye.
4: Ja, 9.

Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Pluman van Psycho. Deze dame komt van plek nummer 5. Dat wil zeggen, ze gaat 3 plekken achteruit. Op nummer 8 deze week, Crazy for You van

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Pareltje met Crazy For You. Nico en Vince gaan 2 plekken vooruit en staan op nummer 7 met Let's Rewind.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn beland bij plek nummer 6. Twee plekken vooruit voor Rude Boy en Sarkodi. Ze staan op nummer 6 met Blessed and Alive.
2: What else? You know what time it is. Open up the palm, baby.
3: Yes.

is onze nummer 6 van deze week, Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodi. Ook twee mooie plekken vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan deze week op nummer 5 met Lobby Baka.

Nederlandse nummer 5 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. De vorige week stond Enver nog op nummer 2. Hij gaat deze week

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week, Brady van Enver. We zijn nu beland bij de

0: nummer 8 staat Pareltje met Crazy For You. Nico en Vin staan op nummer 7 met Let's Rewind. Op nummer 6 Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 5 Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. En op nummer 4 staat Enver met Brady.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met nummer 3 van deze week. Op nummer 3 Michiko van DJ Goya.

0: That is on to number 3, Fantasy Awake, DJ Goya met Michiko. Psycho gaat deze week een plek vooruit en staat op nummer 2 met Doe Normaal.
1: The rule strikes again.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: That is onze nummer 2 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment bij Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. De nummer 1 op de Phenomenal Top 10 is nog steeds Ma van Pa van Sankofa.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: are really unsociable.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij, als ik het goed heb. Ma van Pa van Sankofa. Twee nieuwe pokus op de lijst wil zeggen dat er ook twee liedjes uit de lijst zijn. Uit de lijst deze week Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. En ook That Girl van Tyla is eruit. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal, net als ik, weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen zaterdagmiddag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys.

enano.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Eigenlijk mag ik niet meer zeggen Pastor Ingrid, maar moet ik zeggen Apostel Ingrid Kortstam deze ochtend. Ja, u mag er ook deelgenoot van zijn. De afgelopen maand ben ik door de genade van de Heere ingezegend geworden tot apostel. En eigenlijk met een speciale roeping, als ik dat zo mag uitleggen, maar apostel van herstel. U weet, lieve mensen, dat als ik met de boodschappen bij u ga, is het altijd over herstel. Omdat de God van herstel is. Hij is een God van genade. Hij is een God van liefde. Hij is een God van trouw. Als ik vandaag met u mag spreken over het herstel, dan wil ik als tekst deze ochtend gebruiken op Psalm 11 vers 3. Want daar staat er, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Wat kunnen we doen als fundamenten kapot zijn? Weet u, lieve mensen, een fundament is iets waarop we kunnen staan, waarop we kunnen bouwen. Een fundament hebben we nodig in ons leven. Het mag zijn onze geloofsovertuiging. Het mag zijn de waarden en normen die we hanteren in onze levens. Het mogen de leefregels zijn die we in onze huizen hanteren. In onze bedrijven, organisaties, in ons land. Als we om ons heen kijken in deze tijd, dan zien we dat inderdaad heel veel fundamenten kapotgeslagen zijn. Heel veel fundamenten hebben herstel nodig. Hoe staat het met u in uw woning, in uw persoonlijk leven? Hoe staat het met ons in ons land, bij onze regering? Hoe staat het in onze bedrijven? Zijn we eerlijk? Zijn we oprecht? Want dat is ook een fundament. Een fundament van eerlijkheid, integriteit, oprechtheid. Als we om ons heen kijken in deze dagen, zien we zo het verval dat om zich heen grijpt. Zodra je de nieuwsbladen openslaat, zodra je naar het nieuws luistert, als je op social media gaat, alles wat de klok slaat, is verval. Is verval. Geliefden, maar herstel is mogelijk. En als we iets moeten herstellen, dan moeten we nagaan waar zaken chronisch verkeerd zijn. Heren, waar fundamenten niet meer die stabiliteit, die zegen opleveren, die ze zouden moeten opleveren. Want als we bijvoorbeeld ergens komen en we verwachten eerlijkheid, oprechtheid, transparantie, liefdevol zijn met elkaar toe, dan merken we dat heden ten dagen een totaal ander beeld geschapen wordt. Wanneer we denken, we komen op een kantoor, en daar zal op het kantoor rechtvaardigheid geschieden. Of mensen zullen gelijkelijk behandeld worden. Dan merken we steeds weer hoe dat toch niet zo is. En hoe we de plank mis kunnen slaan. Wanneer we spreken over herstel in deze tijd, lieve mensen. Dan betekent het dat we onze flashlight, het licht naar binnen moeten laten kijken. Zodat we onszelf heel eerlijk kunnen scannen en kunnen zeggen, beantwoord ik nog aan de maatstaven? Of heb ik de maatstaven overboord gegooid van integriteit, van hoffelijkheid, van eerlijkheid, van transparantie? Is mijn ja, ja? En is mijn nee, nee? Of probeer ik toch nog iets gedaan te krijgen op een wijze dat het daglicht niet kan velen.
Er is zoveel in onze maatschappij, lieve mensen, dat verandering behoeft. En als we kijken naar zaken die zich manifesteren, die uitgezocht moeten worden, dan zien we dat er fundamenten van oneerlijkheid zijn. Fundamenten van corruptie. Dat zaken die ooit eens bedoeld waren om het volk ten goede te komen, nu gebruikt of misbruikt worden om slechts een bepaalde groep tot heel te zijn. Wat denkt u dan dat er zal gebeuren? Dan zullen die fundamenten kapotgeslagen moeten worden. Opdat daar in de plaats fundamenten zullen komen die recht en gerechtigheid waarborgen. Recht en gerechtigheid voor een ieder. En dat is waar we in deze tijd naartoe moeten. Dus voor u en voor mij deze dagen, deze ochtend, wanneer ik dit zo zeg, dan geldt het voor ons allen dat we de spiegel voor ons moeten houden en de Vader van gerechtigheid, Christus Jezus, de gelegenheid moeten geven dat we een eerlijk onderzoek doen in ons hart, onszelf onderwerpen aan een eerlijke controle, evaluatie, om te zien waar we staan. En als we zo onszelf geëvalueerd hebben, dat we dan aan de Vader kunnen zeggen: Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid in alles wat ik doe. Dat u mij op mijn wegen leidt en daarom wijd ik mijn leven aan u toe. Weet u, geliefden, we mogen zeggen dat we het gaan proberen, maar zonder Christus, zonder die genade die hij geeft, zullen we steeds weer vervallen in het oude. Maar wanneer we eenmaal een ontmoeting hebben gehad met de levende God, de levende Christus, die bij machte is alles te veranderen, dan zullen we merken dat we vanuit die genade, vanuit het offer dat hij voor ons gebracht heeft als mensheid, dat we voorwaarts kunnen gaan. En dat die verandering van binnenuit zal beginnen. Omdat we dan daarop gaan letten, hem erbij betrekken en zeggen: Heer, zonder u kan ik het niet doen. Maar wilt u mijn gids en mijn leidsman zijn? Om het te laten zien hoe het moet. Opdat het fundament dat in mijn leven is en dat misschien kapot is, het vertoont scheuren, het vertoont barsten. Het is aan het wankelen dat het hersteld mag worden. De Heere wil herstellen, omdat hij een God van herstel is. Wat kapot is gegaan, repareert hij niet. Hij vernieuwt het. Maar zijn wij bereid om die vernieuwing te accepteren? Zijn wij bereid hem de gelegenheid te geven ons te helpen, zodat zaken kunnen veranderen, zodat zaken kunnen geschieden zoals hij dat wil in ons leven, in ons land, in ons bedrijf, in alles wat we doen, zodat de zegen die daaraan verbonden is, dat die zegen doorstroomt tot ons. Weet u? Want als we niet bereid zijn te herstellen, dan zijn er blokkades. Dan zijn er verstoppingen. En dan kan de zegen niet in volle kracht tot ons doordringen. En dat is waar God ons mee wil helpen. En vandaar dat het woord zegt: wanneer de grondslagen zijn vernield, wat zullen de rechtvaardigen doen? Ik zeg: we moeten ze corrigeren. We moeten ze herstellen. Mag ik met u bidden? Vader, ik dank u voor deze ochtend, voor uw woord. Dank u wel, Heere, dat u het bent die ons erop wijst
dat wanneer fundamenten in ons leven kapot zijn geslagen en we als rechtvaardigen willen voortgaan, dat we die mogen en moeten herstellen. Zo wil ik u danken, Heere, voor het fundament van een ieders leven die op dit moment naar mij luistert. Heer Heilige Geest, dat u wilt overtuigen en laten zien waar de fundamenten in onze levens kapot zijn. Scheuren vertonen, barsten vertonen, opdat wij u de genade en de kracht van u mogen ontvangen en u de gelegenheid geven ons te leiden om zaken te herstellen overeenkomstig uw wil. Opdat de zegen die daaraan verbonden is, volledig tot ons mag doorstromen. Zo wil ik u bedanken voor deze ochtend, dat u het volk, de natie Suriname, elke luisteraar, jong en oud, groot en klein, dat u hen mag zegenen, omdat u bent een God van herstel. En daarvoor wil ik u bedanken, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u. Ik ben apostel Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Lim FM, de andere radio.
3: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
5: Number one. Number one.

0: Zwaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
3: I like to move it, move it. I like to

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

by restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 19 september. Snert met kip en rookworst, witte bonen met kip en sausages, rund gehaktballen en gebakken bangbang in curry. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase.

Samenzuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 19 september. Snert met kip en rookworst, witte bonen met kip en sausages, rund gehaktballen en gebakken bangbang in curry. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedemorgen vanuit de Maikoestraat. Het is zaterdagmorgen en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van het jongerenprogramma Gen Today. In dit programma leggen we de focus op zaken die ons als jongeren van belang is. Mijn naam is Richelle McDonald en ik ben uw presentator, uw omroeper voor vandaag. Ik zit vandaag in een andere hoedanigheid. U heeft me weliswaar vaker in het programma gezien, maar ik zit vandaag als omroeper. Het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben is jongeren en het slavernijverleden. Ik zit er niet alleen. Ik zit er met twee mensen waarmee we het onderwerp gaan doorfixen. Mijn eerste gast, Vergie, hoe gaat het met je?
1: Prima, dankjewel. Goedemorgen. Ik maak het goed. Het is warm buiten, maar het is gezond. Dus
0: binnen is het cool.
1: Dus ik maak het fijn, dank je.
0: Wie is Vergie? Wat doet Vergie allemaal?
1: Vergie. Dus Vergie is, ik noem mezelf een jongere jeugdvertegenwoordiger. Ik zit in verschillende jeugdplatformen, waar ik het belang van jongeren belicht. Ja. Namens jongeren mag spreken, jongeren vertegenwoordig en inspraak van jongeren wil bevorderen. Ik ben voorzitter van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging aan het ADECUS. Ik doe rechten, toevallig ook, aan het ADECUS. Ik ben verbonden bij Stichting Lobby, ik doe seksuele gezondheid, SRHR. Ik richt me daarbij op jongerenbeleid in het geheel binnen CCM. Is er ook zo'n platform die zich... CCM staat voor Country Coordinating Mechanism. Dat is zo'n platform tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en Global Fund. Ja. En zij richten zich op de HIV en malaria grant. En daar heb je dus een platform van verschillende CSO-NGO's waar ik dus mensen vertegenwoordig als het gaat om het preventie van HIV-AIDS. En ik zit nog in enkele andere organisaties, dat zij als projectcoördinator. Ik doe MC-werk graag en dat is het zo'n beetje. En recentelijk richt ik me ook heel serieus op het slavernijverleden. En kijk ik graag naar die rol die weggelegd moet worden voor jongeren in het geheel.
0: Ja, mooi. Daar heb ik je ook leren kennen, toch? Bij de jongerendialoog. Omtrent het slavernijverleden. We gaan dadelijk daarop in. Onze tweede studiogast. Als je het over een bepaald onderwerp hebt, moet je wel iemand hebben die er weet van heeft. Iemand die er kaas van gegeten heeft. Iemand die weet waar ze over praat. Mevrouw Mildred Caprino. De dame altijd met haar mooie vilt. Hoe gaat het met u?
2: Mij is het keurig.
0: Wie heeft nog geen les gehad van u op het IOL?
2: En andere opleidingen.
0: Stelt u zichzelf voor?
2: Ja, ik ben Mildred Caprino en ik ben van huis uit ben ik publieksherinneraar. En publieksherinneraar geeft aan dat ik met mensen, het publiek, bezig ben om ze met name te confronteren met hun verleden. En dan is het vrij breed uitgemeten. Het is niet alleen het afro-verleden, maar zeg maar als je uitgaat van wat er aan bevolking in dit land leeft, aangekomen is en zich manifesteert, dan denk ik dat ik een goede job kan doen om met ze erover te praten en anderen te informeren. Dus het is niet uitsluitend dat ik een afro-achtergrond heb en afro-geschiedenis predik, maar vraag me iets over de job en ik kan het ook.
0: Mooi, een bijdrage kan leveren en daarom zit u vandaag hier. Ja. Mevrouw Mildred Caprino, als we het hebben over jongeren en het slavernijverleden, waaraan moeten we precies denken? Wat moeten we ons zich voorstellen?
2: Heel mooie vraag, bedankt voor die vraag. Dan gaan we eerst even fuiken. Hè?
0: Ja.
2: Als je zegt, of als u zegt jongeren, dan is het altijd goed om aan te geven van wat bedoel je eigenlijk? Bedoel je heel jong, jong, iets jonger, veel jonger, iets ouder, veel ouder? Dat kan allemaal in het concept jongeren vallen.
0: Ja.
2: Dus als we gaan praten over jongeren en notabene verbindt u het aan het slavernijverleden, dan kan ik u zeggen dat als, indien wanneer je kijkt naar het instituut van slavernij, jongeren heel breed uitgemeten is. Mm-hmm. Vanaf zuigeling, let wel, vanaf zuigeling, dus jong, tot het moment wanneer die jongeling klaargestoomd is om arbeid te verrichten, het zij op het veld of elders. Dus als je praat over het instituut slavernij en je wil de jongeren daarbij betrekken, dan kan je al heel, heel vroeg beginnen. Want voor het instituut slavernij, daar hebben de machthebbers er lang over voorgedacht. Alles is tot in de puntjes geregeld, vergeet dat niet.
0: Ja.
2: Wij denken na, zij hebben voorgedacht. En voor elk van deze patronen, voor elk van deze groepen, had men voorgedacht. Wat wilde men met ze? Wat wilde men met de zuigeling? Of laten we beginnen bij de geboorte, dus de baby, de zuigeling. Hoe moest die behandeld worden? Als die kleuter is, hoe moest die behandeld worden? Als die tiener is, totdat die eigenlijk een volwaardig volwassen mens wordt om te kunnen functioneren binnen het systeem.
0: Okay. U heeft iets moois aangehaald van het instituut.
2: Mm-hmm.
0: Wat moeten we daarbij verstaan? Is er een bepaald instituut opgericht waar men letterlijk alle facetten omschreven heeft, hoe men het slavernijverleden wilt inrichten? Vertel, wat moeten we ons daarbij?
2: Jawel, je hebt dus aan de ene kant de machthebbers, zij die plannen willen uitvoeren,
0: maar
2: zelf hun vinger niet in de grond gaan steken.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb je mensen voor nodig. En die mensen moet je mobiliseren. En je mobiliseert ze middels een systeem. En een systeem kan zijn slavernij. Een ander systeem kan natuurlijk ook zijn dat je mensen betaalt. Hè? Maar daar hebben we het even niet over. Maar we hebben het over een systeem waarbij je economisch gezien plantages wil gaan beginnen. Notabene buiten jouw eigen invloedssfeer. Dan heb ik het even over Europa. Die buiten Europa in het tropisch gedeelte van de wereld heel hadden gezien om landbouw uit te oefenen. Maar die Europeaan zelf niet van plan was om er zelf tegenaan te gaan. Daar had je mensen voor nodig.
0: Ja.
2: En die mensen heeft men gerecruiteerd.
0: Fergie, jij en ik zijn de jongeren in dit programma. Mevrouw Mildred Caprino is, laten we zeggen, onze mentor, de oude persoon hier zo vandaag in ons midden. Maar als ik me nog goed kan herinneren, ik was altijd goed in geschiedenis, dus ik kan me nog goed herinneren. Ik zal gecorrigeerd worden als ik het fout heb. Het begrip jongeren is in feite ontstaan door de industriële revolutie. Want vroeger had je het begrip jongeren niet. Toch, het is ontstaan door de socialisten, want tijdens de industriële revolutie, want men vond van dat er een onderscheid moet zijn tussen jongeren en volwassenen, want jongeren kunnen niet tot laat werken in de fabrieken enzovoort.
2: Nou, dan moet ik wel even inkomen, want het is juist die industriële revolutie, mm-hmm, die er toe over is gegaan om de jongeren uit te buiten. Zij konden in de mijnen kruipen.
0: Ja, maar de socialisten die...
2: Die zijn er tegen aangegaan om aan te geven van zich, luister, de mens kan je niet op die manier uitbuiten.
0: Oké, Fergie, jongeren, waar stel je zich voor? Wie behoort tot jongeren?
1: Nou, het klinkt alsof juist met die industriële revolutie er een duidelijker onderscheid, of men is hier getracht een duidelijker onderscheid te maken tussen wat nou we definiëren als ze zijn jongeren en volwassenen. Maar voor mij zijn jongeren, het verschilt, het hangt ervan af, het is contextgebonden. Als we bijvoorbeeld praten over SRHR en we praten over jongeren, dan hebben we het over de leeftijd zoals wettelijk is vastgesteld voor het hebben van seksuele handelingen, eigenlijk vanaf 16 jaar.
0: Volgens mij is door de Verenigde Naties de grens verlegd van 15 tot 28, die behoort tot jongeren.
1: Ja, dus
0: volgens
1: precies,
0: de Verenigde Naties.
1: Maar landen bepalen ook zelf,
0: klopt,
1: wat voor hun geldt en hebben dus eigenlijk die vrijheid eigenlijk. Maar het is contextgebonden, maar als we praten over slavernijverleden en jongeren, dan leg ik niet per se een een vaste definitie aan het geheel. Ik denk meer aan jongeren als ze zijn het toekomstig kader die ervoor moet zorgen dat de zaken die we de overblijfselen van het slavernijverleden, dat ze daar correct mee omgaan. En als ik denk aan jongeren en slavernijverleden, denk ik aan verschillende dingen. Ik denk in de eerste plaats binnen het onderwijs dat er misschien hiaten zijn. Als we het hebben over slavernij, dan wordt er meer verteld wat er is. Er wordt onderwezen, er wordt aan ons verteld wat het is. Die kennis krijgen we. Maar het slavernijverleden is meer dan alleen kennis. Het slavernijverleden heeft gevolgen gehad die onder andere van invloed zijn geweest op de identiteit van mensen, van gemeenschappen. Er is zoveel ontwrichting geweest. Het heeft overblijfselen gehad en die overblijfselen zijn nog steeds voelbaar in onze sociale structuren. En jongeren maken daar onderdeel van. Als ik denk aan het slavernijverleden, denk ik ook aan dat erfgoed dat het voor ons heeft achtergelaten. Dat zo breed is. En er wordt heel vaak verteld dat ons erfgoed vergaat. Ons erfgoed moet behouden worden. We moeten het gaan behouden. Ook de UNESCO heeft zich recentelijk uitgelaten over de manier waarop Suriname omgaat met het erfgoed in Paramaribo. Als erfgoed behouden moet worden, speelt daarbij dan een belangrijke rol het toekomstig kader. Zij gaan uiteindelijk gaan bepalen van hey, wat gaan we wel behouden, op welke manier gaan we het behouden en waarom gaan we het behouden. En dat gaat effectief en gezond zijn als jongeren al vroeg bij de discussie worden betrokken. Zo heb je dus verschillende onderdelen waaraan ik denk, of zaken die in me opkomen als ik denk aan jongeren en slavernijverleden. Kennis op school, dat is meer dan dat. Het draagt bij aan identiteitvorming, dat erfgoed dat er is. Ga zo maar verder.
0: Je hebt twee dingen aangehaald. Dat de slavernij gezorgd heeft voor identiteitverbreking en invloeden die er nog steeds bestaan. Ja. En als we dat gedeelte van jongeren ermee koppelen, welke identiteitverbreking van de slavernijverleden, mevrouw Mildred, u mag ook inkomen hoor, is nog steeds merkbaar, heeft invloed op deze generatie? En welke slavernij-invloeden zijn er nog in deze generatie onder wij als jongeren?
1: Iets dat direct in me opkomt, en omdat we er recentelijk een discussie over hebben gehad, is bijvoorbeeld taal. Er is dus vervreemding geweest van gemeenschappen, hun taal, meer dan alleen taal, hun tradities, hun normen en waarden, hun way of life, hun ideologie,
0: manier van denken. Het is een jongerenprogramma, dus vandaar dat ik
1: die vertaalslag zuiver. Dus jongeren moeten vooral begrijpen waar het om gaat. Maar de manier van omgaan met elkaar. Verschillende gemeenschappen hebben hun eigen tradities, normen en waarden en hun manier van omgaan. En in het slavernijverleden heb je dus die vervreemding gehad. Weet je, mensen werden gescheiden van hun families, gezinnen, noem maar op. Zijn nieuwe normen en waarden opgelegd, noem maar op. Voor jongeren heeft dat invloed op hun identiteitsvorming. Jongeren bevinden zich in een fase waarbij ze heel gevoelig zijn, heel kwetsbaar zijn. En ze eigenlijk hun identiteit aan het ontdekken zijn, aan het vormen zijn. En het is afhankelijk van een heleboel externe factoren. En als je op de een of andere manier niet een gedegen of gezonde overdracht hebt van cultuur, traditie, normen en waarden, dan gaan jongeren eigenlijk zelf gaan plukken, zelf gaan voelen wat voor hun, of ze gaan meegaan met de stroom. En dan kan dat verschillende gevolgen hebben natuurlijk. Maar het brengt ook met zich mee dat je dan vervaging hebt van eigenlijk die oorspronkelijke identiteit. En voor jongeren is het belangrijk omdat ze dan context kunnen vinden, woorden kunnen vinden en context kunnen geven aan die realiteit waarin ze leven. Zo belangrijk vind ik het slavernijverleden op de identiteit, op de vorming van identiteit van jongeren. Er is ook een auteur die daarover heeft geschreven. Ik geloof meneer Alex Stripliaan heeft daarover geschreven. Hij kijkt naar de vorming of de invloed van het slavernijverleden op de identiteit van Afro-Surinamers. En dan zie je dat er dus verschillende factoren zijn die een rol spelen, die een rol kunnen spelen. Maar ik zou het fijn vinden, persoonlijk, als je dus die overdracht zou hebben gehad van cultuur. Weet je, het is zo mooi om te zien hoe al andere gemeenschappen zo trots en omgaan met hun cultuur. niet bang zijn om dat te uiten. Voor jongeren van vooral Afro-Surinaamse afkomst zou dat ook zo fijn zijn geweest. Maar het is niet, ik zou zeggen dat het niet is wat het moet zijn, omdat we eigenlijk, het lijkt me meer alsof ik nu pas een introductie krijg, weet je, ja. Op een gedegen manier kennis maak met die traditie, die oorspronkelijke cultuur en tradities, normen en waarden. En het zou fijn zijn omdat een heleboel jongeren zoeken naar identiteit. Proberen te ontdekken waar ze thuis horen. En ik denk dat ze misschien onderweg geholpen zou kunnen hebben om tenminste context te kunnen geven in die realiteit waarin ze leven.
0: Mevrouw Mildred.
2: Daarom zou een insteek met betrekking tot hoe komt het dat men zich zo gedraagt of zo ernaar kijkt.
0: Hoe gedrag?
2: Je zegt, op zoek gaat naar
0: hun identiteit.
2: Ja, precies. Dan zou je eigenlijk de achtergronden moeten weten. Hoe komt het dat men het niet weet?
0: We luisteren.
2: En als je weet dat het jaren, honderden jaren eigenlijk verdrukt, gedrukt en verborgen moest zijn, dan kun je begrijpen dat er een achterstand is die je moet inlopen om die kennis op te doen om te weten van wat was er. Ja. Als je niet weet van wat er was, ga je ook niet kunnen begrijpen waar je op een bepaalde manier zaken aanpakt.
0: Ja.
2: En ik denk dat het goed zou zijn dat jongeren zich niet alleen inlezen, u hebt het over school en zo, niet alleen inlezen, maar ook luisteren naar ouderen van hoe zij dat hebben ervaren en hoe zij uit die verdrukking zijn gekomen. Want dat u praat over taal en dat wij rijkelijk kunnen beschikken en praten over Sranang, is niet in één dag gekomen.
0: Ja.
2: Zij die er over begonnen, die waren zo verdrukt in hun voor die tijd progressieve ideeën, dat het heel langzaam gegaan is. Dus wat wij nu kennen, naar Bonteng zou je kunnen zeggen.
0: Ja, in vergelijking
2: met met het verleden. Dus anderen kunnen hebben, maar die zijn met hun rugzak gekomen.
0: Ja.
2: Afro-Surinamers zijn met de blote ballen gekomen en niets anders. Wat ze hadden was in hun hoofd. Een rugzak hadden ze niet. Bekijk gewoon de plaatjes die je normaliter in geschiedenisboeken tegenkomt. Als men van de boot kwam, had men of een koffer of een emmer, noem maar op.
0: Ja.
2: Maar die Afro, die had het in zijn hoofd.
0: Ja.
2: Het is, behalve dat hij het in zijn hoofd had, moest hij proberen dat ook te consolideren, te onthouden, om aan de kleinere, de jongeren, te vertellen op gezette tijden, want het mocht ook niet zomaar. Dus er zijn, de een heeft een andere fase meegemaakt dan de andere, om te zeggen van die bekijkt het heel ruim en die is trots op de achtergrond en dergelijke. Het zijn verschillende invalshoeken, het zijn verschillende momenten van starten om te komen tot die identiteit waar u het over hebt. En omdat die identiteit onderhevig is geweest aan, hoe zou je het kunnen noemen, verschillende boze invloeden. Dat mocht niet. Dat is lelijk, dat was afgoderij, noem maar op. Moet je eerst van die zaken af. Je moet het eerst begrijpen. En wanneer je dan tot het besef komt, zeg je, nomana, asanastrevi. Maar ze hebben mij het andere geleerd. Dan gaat dus die identiteit groeien. En dan kan het van verschillende kanten komen. Dat heb ik gezegd. Je kan het halen uit de literatuur. U noemde een naam. Ik weet niet of dat het is. Het is ook een bepaalde invalshoek. Ja. Maar van onze ouderen, we zouden waarschijnlijk dichter bij hun moeten zitten om te praten over de zaken. Want zij hebben het meegemaakt. En ik denk dat heel vaak ze bereid zijn om over te gaan tot de discussie van waarom hebben we zo gehandeld? Ja. Waarom is er in het verleden zo geslagen? Ik kan u zeggen, in het verleden om 6:00 middags huilde heel Paramaribo. Want dan kreeg iedereen een pak slagen. Want dan was de vader thuis gekomen.
0: Ook de jongeren?
2: Jawel.
1: In het bijzonder.
2: En er werd geslagen.
0: Ja.
2: Waarom werd er geslagen? Vandaag aan de dag zien we dat door het ter discussie te stellen, dat wil je zeggen van nonaki mataki. Kijk, het is een transformatie die men meemaakt. Maar even in een sap abakagrong, waarom deed men dat? hoe is het gekomen, dan ga je het ook niet
0: no naki,
2: krijgen.
0: No taki, we komen.
2: No naki, ma taki.
0: Ja. We komen dadelijk daarop terug. Maar u haalde iets aan van taal.
2: Ja.
0: Saranatongo.
2: Saranang. We zeggen geen Engelse taal, we zeggen gewoon Engels.
0: Ja.
2: Dus wanneer je zegt Saranang, dan is het goed genoeg.
0: Ja, de Saranang. Ik vind dat toch een belangrijk punt, omdat vroeger had je het veel, nu niet meer zoveel. Het is een beetje gaan vervagen, dat achterbaksgedrag, die taboe. Een jong persoon mag geen Surinaams thuis praten, of er werd geen Surinaams thuis gesproken. Brengt u me terug naar de tijd op de plantage tussen de jongeren en hun taal. Wat voor taal spraken ze, hoe communiceerden ze? En dan koppelt u dat met nu. Want wat we nu zien gebeuren. Vroeger zag je vaker dat Afro-Surinamers, Surinamers en andere mensen van andere bevolkingsgroepen de taal Saranang spraken. Maar het was meer onder de Afro-Surinamers. Maar nu, wat je nu opmerkt, het valt me wel op alsof alle bevolkingsgroepen, de doorsnee Surinamer, die Saranatongo begint te waarderen van dit is ons taal.
2: Omdat we met die taal elkaar begrijpen. Ja. Tenminste, het dichtstbij staan. Om het zo. Je moet trouwens ook vragen horen wat men bedoelt. Want niet altijd is de betekenis van wat de ene jou wil vertellen hetzelfde. Okay, dus vraag, je kan doorvragen om te zeggen van wat bedoel je precies? Dan kom je dichterbij een waarheid. Ja. Maar met betrekking tot de taal op de plantages gaat u ervan uit dat er het Saranang was. Het is heel lang geleden begonnen met een mix van zeg maar Engels,
0: Spaans.
2: Spaans.
0: Een beetje Frans. No?
2: Frans en ja. Misschien Hebreeuwse woorden ertussen en zo. En dat is op een gegeven moment zich gaan vormen tot een taal die over het algemeen door de plantagemensen verstaanbaar was. Want u moet ook begrijpen dat niet continu, maar zeker op gezette tijden er een nieuwe instroom was van mensen met een weer totaal andere taal. Want ze kwamen uit Afrika, toch? En er werd gedaan aan upgrading van het aantal slaafgemaakten op de plantages. Dus er kwamen een nieuwe stroom kwam binnen. En die moesten dan de taal leren. En welke taal moesten dan de taal leren? En welke taal was het makkelijkst wat al gebruikelijk was. En het was

0: gegeven moment dat om verschillende zaken te kunnen doen, je het Nederlands moest beheersen. En dan komen we op een stuk van gevoeligheid, dat op die plantages, je moet begrijpen dat je verschillende categorieën had. Je had zwarte mensen, minder zwarte mensen, je had mulatten. Ja, en die hadden totaal een ander concept van bewonen, van leven en werken. Die gekleurde mensen bijvoorbeeld, die gingen meer naar die blanke groep toe, die witte groep toe. En men zorgde ervoor dat behalve het Sranang, zij ook Nederlands leerden, want zij waren voorbestemd om de hogere functies op de plantage of in het land te gaan uitvoeren. Dus het was noodzakelijk. En dan neem ik u heel snel mee naar eind 19e, 20e eeuw, waarbij inderdaad het Nederlands heel erg in zwang kwam. Vooral voor die gekleurde groep. Dat zij dat moesten leren, omdat zij op een gegeven moment de bestuurlijke taken zouden overnemen. En die bestuurlijke taken, dus om het land te besturen, was vanwege die koloniale overheid. En dat was niet in het Sranang, dat was in het Nederlands. Klopt. Dus als op een gegeven moment men besluit, het moederland besluit, dat het een Nederlands georiënteerde kolonie moet worden, dan wordt het Sranang eigenlijk verboden.
1: En hoe gingen jongeren in die tijd ermee om?
0: Overwegen bij als de ouderen merken dat je toch nog Sranang sprak.
1: Ja.
0: Of op school. Want men ging naar het Nederlands toe. Dus die transformatie, dan moest je als jongere inkomen. En zorg ervoor dat men niet snapt, dat men niet hoort dat je Sranang gebruikt.
1: En wat deed de koloniale, koloniale machthebber om dit systeem in stand te houden?
0: Wel, in ieder geval, dat de zendelingen die zijn oorspronkelijk begonnen om in het Sranang les te geven, de scholing te geven. En de scholen die opgericht werden door die zendingsgenootschappen, met name de EWG en zo, die hanteerden ook het Sranang. En wat doet die koloniale overheid op een gegeven moment? Van zegt, luister, als je niet overgaat op het Nederlands, ga ik de subsidie, zie je wel, de subsidie die ik geef aan de scholen, ga ik intrekken.
1: Ja.
0: Dus, als je wilde of niet, je moest overschakelen, noem het onder dwang, naar het Nederlands. Met als gevolg dat het Sranang op de achtergrond raakte. Maar gelukkig dat je een aantal nationalisten had.
2: Ja.
0: Die zeiden van zich, luister, oké, als je dat doet, zal ik toch nog proberen mijn uiterste best doen om door middel van krantjes. Dan denk ik aan Koenders onder andere.
2: Ja, gesprekavonden.
0: Precies, gesprekavonden te organiseren. Waarbij het Sranang gebruikt werd.
1: Ja.
0: En dan krijg je natuurlijk, dan gaan we veel later in de geschiedenis, wanneer Biegisani, de bevolking, of de achterban Nederland gaat wezen. Van zegt, luister, het Sranang, dat is van ons, dat moeten we proberen te behouden.
1: We komen dadelijk daarop terug, hou je punt even. Vergi, wij zijn de generatie van nu. Hoe kijk je persoonlijk ernaar, als we zo naar mevrouw Mildred Caprino geluisterd hebben, waar die taal is ontstaan? En, ze heeft ons teruggebracht, natuurlijk, want we wisten, maar ze heeft ons teruggebracht naar die tijd. Hoe kijk jij als jong persoon ernaar om die meer waarde te gaan hechten aan die Sranang? Wanneer ik zeg meer waarde te hechten, dan heb ik het ook over de mensen die van mening zijn dat we meer met de taal moeten gaan doen. Dat we het bijvoorbeeld moeten introduceren op school. Dat we het meer moeten gaan omarmen. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ik denk dat het introduceren binnen het onderwijs een kans is of een strategie is. Maar ik denk dat nu het Sranang als taal een beetje in gevaar is in Suriname.
1: Waarom?
2: Nog steeds worden kinderen thuis verboden om Sranang te spreken. Je moet durven.
1: Maar wel in mindere mate dan toen?
2: Vind ik niet. Ik
1: het is wel
2: toen,
1: no, even

0: Ik heb...
1: Mevrouw Mildred, wat ik vindt u persoonlijk ervan? In vergelijking met toen is het nu wel veel beter.
2: Want vroeger moest je echt je tanden gaan poetsen of je mond gaan spoelen.
1: Precies, dat heb ik ook meegemaakt. Niet thuis bij mij.
2: Maar luister, rustig aan. Het hangt ervan af. Kijk, het is nog steeds een samenleving waar je kan zeggen, er zijn lijnen.
1: Ja.
2: De deftige mensen, die willen dat niet.
1: Ja.
2: Ik leg het eventjes heel simpel uit. Die willen dat niet. Want ze bereiden hun kinderen voor Nederland voor. Mm. En in Nederland,
0: dat is het gevaar waar ik het over eigenlijk wil hebben. Ik heb ook in mijn opvoeding is het me verboden. En kijk, wanneer ik bedoel, in de 2000 ben ik een beetje grootgebracht. Nog steeds word ik grootgebracht. Is het me ook verboden om Surinaams thuis te spreken, Sranang te spreken. Het was mijn broer niet meer. Ja. Weet je, vanwege die taal onder jongeren, weet je, op straat. Daar alleen merk ik nog dat jongeren Sranang spreken.
1: Leek meer op een straattaal.
0: Precies. En eigenlijk wordt het ook zo een beetje...
1: Ervaren. Vooral in Nederland.
2: Het hangt er vanaf hoe je dat benadert nogmaals. Hè? Kijk, als ik aan mijn studenten vraag van je taal, dan antwoorden ze zelden boem.
0: Ja.
2: Dan zeggen ze goed. Ik zeg ja, maar ik heb jullie wat gevraagd in het Sranang. Dat mag bij mij wel. En het is ook ter discussie. Maar het volgende, daar ben ik een voorstander van. Net zoals er in het Nederlands een, men zegt algemeen beschaafd. Ik wil niet eens daarop vallen, maar verzorgd. Algemeen verzorgd Nederlands, zou er ook algemeen verzorgd Sranang moeten zijn. Want wat je de laatste tijd ook hoort, en u sprak even over de straattaal, is ook niet maals, is ook niet netjes.
0: Klopt,
2: en daar maak ik me wel zorgen over. Want woorden, gezegden, die eigenlijk helemaal niet in het jargon passen, hoor je dagelijks over de radio.
1: Ja.
2: Nou, hoe wil je dan die jongeren algemeen verzorgd Sranang leren?
1: Dus is een goed punt wat hij aanhaalt. De organisatie voor gemeenschappelijk werk NACS, die is die omarmde taal Sranang en die is ook bezig om het een netjes vast te leggen, om het een woordenboek van te maken, er aanpassingen te brengen en het te brengen voor de doelgroep van jongeren. Als dat gedeelte rond is, ze zijn ermee klaar. Ze hadden ook gesprek gevoerd met het ministerie van Onderwijs om toch een mogelijkheid te bekijken om toch de taal te introduceren op school. Niet als basistaal, maar als vak.
0: Ik denk dat dat een goede strategie is, maar het moet veel meer dan dat zijn. Jongeren moeten in de eerste plaats gaan begrijpen wat deze taal, wat de toegevoegde waarde is van deze taal. Wij weten dat het Sranang deel is van ons erfgoed, het is identiteit, ga zo maar door. Maar jongeren moeten we niet alleen maar gaan zeggen, maar gaan laten zien dat het Sranang meer is. Op school, het onderwijs is meestal gericht op ons tool, skills en kennis bijbrengen om daar economisch voordeel mee te kunnen gaan genieten. Dat moet ook met het Sranang gaan gebeuren. Jongeren moeten gaan kunnen zien dat ze met het Sranang ook een bestaan kunnen hebben. Entertainment, dat ze er ook geld mee kunnen verdienen. Dan zeg ik niet dat het alleen daarop gericht moet zijn. Maar jongeren moeten gaan begrijpen dat het Sranang niet alleen iets is dat uit het verleden komt en dan ook gewoon zo behandeld moet worden. Dat zijn vragen die jongeren stellen. Ja. Dat is wat we willen weten. Want overal, elke studie die ik wil gaan doen, moet ik alles behalve het Sranang sterk zijn. Weet je, sterk in zijn. Ja. Dus wij moeten goed gaan nadenken. Het is belangrijk dat we jongeren daarbij meenemen om te gaan kijken hoe we ervoor zorgen dat het Sranang die waarde krijgt die het verdient. Weet je, Jules Koenders heeft zo hard gevochten ervoor, of gestreden ervoor. En als we hem de vraag zouden stellen, wat vindt hij van de manier waarop we omgaan met het Sranang, denk ik dat hij diep teleurgesteld zou zijn.
1: Ja, ik denk persoonlijk ook van, als je vele Surinamers, maar in het bijzonder de jongeren, die weten de emotionele waarde van de taal, de manier van ontstaan, wat voor emotie eraan is, want geloof me, de taal Sranang, je kan je emotie echt goed uiten ermee als we denken.
0: Ja, wordt heel vaak gezegd dat normaliter wanneer je zou bidden in het Nederlands, in tegenstelling tot bidden in het Sranang, ervaart men dat hij beter aankomt, ja. Dat hij effectiever is. Maar ook als mensen aan het ruzien zijn bijvoorbeeld.
1: Ook poëzisch. Kijk bijvoorbeeld naar Suripop. Suripop heeft bewezen dat we met het Sranang mooie Surinaamse nummers, popsongs, kunnen maken. Dus de emotionele waarde, die moet men gaan begrijpen. En men moet gaan begrijpen dat het Wisani is en dat je er heel veel mee kunt doen.
2: Ja. We hebben het. Ik heb een opmerking hierover.
1: Ja.
2: En dan wil ik aansluiten op wat u hebt gezegd over. U zegt het, in het bidden, hè? Ja, dus komen tot spirituele kracht en zo. Dan geef ik alleen maar een voorbeeld met het nummer van God van Trouw. Dat zo populair is. Maar hebt u wel eens naar die Sranang-tekst geluisterd? En het wordt zo weinig gedraaid. Ja. Het komt wel voor hoor, maar men kiest eerder voor die Nederlandse. Terwijl als zij die voorgaan, het zouden promoten om die Sranang-tekst te zingen, dan dringt het inderdaad tot je door. En dan gaat men dat ook, net zoals die Nederlandse tekst, helemaal uit het hoofd kennen.
1: Mooi. We hebben gesproken over de taal en onderwijs. Als we terugkijken naar de slavernijverleden, dan heb je een moment gehad waarbij leerplicht kwam door de toenmalige koloniale machthebbers. Mevrouw Mildred.
2: Ja, toen was het moment om Nederlands te leren.
1: Ja.
2: Sranang moest eruit. Kijk, op een gegeven moment kan je als bestuur van het land een radicaal besluit nemen. Radicaal in die voegen van zich, luister, wij breken met het koloniaal verleden. En het gedoe van het Nederlands willen we niet, net zoals Nederlands Oost-Indië dat gedaan heeft. Wat wij tegenwoordig kennen als Indonesië. Ja. Op een gegeven moment, toen zij onafhankelijk werden, hebben ze het reuzeluut besluit genomen van zich, luister, Nederlands eruit en we gaan het doen met Bahasa. We gaan het leren.
1: Ja.
2: We gaan ons trainen in onze een eigen taal ontwikkelen. Nou, als je op een gegeven moment dat besluit neemt, wil dat zeggen het totale volk, laat me zeggen homogeen, dat wil zeggen het is één, staat ervoor in. In Suriname heeft de KOM zelf aangegeven dat dat een beetje moeilijker gaat gaan.
1: Ja.
2: Omdat we verschillende groepen hebben, met verschillende belangen. Dus het promoten van het Nederlands gaat op een andere manier moeten gebeuren. Men gaat er warm voor gemaakt moeten worden, door scheidslijnen heen.
1: Ja.
2: En dan pas zouden we kunnen zeggen van, luister, Sranang is een lingua franca, we staan elkaar, we gebruiken het enzovoort. En we gaan het standaardiseren.
1: Dus niet alleen de taal hoor. Als ik wil meer horen op het gebied toen leerplicht kwam. Mm-hmm. Hè. Wat voor toekomstperspectief hadden de jongeren in de slavernijverleden toen? Dus in general, niet alleen
2: op
1: taalgebied, maar ook op een toekomstgericht carrière maken. Hoe waren de jongeren van toen?
2: Kijk, ik heb wel aangegeven, van slavernij was gestructureerd.
1: Ja.
2: Er was voorgedacht wat er moet gebeuren met die jongeling. Of hij nou zwart of rood is, wat gaat met hem gebeuren?
1: Ja.
2: Wie leed je op? Op die plantages had je verschillende beroepen.
1: Ja.
2: En men zorgde ervoor dat, u sprak, dacht ik, van follow-up of toekomstgericht. In ieder geval dat de timmerlieden jongelingen bij zich hadden die ze opleiden om ook timmerman te worden.
1: Ja.
0: Dus het was meer gericht op continuïteit van je werk.
2: Absoluut. En men had erover voorgedacht.
1: Vandaar dat men bepaalde mensen ook vinden. Je hoort het nu. Ik ben vaak tussen de jongeren. Ik doe ook vaak aan de maatschappelijk werk. Onder jongeren. En wat me opvalt. Is dat de jongeren van nu. Mm-hmm. Vinden. Dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmethode is. Vergie, ervaar je dat ook? Het is wel een trend onder de jongeren hoor. Het is nu wel merkbaar. De jongeren van nu zeggen gewoon dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmodel is. Is het ook onderdeel van het systeem die de koloniale machthebbers toen hebben bedacht?
0: Als je kijkt naar hoe dat toen was, zoals mevrouw Caprino dat heeft aangehaald, dan is er ook inderdaad aan ons voorbedacht wat we moeten leren, wat aan ons onderwezen zou moeten worden. En dan kan het inderdaad zo worden aangemerkt. Weet je, want je zegt heel tegenwoordig kennen we dat mensen verschillende behoeftes hebben. Mensen willen verschillende richtingen op hun toekomstperspectief. Dat is persoonsgebonden.
1: Ja.
0: En het huidige onderwijssysteem lijkt inderdaad alsof het vooraf heeft bepaald van jouw toekomstperspectief moet er zo uitzien. Je gaat via dat en je moet dat leren en dat leren en dan moet je gaan kijken waar je, dan kan je daar passen, daarbij horen, noem maar op. Maar de jongeren van tegenwoordig zijn zo, er zijn zoveel externe factoren die ons zo westers hebben gemaakt, dat we zoveel vrijheden genieten en mensenrechten genieten, dat we vinden dat we eigenlijk zelf richting mogen geven aan ons onderwijs. En je hebt zoveel verschillende talenten. Jongeren zijn zo talentvol. En het is heel vaak dat de school of het onderwijssysteem dat we hebben, jongeren dwingen om het onderwijssysteem te doorlopen die ze eigenlijk niet willen. En je hebt soms ook dat thuis het een beetje wordt gedwongen of aangedwongen of aangeleerd van je moet dat doen en dat doen. En als je papieren hebt, dan gaat je leven er sterk voor staan. Maar we weten zelf dat een heleboel jongeren met een heleboel talenten niet door ons onderwijssysteem heen kunnen. Gewoon omdat zij andere behoeftes en talenten hebben die elders aangestuurd moeten worden. Dus ik denk dat vandaar veel jongeren nog steeds het onderwijssysteem ervaren als een soort
1: nieuwe slavernijsysteem.
2: Nou, ik denk dat het te ver gaat om het zo te zeggen hoor, want de basisvaardigheden van lezen en schrijven en begrijpend lezen moet je wel kennen.
1: Precies, dat vind ik.
2: Dus daar moet ik niet van.
0: Dat moet niet ontbreken.
2: Dat vind ik ook hoor. Maar dat er mogelijkheden zijn om
1: te ondernemen. Ja.
2: Dat is zeker, want dat is de laatste tijd de trendsetter. Ja. Je moet kunnen ondernemen. Akkoord. Maar luister, als je niet goed kan rekenen.
1: Niet kan lezen.
2: Of je kunt niet goed communiceren. Mm-hmm. Jouw taal naar de ander toe is
1: de basisvaardigheden moet je wel leren.
2: Ja, dus ik denk dat, scherp gezegd, onderwijs is slavernij. Ik denk dat je het niet zo moet zien. En als jongeren bezig zijn onder elkaar dat te vertellen, dat we ze ervan af moeten halen.
1: Klopt.
2: En juist moeten zeggen, van eens luister, een stuk algemene vorming moet er zeker zijn. Maar zeg dan wat je wil. Wil je een hamer van een beter kunnen onderscheiden? Of wil je muziek gaan doen?
1: Er is ook
2: maar dan vraag ik ook van zeg luister, ik vroeg laatst nog aan een bandleider. Ik zeg van luister nou, jullie trainen die mensen niet jullie nemen ze niet mee om te blazen. Ik hou van blazeninstrumenten.
1: Mooi.
2: En weet je wat je tegen me zegt? Van nou man, die mannen willen niet leren, ze willen gelijk zingen.
1: Ah.
2: Ziet u? Ze willen wel rennen, maar het zijn de ouderen die toch het voorbeeld geven.
1: U haalt iets moois aan, ze willen gelijk in de top zijn. Denk u dat het probleem is dat een jongeren van nu vinden dat het onderwijssysteem een nieuwe slavernijmethode is? Want de jongeren van nu, die willen direct fast money.
0: Daarom zei ik, er zijn zoveel externe factoren. Social media speelt een faciliterende rol in het geheel. Die jongeren een vertekend beeld geven van
1: over het leven.
0: Over het leven. Ja. En dat alles
2: heel snel,
0: heel snel veel geld verdienen is. En we weten dat eigenlijk heel vaak een ongezonde realiteit is. Of wanneer je dat waagt, dat je heel snel kan zien hoe dat averechts kan.
1: Social media is fake life.
0: Het is persoonsgebonden, weet je. En je hebt mensen die er, verantwoordelijk mee kunnen omgaan. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar gezag thuis. Ouderen die jongeren moeten klaarstomen. Waar is het gezag, waar is die grip op jongeren om ze te leiden in het proces? Heel vaak zien we dat thuis veel mensen te druk zijn om eindjes bij elkaar te krijgen. En dat er heel weinig tijd is om jongeren op te voeden. Wel jongeren te voeden, maar jongeren op te voeden. Waardoor jongeren gauw geneigd zijn hun opvoeding te nemen van social media, mee te gaan met de stroom. En dan kan peer pressure een hele goede rol daarin nemen. En dan begin je al deze dingen te horen, komen er een heleboel gedragingen naar boven en dan vragen we ons af. Van waar komt dit gedrag van jongeren? Wat gebeurt er met onze jongeren? Is dit onze toekomst? Maar we moeten ook heel eerlijk zijn dat er thuis ook een heleboel gebeurt die eigenlijk niet door de beugel kan. En Ja, het is jammer. Ik denk dat jongeren dat sowieso de basis moeten krijgen. Algemene vorming. Je moet kunnen omgaan met mensen. Ja. Je moet tot mensen kunnen praten. Zelfrespect, noem maar op. Maar dat inderdaad de mogelijkheid er moet zijn voor ze. Om aan de hand van hun talenten, hun behoeftes, hun interesses. Het onderwijs of een onderwijssysteem te doorlopen. Maar als alles inderdaad alleen maar gericht is op snel geld verdienen. En we daarop grip verliezen. Weet je, en ze maar laten gaan, dan gaat dat ook gewoon worden gezien als een realiteit en als een basis.
1: Ja, dus ik haalde aan van fake, met fake bedoelde ik, je hebt een social media kan invloed en heeft invloed op mensen, maar in het bijzonder jongeren. Ja. En je hebt veel mensen met een groot bereik, die invloed kunnen uitoefenen op anderen, die video's maken van, laat de school. Dit is de manier hoe je snel geld kan maken. Dus dat gedeelte hebben we afgesloten. Jongeren moeten begrijpen van dat het onderwijs belangrijk is om een basis te leggen. Want je moet kunnen communiceren.
2: De algemene vorming, ja.
1: Je moet kunnen rekenen. Je moet kunnen lezen. Want
2: je moet
1: als
2: manieren
1: je,
2: hebben.
1: Precies, want als je onderneemt en niet kan lezen, ga je ook gewoon aan een papier tekenen waar je bedrijf overdraagt aan iemand.
2: Klopt,
1: als je niet kan lezen.
2: Ja. Maar, ik wil even inkomen hiermee, bij dit punt, dat ik hou van het woord voorleven.
1: Ja.
2: Als die jongeren niet het goede voorbeeld zien thuis en in hun omgeving, dan denken ze dat het onbeschoft gedrag normaal is. Als ze luisteren naar muziek waar er van alles wordt gezongen tot de lelijkste woorden die in het verleden werden gebruikt. Als iemand zegt van je bent voor de gallig, in het Suriname zou men zeggen bongo pita. Dat zingt men.
1: Maar dat zij ook uitgeld worden in het Surinaams.
2: Jawel.
1: Bongrobita.
2: Bongrobita. Bongrobita. Dat wil zeggen, je bent voor de gallig.
1: Ja.
2: En een van de raarste dingen die je kon krijgen, of een van de moeilijkste zaken waarover slaafgemaakten konden vallen, om het zo te zeggen, is als je ze beledigde. Als je deze woorden tegen ze zei. En er zijn verhalen bekend dat waren houders, plantagehouders of mensen die macht hadden, deze woorden tegen die slaafgemaakten gebruikt. Dat ze zo van de kaart raakten, zo van de kaart, emotioneel zo gekwetst werden, dat ze het leven niet meer aankonden.
1: U heeft iets moois aangehaald van slaafgemaakte. Omdat de mensen tot slaafgemaakt zijn. Ze waren geen slaaf. Ik was een keertje in het Nationaal Archief Suriname. En een bekende, hoe zal ik de persoon roepen? Historicus, onderzoeker. De persoon die op onderzoek uitgaat over het verleden. En die zei van, Richenel, ik ben niet eens met het woord slaafgemaakte. Dat woord moet niet aangeleerd worden aan jongeren. Omdat je dat alles gaat moeten koppelen met slaafgemaakte. Want dan ga je moeten zeggen, jongeren tot slaafgemaakte, boot van de tot slaafgemaakte periode, huis van de tot slaafgemaakte periode. Hoe kijkt u persoonlijk daarna en wat moeten wij als jongeren ons daarbij voorstellen? Moeten we gewoon zeggen, de slavernij verleden, de slaven van toen, of zegt u van nee? Het is tot slaafgemaakte, maar de mensen waren geen slaven.
2: Ja, kijk, het heeft te maken met voortschrijdende inzichten. Ja, voortschrijdende inzichten dat men vroeger slaaf gebruikte. En dat was algemeen. Maar door de nieuwe inzichten, door studie onder andere. Ja. En dan is het niet maar één uit boeken en dergelijke. Maar ik heb hier een fotoboek van Benoit meegenomen.
1: U mag het openmaken hoor.
2: Ja, waar onder andere het fenomeen jongeren steeds werd aangehaald. Door middel van prenten. Want hierin, wanneer je onderzoek gaat doen, moet je niet alleen maar uitgaan van geschreven bronnen.
1: Ja.
2: Je kunt natuurlijk, ik sprak ook over met de ouders praten en dergelijke, orale bronnen. Maar prenten, tekeningen of schilderijen, die vertellen ook heel veel.
1: Je hebt verschillende bronsoorten in de geschiedenis, toch? Orale bron, een muziek, poëma kan ook een bron zijn.
2: Precies, en al deze bronnen zorgen ervoor dat je dichterbij een waarheid komt. Ja. Dus als die meneer zegt van...
1: Het was een dame hoor.
2: Als die dan zegt van zeg, je moet zo'n jargon niet gebruiken, is een inzicht waarmee die vindt dat je dichter bij een waarheid komt. En dat is nou wetenschap. Het wetenschap is niet afsluitend.
1: Ja,
2: het, is niet, het breidt zich steeds uit, er komen steeds meer inzichten. En dan moet jij met de inzichten die jij hebt proberen jouw achterban zo ver te krijgen dat ze gaan snappen wat je bedoelt.
1: Ja. Fergie, je studeert, je bent rechtenstudent. En we hebben onlangs de nieuwssites gevolgd, nieuwsberichten gevolgd vanuit het Westen, Europa. De toenmalige slavernij, koloniale machthebbers, heersers. Ze hebben in de Europese Unie, voor de jongeren thuis, onder ons, dat is een vereniging, een organisatie van landen, lidstaten van Europa, die een organisatie vormen met verschillende landen erin. Nederland is onderdeel ook lid van de Europese Unie. De voorzitter van de secretaris-generaal van de Europese Unie heeft bekendgemaakt dat er een Europese wet is aangenomen dat jongeren van de leeftijd 0 tot en met 13 geen social media mag gebruiken en van 13 tot 15 mag het wel, maar dan onder strenge controle van de ouders. We hebben gesproken over de invloed die social media heeft op jongeren, waarbij dat van het slavernijverleden ook speelt op social media. Hoe zou jij als rechtenstudent kijken naar ons als land Suriname, maar in het bijzonder het Caribisch gebied, waarbij de Europese landen ons moederland zijn geweest? Hoe kijk je naar Suriname in het bijzonder? Moeten we ook zoiets nemen om onze jongeren, zo'n wet aan te nemen, om onze jongeren te beschermen tegen de invloeden van social media die we niet willen?
0: Suriname, tenminste, we houden ervan om heel vaak te copy-pasten. Ook ons juridisch, onze wetgeving is allemaal concordantie, gekopieerd vanuit Nederland.
1: Ook die nieuwe BW, hè? Is letterlijk gekopieerd.
2: Onze grondwet, toch?
0: Ja. Dus het zou niet raar zijn als ook zo, want het lijkt me een radicale beslissing. Zo, ik bedoel, ze weten precies. Die systemen die er daar zijn op social media, welke invloed ze hebben op jongeren. En het lijkt meer een radicaal besluit om ervoor te zorgen van, hey, het gaat averechts, we moeten onze jongeren beschermen, dus we gaan het op deze manier proberen te doen. En er zal waarschijnlijk voldoende onderzoek zijn gedaan om te kunnen staven waarom het wel gaat helpen of waarom het effectief gaat zijn. Maar dat is een ander continent, het is een andere bevolking. Voor Suriname zou er eerst, denk ik, als we zoiets zouden gaan implementeren, zou er ook eerst onderzocht moeten worden de effecten daarvan, de gevolgen
1: binnen onze
0: daarvan.
1: Maatschappij.
0: Precies, want we zijn een andere samenleving, ja. We hebben andere behoeftes, noem maar op. En we houden ervan om te kijken naar wat ze doen in het Westen. Dus we moeten zelf gaan kijken wat voor ons gaat werken. Maar als zo'n besluit niet van toepassing zou zijn op Suriname, zijn er wel andere manieren om ervoor te kunnen zorgen dat je een beetje je jongeren kan beschermen tegen een negatieve of ongezonde social media invloeden. Door onder andere thuis te kunnen beginnen, om ouders te leren hoe om te gaan met hun jongeren en social media. Want we moeten niet ervan uitgaan dat ouders het weten, of dat gezag thuis het weten. Ze hebben het ook niet gehad. En heel vaak hoor ik mensen wel zeggen, ouders tegenwoordig moeten opnieuw opgevoed worden om te weten hoe om te gaan met kinderen. Je zou moet het weer beperkingen kunnen zetten op bepaalde websites. Dat kan. Een heleboel landen doen dat. Dat zou ook gewoon kunnen werken op Suriname. Je zou verschillende verificatie-initiatieven kunnen implementeren. Noem maar op. Er zijn verschillende manieren om daar mee om te gaan. Maar zo'n radicale beslissing, ik bedoel, het zou ook gewoon kunnen werken in Suriname, ja, denk ik.
1: Kijk. Mevrouw Mildred, ik wil u triggeren.
2: West-Europa is de kluts kwijt.
1: Ja,
2: dus.
1: Even. Mevrouw Mildred, ik wil u triggeren. Fergie heeft aangehaald, we hebben een andere samenleving. Mm-hmm. Onze maatschappij is anders. Wanneer je iets overneemt van het buitenland, zou je het natuurlijk moeten gaan aanpassen dat het toegankelijk is binnen onze maatschappij, dat onze samenleving. Ik zeg altijd, niet klakkeloos overnemen, maar je gaat hem Surinamiseren. Ik wil u triggeren, hij zegt, we zijn een andere samenleving, maar als iemand zegt van nee, de jongeren van Suriname, die zijn gewoon westers. Hoe zou u daarop reageren?
2: Ja, kijk, ik zei het al, Europa, de opvoeding in Europa is, daar weten ze ook geen raad mee. Het is, het is uit, het is
1: waarom
2: uitgelopen.
1: Zegt u dat?
2: Ze weten het ook niet meer. Want je moest hebben een vrije opvoeding.
1: Ja, ja.
2: Ja,
3: dat,
2: ja precies. Ja. De kinderrechten, ze mochten niet een tik krijgen. Maar dan konden ze al naar de politie of zo.
1: Maar in de slavernijverleden gaven ze die jongeren...
2: Pak slaag. Ja, pak slaag. En dat is toen gaan nuchteren. Weet je, het is anders geworden. Taki, nonaki. En op een gegeven moment zien we dat... Ja, ouders steeds jonger worden. Dat is ook een punt. Jonge ouders, die weten het ook niet allemaal.
0: Kinderen
2: precies.
0: Worden
2: die,
0: ouders.
2: Ja, precies. En dat geeft ook een probleem. Ik heb het al gehad over het voorleven. Zien die kinderen dat de ouders 's morgens opstaan, zich klaarmaken om te gaan werken? Zien ze dat? Klopt. Wordt ze geleerd van dat regelmatig werken ook kan zorgen voor een goed inkomen in het gezin, enzovoort, enzovoort? Waarom neem je die kinderen eens een keertje niet mee naar je werk? Laat ze zien waarmee je bezig bent. Het heeft allemaal met opvoeding te maken, maar is dat er nog? Ja. De jonge ouders tegenwoordig, die zijn... vrijer. En als je ze met kinderen ziet, zijn die kinderen onopgevoed. Ze zijn druk. Waarom? Omdat ze thuis niet wordt geleerd van hoe ze zich moeten gedragen als ze ergens zijn. Ziet u dus, er zijn een aantal facetten waarvan we zeggen van mobilisatie van jonge ouders of zo je wilt, volksopvoeding. Zou een onderdeel moeten zijn van het herinrichten van die samenleving. En nogmaals, ik wijs op het voorbeeld. Jongeren hebben goede voorbeelden
0: nodig.
2: We
0: hebben rolmodellen nodig.
2: Rolmodellen. Als wanneer Suriname kiest om in het onderwijs haar kinderen te laten opvoeden door overwegend vrouwen, want dat gedoe hoor je steeds. Van daar zijn weinig mannen in het onderwijs. Geef me een grote break. Als we op een gegeven moment besluiten onze kinderen te laten opvoeden door vrouwen, dan moeten we die vrouwen sterk maken. Ja. Dan moeten we hun aangeven van zeg, luister, we gaan voor zo'n samenleving. Zorg ervoor dat vanaf Bios-Josies, want dat gebeurde in de periode van de slavernij ook, dat je die Krioro-mama had.
1: Klopt.
2: Die normen en waarden, zij het natuurlijk in een totaal andere context.
1: Nee, Krioro mama.
2: Ja, precies.
1: Klopt.
2: Moest gedragen. Maar de kinderen hadden tenminste manieren. Vandaag aan de dag zien we ze tot heel laat op straat. Hebben die kinderen geen ouders?
0: Asociaal gedrag en dat asociaal gedrag wordt.
2: Ziet u? Dus we moeten met elkaar gaan voordenken, gaan brainstormen, breed in de
1: discussie brengen. Maatschappelijk dialoog.
2: Ja, precies. Van hoe gaan we dat aanpakken? Want het heeft aanpak nodig. Ja. Absoluut. En de jongerendialoog was het.
1: Ja. We komen dadelijk daarop terug.
2: Oké, maar dat is een initiatief.
1: Een initiatief. We komen dadelijk op dat van het jongerendialoog die er is geweest. Voor de mensen die ietsje later hebben ingeschakeld, u bent afgestemd op Lim FM. Dit is het jongerenprogramma Gen Today. De stem van deze generatie. Mevrouw Mildred Caprino, u heeft twee dingen aangehaald. We hebben eerst gesproken over gezin, ouders. Dat valt onder gezin, want we hebben gepraat over de kinderen en ouders, gezin. En u haalde iets aan van jongens op school. Dan wil ik u één ding vragen. Eén oudergezin, slavernijverleden.
2: Het is het systeem dat het in de mode gebracht heeft. Want op een gegeven moment werden de gezinnen uit elkaar gerukt. Omdat de man nodig was op een andere plantage. Omdat hij geschoold was.
1: Maar voor de jongeren thuis, wat moeten ze...
2: Dus luister, rustig aan. Wij kennen, of tenminste wat ze ons leren, is, die, is het fenomeen vader, moeder, kinderen.
1: Ja.
2: Dat zou het ideaal moeten zijn. Maar dat hoeft niet. Als je mij vraagt, als je een sterke persoonlijkheid hebt als moeder, die durft met haar kinderen te praten, van zeg luister, er is geen vader in huis, maar je hebt een oom, want zo werkt dat ding. waarop we altijd kunnen terugvallen als het gaat om discipline. Om discipline kan die altijd worden ingeschakeld. Dat is één. Punt twee. Als die vaders vinden dat ze niet moeten blijven, moeten ze wel een dubbeltje bijdragen. Zodat de moeder niet naar drie kanten moet om te werken, maar precies, desnoods twee, omdat het ene dubbeltje ook meehelpt. Dus als deze dialoogvormen met elkaar worden besproken, van amang ik gwe, want hij houdt niet meer van die vrouw, maar hij heeft wel kinderen.
1: Ja.
2: En hij moet ook instaan voor de opvoeding van de kinderen. En de vrouw omgekeerd, al is het een dubbeltje, moet je nemen. Je moet niet zeggen, minowana zijn ze.
1: Dat heb ik gisteren nog aan een vrouw gezegd. U had iets moois aan. Gisteren nog sprak ik met een dame. Ze heeft een relatie gehad met de heer. En ze heeft een kind met die heer. En ze zegt van, ja, minodanga mamoro. En, ik heb hem gezegd, hij hoeft geen schoolspullen te kopen. Ik heb toen gezegd van, nee. Het is een domme redenering. Mm-hmm. Punt 1. Je hebt de relatie met de persoon gehad. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste, hij is nog steeds vader van jouw kind. Het kan gewoon niet.
2: Hij kan bijdragen. Hij moet zeker bijdragen voor de opvoeding van het kind.
1: En je moet hem niet uitsluiten daarvoor.
2: Nee, dat vind ik ook.
1: Klopt.
2: Ja.
1: Als dus
2: daar moeten we over praten, hoor. Want kijk, de mensen zijn nog boos op elkaar. Ga daarvan uit.
1: Ja.
2: Ze zijn vreselijk boos op elkaar. Dus ik wil niets van hem weten. Maar neem hier gewoon het voorbeeld van het kind. Over de bezoekrelatie, daar wil ik even niet over praten, want het is ook riskant.
0: Ja.
2: Toch? Erg riskant, als je mij vraagt.
1: Welk ding?
2: Bezoekrelatie.
1: Oh, bezoekrelatie.
2: Dus dat kind, ja, de kind gaat wel, half daar, half daar. Het brengt altijd problemen. Dus laten we afspreken van, de moeder gaat opvoeden. Toch? Die staat in voor de opvoeding. Maar de vader helpt ook mee. En het kind weet van, dat is mijn papa.
1: Ja. Fergie, als rechtenstudent, allrounder maatschappelijk werker, kom je toch wel tot de ontdekking dat in onze wereld, oude wereld, moderne wereld, hoe je het wil oproepen, dat jongens toch wel altijd een andere rol hebben gehad, hè? Voor bepaalde dingen worden jongens uitgesloten. Ik denk dat ik mevrouw Mildred Caprino deze vraag moest stellen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe was het in die periode, de slavernijperiode, jongeren, maar de jongens? Hoe was dat? Werden ze uitgesloten van bepaalde zaken? Was er was natuurlijk al onderscheiding tussen jongens en meisjes, wat meisjeswerk was, wat jongenswerk was.
2: Of wat,
0: wat zij classificeren als ze zijn jongens- en meisjeswerk. En eigenlijk zou ik daarnaar verwijzen. Waarschijnlijk op de plantages had je ook dat als het een meisje was, dat die bij de moeder werd gezet. En als het een jongen was, hebben ze krachten nodig. Misschien, het was zo, het was een
2: werk
0: systeem.
1: Meisjes werkten volgens mij binnen, toch?
2: Niet
0: heel
2: altijd.
0: Vaak, maar dat, ook op de plantage.
2: Dat is een bepaalde categorie.
0: Ja.
2: Dat is een bepaalde, want vrouwen werken ook op het veld.
1: Ja.
2: Ze werden niet ingezet om graafwerk te doen.
1: Sissi, achter missie lopen.
2: Ja, precies. Dus om graafwerk te doen, daar waren vrouwen dus niet voor ingezet. Maar wij zouden zeggen, de verzorgende beroepen, daar hadden ze een heel zware, eigenlijk een heel zware hand in.
1: Mm-hmm.
2: Dus die Criollo-mama, maar ook de Drissimama onder.
1: Ja.
2: Dat waren heel belangrijke mensen. Maar ook de wasters, dus Asmasabe Waskroos. De streekster. Ja. Dat waren trouwens ook heel dure.
0: En de mensen die in de keuken werken.
2: Precies, heel duur. Maar dan had je de schildknaap. De jongen die was de futuboy. Men heeft nooit goed uitgelegd wat die futuboy eigenlijk was. Maar die had een taak in huis. Niet omdat hij zo'n aardige jongen was, maar hij was bijvoorbeeld de voorproever. Want de meester was altijd bang dat hij vergiftigd zou worden. Dus je begint want het was sowieso een mulat. Het was een lichtgekleurde schildknaap die de eerste klappen moest vangen als hij dood moest gaan. En dat gaat die moeder nooit doen als kokkin in de keuken is. Ziet u? Dus die jongens hadden riskante taken. Riskante taak.
1: Is echt een doordachte structuur, hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: En zie hoe hoe deze manier van leven was, van werken was, maar ook van opvoeden in het slavernijverleden, zo'n doorwerking heeft vandaag. Ze noemen het mannenwerk, vrouwenwerk. En ook jongeren, heel onverantwoordelijk, wordt worden heel vaak kinderen ook zo opgevoed. Dat er van meisjes wordt verwacht dat ze... En dat komt ook onder andere door die traditionele genderrollen. Die weet je van decennia lang, van generatie op generatie zijn overgedragen. Dat meisjes hun taak meer in huis is, voor de kinderen zorgen, noem maar op. En de heren, de jongens daarbuiten, die verzorgende rol geld binnenhalen. Daarvoor moeten ze zorgen. En kijk maar welke discussies, maar ook frustraties en onwetendheid dat onder jongeren brengt tegenwoordig. Tegenwoordig wordt ook gewoon, hebben heel veel jongeren ook, gaan ze ervan uit dat als ik een man moet hebben, dat hij voor me moet verzorgen, dat hij me moet verzorgen. Ja. En dat ik ervoor moet zorgen dat hij eten op tafel heeft, schone kleren en dat het huis schoon moet zien. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar wanneer het wordt gezien als de basis, dat het is, dat de realiteit is, dan is dat wel ongezond en dan kan het wel verkeerd aflopen. Want dan worden mensen gedwongen. Weet je, dan ga je eigenlijk nu mensen dwingen om in een bepaalde richting hun kinderen op te voeden, om te gaan met mensen. En dan wordt het vervelend. Als dan iemand uitschiet, of dus afwijkt van wat ze willen noemen die norm, dan krijg je dan die mensenrechten schendingen, een heleboel vervelende zaken, die stigma, discriminatie.
1: Ja.
0: Maar alleen om te zien hoe het slavernijverleden zoveel overblijfselen heeft gehad, die nog steeds in onze manier van leven, omgaan met elkaar, duidelijk zijn. Maar heel vaak onbewust, vooral bij jongeren. En het zou heel fijn en het is gezond om te weten van waar bepaalde dingen komen, waarom we zo omgaan met elkaar, wat daarachter de achterliggende oorzaken zijn geweest, het slavernijverleden. Omdat je dan op die manier verantwoordelijk ermee kan omgaan. Want heel vaak zeggen we, als er een issue is, een probleem, kan je hem oplossen wanneer je hem reeds hebt kunnen definiëren. Als we tenminste kunnen definiëren van waar bepaalde sociale structuren komen, dan kunnen we weten hoe ermee verantwoordelijk om te gaan.
1: Ja.
0: En niet te vergeten die belangrijke rol die hen die er voor ons waren hebben in het geheel. Want wij vinden niet opnieuw het wiel uit. Wij moeten ervoor zorgen dat wat er is met de ouderen, dat we daar verantwoordelijk mee omgaan. Want heel vaak houden we ook ervan om te zeggen, ja nee, het is een nieuwe generatie, alles moet nieuw zijn en dan gaan zaken averechts. Wij hebben die ervaring niet.
1: Oké. Het slavernijverleden.
2: Mm-hmm.
1: We praten al een uur en 11 minuten erover. Maar ik hoor Afro-Surinamer. Maar hoe staat het met die groep, onze inheemse broeders en zusters?
2: Dus het gaat om de duiding, hè? Kijk, als zwarte mensen, en ik bagatelliseer niets,
1: ja,
2: erkennen dat hun voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan ben je voor mij een Afro-Surinamer.
1: Ja.
2: Als je wilt zeggen van, ja, maar niet alle zwarte mensen zijn hetzelfde. Ik wil er ook over praten, hoor. En ik luister ernaar. Ik heb er helemaal geen probleem mee als je zegt zwarte mensen. En je zegt van, ik noem mezelf geen Afro-Surinamer, maar ik noem mezelf Maron. Toch? Want dat is die heftige discussie. Dan zeg ik, you name it. Doe wat je wil. Want ik weet dat het een identiteitsmovement is. Wij hebben onszelf vroeger ook Creool genoemd.
1: Ja.
2: De Afro-Surinamer, laat zeggen, die nu zegt, zoals ik, we hebben elkaar Creolen genoemd.
1: Creoro.
2: Ja, precies. Maar naarmate die inzichten veranderden en we wisten of kwamen te weten dat Creool totaal ander is. En als je dat moet uitleggen, dan zeg ik altijd, kijk op een fles Creolien. Soma je ziet op een badra Creolien, dat je kariu schreef Creool. Dat moet je niet doen. Dus een Afro-Surinamer heeft als achtergrond dat die voorouders uit Afrika zijn gekomen. Maar je kunt zwart zijn, maar niet hetzelfde.
1: Ja.
2: Want op een gegeven moment krijg je mensen die op de plantages blijven. En anderen die zeggen, we gaan onderduiken. We kiezen voor iets anders en we gaan naar het binnenland. Op dat moment, contextgebonden, ben je inderdaad in de ogen, in de visie van de onderdrukker, een Zimaron, ben je een Maron. Maar in deze tijd,
1: moderne tijd,
2: is het anders.
1: Ja.
2: Je bent niet meer weggelopen. Ik kan wel in het binnenland wonen. Maar dan ga ik jou duiden met Afro-Surinamer elkaar. Nou weet ik dat ik je moet zoeken in het oosten van Suriname.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Je bent Afro-Surinamer, Samaka. Nou weet ik, ik zoek je bij de Suriname rivier.
1: Dus u wilt een...
2: All around voor zwarte mensen Afro-Surinamer.
1: Mooi.
2: Maar dan zeg je erbij, je mag en je moet misschien erbij zeggen.
1: Dus daarop zou ik komen. U heeft iets moois aangehaald. Ah. Hè? En het past precies in het straatje wat we daarvoor aanhaalden. Van je kan iets van het buitenland overnemen. Mm-hmm. Net als wat ik zeg, maar je moet hem gaan Surinamiseren. En u geeft een mooi voorbeeld aan. U zegt Afro-Surinamer.
2: Alkaner.
1: Maar je kan ook aanduiden met Afro-Okaner, mm-hmm. Afro-Pamaka, Afro-Samaka.
2: Dat is toch mooi, vind ik.
1: Mooi.
2: Ja? Maar het punt is natuurlijk, je moet erin groeien. Mm-hmm. En u hebt zeker in het gesprek dat we hebben, vaker genoemd, je moet Surinamiseren, zei u.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, maar jij nog, Surinamiseren is een fase.
1: Ja.
2: Surinamisering is in principe omkering.
1: Ja.
2: We moeten verder gaan dan dat. Dus dieper gaan nadenken van wat willen we met die duiding?
1: Ja.
2: Wat willen we precies?
1: Mooi.
2: En het gaat tijd nemen. Het gaat tijd nemen. Weet u hoe lang het heeft geduurd om mensen te leren van luisteren? Je moet niet over planter praten. Want de man bij Planex stapt in per nasie. Die planter was die witte man, toch?
0: Ja.
2: Of de eigenaar of de directeur of zo. Maar in de boeken staat, hij heet planter.
1: Ja.
2: Dus als je dat vertaalt naar het Nederlands, ja, dan plant hij, toch?
0: Klopt.
2: Maar hij plantte niets, hij heeft nooit één vinger in de grond gezet. Ziet u? Maar dat is een besef die langzaam gaat groeien. En zo gaat het moeten groeien, hoe je je gaat noemen.
1: Ja.
2: En geef de mensen de tijd.
0: Ja.
2: Want tegenwoordig nemen ze allemaal vreemde namen, ook op social media.
1: Ja, ja, ja,
2: de ene
1: ja.
2: is zelfs in staat zichzelf hond te noemen, ben je goed wijs.
1: Andere kaimang.
2: Ja, dat moeten we niet doen.
1: Ja. U heeft iets moois aangehaald, hè? Die ommekeer.
2: Mm-hmm.
1: Van Surinamiseren, die ommekeer. Maar nee, we moeten veel verder gaan.
2: Ja,
1: we moeten
2: nadenken
1: verder denken. En dat brengt me terug naar de census die er was. Van Algemeen Bureau voor de Statistieken.
2: Ja.
1: En daar was er wel een of ander djugu ontstaan van wat moeten we wel zetten als benaming.
2: Ja.
1: Je had de Maronsgroepen gehad, je had de stad Creole, ik had, om het zo aan te duiden hoor, ik had een georganisatie van ze wel gehoord in het nieuws, maar er was wel een of ander djugu van nee, we willen het worden Afro-Surinamer niet, de ander zegt gewoon Maron, Samaka, maar het is een mooi ding waarmee we, waarmee we dat gedeelte afsluiten.
0: Als ik even eraan mag toevoegen.
1: Afro-Samaka, Afro-Pamaka.
2: Of ik kunt ook census, zeggen Afro-Surinamer, stedeling.
0: Voor Suriname zijn er, waarschijnlijk is de behoefte er om specifiek te weten het aantal aan Marons, noem maar op, en daar weer die onderverdeling. Dus het is niet per se verkeerd, weet je, maar het gaat meer erom, wat is de behoefte op dat moment, weet je. Voor Suriname is het waarschijnlijk de behoefte om specifiek te weten bij een stadskriool, bij een bosland kriool, bij een Maron, ga zo maar door. En dan heb je weer, als je kijkt naar identiteitsvorming, dat je daar een andere behoefte hebt en dat mensen dan zelf gaan kijken hoe ze zichzelf willen noemen, wat daar bij de toegevoegde waarde is. Dus,
2: geef ze de tijd. Geef ze de tijd.
1: Precies.
0: Er is straks een nieuwe generatie en straks gaat die vinden van kijk, dit past niet, dit vind ik niet staan, dus dit gaan we maar achterwegen. Dus dan heb je misschien straks alweer geen Maron meer. Of
2: ja, kijk, niets is objectief hoor. Precies. Als er een census is, is daar een bepaalde gedachte achter.
0: Ja,
2: net wat u aangeeft, van, er is een bepaalde behoefte, men wil iets weten.
0: Ja.
2: Men, ik weet niet wie men is. Is het die Surinaamse overheid of wordt het van buiten?
0: Ja, dus precies, wij gaan ervan uit dat het een Surinaamse overheid maar het kan ook zijn.
1: Je hebt buitenmogendheden die invloed hebben op het nationaal beleid. Mm. Dat klopt inderdaad. Mevrouw Mildred Caprino,
2: mm-hmm.
1: we hebben gepraat over... We hebben een tijdlijn gehad. Hè? We zijn gegaan naar het slavernijverleden. We hebben toen dat van de industriële revolutie aangehaald.
2: Pardon.
1: Het begrip dat de socialisten opkwamen van nee, jongeren moeten niet in de fabrieken werken. Dan kreeg je het begrip jongeren. We hebben gekeken naar het onderwijsstructuur die door de toenmalige koloniale machthebbers is opgezet. We hebben gekeken naar de taal, Sranang. Mm-hmm. Wat voor invloed dat toen op de jongeren had, maar ook nu en hoe we verder mee moeten gaan. We hebben ook iets moois aangehaald. Ik vind het echt mooi dat wat u meegedeeld heeft van nee, Afro Pamaka, Afro Samaka. We moeten kijken hoe we verder daarmee kunnen gaan. Ik neem het zeker wel mee. Maar dan kreeg je toch wel een periode. Als we kijken naar onze samenleving, we praten over het slavernijverleden, Afro-Surinamers. Maar je hebt andere groepen erbij gehad.
2: Ja.
1: Toch? Wat voor samensmelting is gaan gebeuren? Wat voor invloeden had het toen? En welke invloeden zijn nu nog merkbaar in onze samenleving met de komst van de andere groepen? We hadden dat van de inheemse aangehaald, maar ook de andere groepen die er allemaal erbij zijn gekomen.
2: Kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Ik geef aan dat hoe je draait of keert, we misschien verschillende etniciteiten kunnen hebben in dit land.
1: Ja.
2: Maar we zijn door diezelfde monding van de Suriname rivier
1: gekomen. Ja, mooi.
2: Men heeft ons met, dan ga ik een heel grote stap maken, met de onafhankelijkheid, want toen was eigenlijk de kolonie al gezetteld met die groep en die groep en die groep. Men heeft ons de meest gemene dingen toegewenst. Wat er allemaal gaat gebeuren, want er waren verschillende groepen, dat we met elkaar overhoop zouden zitten. We hebben natuurlijk ook heel flink tegen elkaar gescholden, maar op zijn fase dankbaar. En als het nog gebeurt, dan is het onder een bepaalde invloed van mensen die rotzooi willen zaaien. Maar we hebben in dit land geleerd dat we het met elkaar gaan moeten doen.
1: Ja, klopt.
2: En dat is een belangrijk uitgangspunt. En we moeten ervan af. Er is een heel mooi boek geschreven door meneer Binder Hagel, geloof ik. Van Onom Kwikki Fjofjo. Dat wil zeggen, we moeten geen harde woorden en gemene woorden tegen elkaar gebruiken. We kunnen het met elkaar oneens zijn, maar laten we het uitpraten. En de mensen die warboel zaaien, die moeten we echt eruit pikken en we vragen of ze die verantwoording wel begrepen. Van dat we een voorbeeld zijn voor die wereld. Want ze hebben ons van alles toegewenst, meneer. Scheve onafhankelijkheid, onvoltooide onafhankelijkheid. Er zijn boeken erover geschreven. Men had gedacht, we gaan elkaar in de haren vliegen. Maar we rijden in assembus, hoe als chef.
1: Ja.
2: Ziet u, in sommige landen kan dat niet.
1: U heeft iets moois aangehaald. We hebben een grote stap gemaakt naar 1975, onze onafhankelijke periode. Maar daar haalt u ook iets moois aan van Fio Fio. Mm-hmm. Ik wil er op ingaan, of als een klein aanvulling. Hè. En daar komt dat gedeelte van die taboe. Mm-hmm. Vroeger, wanneer je sprak over Fio Fio, dan zei men van, ach, zal dat niet bestaan. Het bestaat niet, maar nu
2: weet men
1: heeft de
2: wel
1: wetenschap
2: aangeven,
1: bewezen en door middel van onderzoek dat het begrip Fio Fio bestaat, maar ze hebben het wel een andere benaming gegeven. Dus als je daarna kijkt, dan zie je wel dat het is iets die vanuit de slavernijperiode is meegegeven aan de nieuwe generatie, dat de Afro-Surinamers in die tijd, de tot slaaf gemaakte, bepaalde dingen wel aan de, ze wisten toch wel waar ze over spraken.
2: Ja, precies, en de volgende generatie voor zaak hebben behoed, zeker weten.
1: Dus daar denk ik weer aan het begrip, om te weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. En als je weet van waar je komt, weet je naar waar je toe wil gaan. Mm-hmm. Oké, naar die grote stap die u maakte, 1975. Suriname wilde onafhankelijk worden. Mm-hmm. De ouderen toen waren erachter. Als je naar de beelden keek, dan zie je ook jongeren die toen demonstreerden. Free, Sranang, onafhankelijkheid. Maar we kregen een land. Laat me niet zeggen, we kregen een land. We werden onafhankelijk met een land. met een onderwijssysteem waar er scholen gebouwd waren. Als je kijkt naar Zorg en Hoop, Vrieman Groen, heb je toch wel toen lagere school, het Lyceum en Technische School gehad. Vindt u dat wij als natie, wij als land, voor 1975 of na 1975 betere kansen aan onze jongeren hebben geboden? Wanneer was het beter? Voor 1975 of na 1975? Vindt u dat wij als natie voldoende gedaan hebben om onze jongeren die awareness te brengen van hey, we zijn nu onafhankelijk, Srananaf Unu, jullie zijn de toekomst van morgen, we stomen jullie klaar. Vindt u dat we daar genoeg aan hebben gedaan?
2: Nou, ik kan, het is een moeilijke vraag hoor, en ja, ik kan natuurlijk verschillende facetten
1: hangt er vanaf hoe je er naar keek, hè?
2: Precies, maar eerlijk, heel eerlijk, we hebben een aantal steken laten vallen. Als ik in mijn onderwijs, ik geef nog steeds onderwijs, mijn achterban, dan bedoel ik mijn klas,
1: ja,
2: vertelt over ontwikkelingen waarin we voor waren en ik ze er niet op terug kan wijzen van kijk, dat is het. Dan heb ik het niet eens over Suralco en Biliton, want dat is een falikante mislukking.
1: Okay.
2: Maar hebben we die jeugd tot nu toe voldoende ingelicht van hoe ze moeten onderhandelen, waarnaar ze moeten kijken en eigenlijk niet die worst die ze wordt voorgehouden achterna moeten gaan, maar zelf in de discussie moeten komen met die generatie. Dus ik vind niet dat er een generatiekloof is hoor, maar we moeten in discussie gaan van zeg luister, ik geef toe dat we een aantal steken hebben laten vallen.
1: Op welk gebied?
2: Beter moeten doen. Onderwijs bijvoorbeeld.
1: Mooi.
2: Hebben we echt goed geëvalueerd of die Mulloschool niet deugde? En plotseling krijgen we groepen. Waar is dat ter discussie gebracht? Dit is niet bediscussieerd.
0: Zijn groepen niet het systeem dat er in Nederland is?
2: Precies, dus ja. Men heeft een aantal dingen gekopieerd, overgenomen, waarvan we misschien op dat moment, toen het werd overgenomen, nog niet rijp waren. En die voorlichting. Kijk, je moet je mensen trainen. Wanneer Nederland op een gegeven moment zegt van, zeg luister, de kinderen gaan zelfstandiger moeten werken. Dat was op een gegeven moment een systeem. Omdat ze een gebrek hadden aan leerkrachten. Hier hadden we ze te over.
1: Ja.
2: Moesten we dan daartoe overgaan? Nee. We moesten een ander systeem inbouwen om ervoor te zorgen dat we dichter bij onze leerlingen kwamen.
1: Ik gaf toen altijd aan bij dat gedeelte waarbij we juist te veel leerkrachten hadden, dat je bijvoorbeeld in bepaalde klassen 2-3 leerkrachten kon zetten, waarbij er meer aandacht voor de leerlingen waren die ietsje zwakker waren. Dus bepaalde situaties moet je moet jouw model toepassen.
2: Precies.
0: Of je kan zeggen dat je te veel leerkrachten hebt of onderwijzers hebt. Wanneer er
1: verschillende niet dus toen hoor, niet nu.
0: Ja, klopt. Maar dus wanneer er verschillende behoeften zijn bij kinderen die je zou kunnen behartigen, bevredigen. Dus ik denk dat er ook wanneer je kop steeds alleen dingen gewoon blijft kopiëren en niet kijkt naar jouw originaire samenleving, naar jouw behoeftes, daar ga je inderdaad ervan uit. Als er meer dan 2 docenten in die klas zijn, dan hebben we te veel leerkrachten of onderwijzers. Onze samenleving is uniek. Onze jongeren hebben een heleboel behoeftes die ontdekt moeten worden, die aangepakt moeten worden.
1: Wat maakt ons uniek?
0: Precies. Die aandacht behoeven. En je zou dat met inderdaad verschillende docenten kunnen behartigen. Tegenwoordig zijn er een heleboel scholen die bijvoorbeeld geen sociaal-maatschappelijke werkers hebben.
1: Ja.
2: Train ze in.
0: Precies.
2: Leid ze op. Vernieuw jouw pedagogische instituten op tijd. En dan is het niet alleen feitelijke kennis hoor, maar ook inzichten.
1: Ja.
2: Dus hoe moeten ze naar het land kijken? Hoe moeten ze van het land houden?
1: Klopt.
2: Leid je ze op.
1: Die nationalistisch gevoel.
2: Leid je ze op om voor een ticket te sparen. Ja? Maar ook de opleiders, daar moeten we ook heel veel aandacht aan besteden. Want er kunnen ook best opleiders voorkomen die dat verhaal vertellen. Je kunt liever weggaan. Die zijn er.
1: Ja, klopt.
2: Die zijn er.
1: Ik heb het meegemaakt.
2: Ja, toch?
1: Eentje dus zei zelf, het komt nooit meer goed met Suriname. Toen zat ik in de derde Milo. Dus 4 jaartjes terug. Er was een leerkracht die gewoon zei van mensen, jullie mogen weg naar het buitenland. Het komt gewoon nooit meer goed met Suriname.
2: Nou, ik zou heel graag willen weten wat de achtergrond van die leerkrachten waren. Of ze op eigen titel spraken of dat ze geïnstrueerd waren om het te doen.
1: Het was als advies naar de heel klas
0: vaak,
1: toe.
0: Ja, heel vaak gaan mensen gewoon generaliseren. Toch? Kijk maar hoe onze... overheid omgaat, zoveel corruptie, noem maar op. En dit gaat zo blijven gaan. Er is niemand die het land kan draaien zoals het moet. Het land moeten we overgeven.
1: Is ook een systeem.
0: Generalisatie dingen.
1: Is ook een systeem om het systeem in stand te houden.
0: Die mensen,
2: ja, dus kijk. In discussie gaan. Te lange discussies ook niet noemen.

0: U stelt de vraag van, onbezorgde vraag, hoe kunnen we als land nog steeds worstelen met ons onderwijs? Hoe kunnen we als land nog steeds een gebrek hebben aan voldoende leslokalen, aan voldoende scholen? Hoe hebben wij als land ervoor gezorgd dat ons onderwijs in vergelijking met voor 1975 juist achteruit is gegaan? En dan moet ik denken van, wat is er gebeurd met die met de denkwijze? Want er was de denkwijze, voor 75 had je juist die nationalistische denkwijze van, we willen onafhankelijk worden, we willen ons land zelf besturen. Maar nu lijkt het alsof wij als land onafhankelijk wilden worden zonder een concrete plan, een ontwikkelingsvisie. Want wij als land hebben wel alles. Iemand haalde aan van, het gaat om leiderschap. Je als land kan alles hebben qua natuurlijke hulpbronnen. Maar als die leiderschap er niet is, dan ben je niet geholpen. Dus als we kijken naar de jongeren, vinden jullie dat jongeren in Suriname, natuurlijk voor 1975, hun leiderschapgeest beter was dan nu? En vinden jullie dat de Surinaamse overheid, maar ook de maatschappij in general, voldoende aan doet om leiders te creëren?
1: Ik denk dat ze voorheen, dat je een andere samenleving had en dat mensen hun perspectief, hun referentiekader anders gericht was. Misschien zagen mensen meer prioriteit in het klaarstomen van het toekomstig kader dan we dat tegenwoordig zien. En misschien waren mensen juist, hadden mensen supergoede bedoelingen, gezonde bedoelingen, en was het misschien meer gericht op die, die kloof die er was met die kolonie die we hadden toen. Misschien probeerde men dat in te halen en was daarom het onderwijs prioriteit. Tegenwoordig is dat er niet zozeer. Ik denk dat we ook een andere samenleving hebben. Mensen hebben andere referentiekader, mensen hebben andere bedoelingen. Want je zou ervan uit moeten gaan dat je onderwijssysteem of dat onderwijs een van de belangrijkste prioriteiten zou moeten genieten binnen het beleid van je overheid. Omdat je toekomstig kader moet klaarstomen om hetgeen je als overheid neerzet, om dat te bevorderen, weet je, te verduurzamen. Maar ik denk dat iedere keer je, ik heb ook persoonlijk meegemaakt in bepaalde jeugdvertegenwoordigingsorganen, als je vraagt naar het beleid van jongeren, is het iedere keer een ja, kom. Een heleboel beperkingen of schuttingen wat tegen je komt. Ik snap niet waarom ze zo omgaan of waarom er zo wordt omgegaan met jeugdbeleid. En jeugdbeleid is tegenwoordig meer dan alleen onderwijs, maar onderwijs als de basis van het geheel. Het is onderzoek waard misschien om te gaan kijken wat ervoor zorgt dat je zoveel beperkingen hebt en achterstallige zaken hebt. Er zijn tegenwoordig kinderen binnen ons onderwijs die hele lange periodes zonder onderwijs zijn gebleven. Nooit het onderwijs hebben kunnen bezoeken het afgelopen schooljaar. Mm-hmm. En het is geen onderwerp van de dag in de Nationale Assemblee bijvoorbeeld. Het wordt niet behandeld als ze zijn een urgent vraagstuk. En dat is jammer. Dat zegt voldoende over de mensen die je daar hebt zitten. Ja. Ik bedoel, zoals ik zei, mensen hebben andere behoeftes, andere bedoelingen. Je hebt mensen of overheden die ervoor kiezen om beleid uit te voeren die ervoor kan zorgen dat ze herkozen worden. En je hebt mensen die daar zitten die ervoor zorgen dat inderdaad het volk gediend moet worden. En dus belangen van mensen worden behartigd op de correcte wijze. Maar het is een onderzoek waar, denk ik. Ik kan het niet.
2: Onderzoek kan je natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt observeren. En die observatie kan je al heel veel vertellen. Maar een onderzoeksinstituut bij uitstek is de universiteit. De relatie tussen universiteit en samenleving. Waar ligt dat? Zit die weten op de schappen? Want het heet wetenschap wat men bedrijft. Of is men daadwerkelijk met die samenleving bezig? Het vraagstuk, dus geen probleem. Dus sociaal-economische zaken moet je niet problematiseren. Dan wel vraagstukken, vragen stellen en kijken van welke antwoorden vind je op die vragen.
0: Ja.
2: Gaat men al zodanig te werk? Het instituut van jeugd.

0: jeugd, ontwikkeling, geloof ik.
1: Nationaal Instituut.
0: Ja, precies. Hoe heeft dat gefunctioneerd de afgelopen tijd? Wat hebben we zien gebeuren met die jongeren?
1: Ja.
0: En als die jongeren er eenmaal zitten op de geweldige posten die mensen dan aanbiedt, denken ze aan de rest van die jeugd.
1: Dat is allemaal een springplank.
0: Ja, maar dat is een attitude. Een jeugdvertegenwoordiger, daar moet je een bepaalde attitude voor hebben. Welke jongere wil zich geven aan maatschappelijk werk om hopman te worden of akela bij de padvinderij? Je vindt ze niet.
2: Een jeugdvertegenwoordigers nu.
0: Mm-hmm.
2: Jeugdvertegenwoordiger slavernijperiode, waren die er?
0: Ik snap die vraag niet zo goed.
2: Dus als, daar heb ik het specifiek over.
1: Hoe zag dat eruit?
2: Had je bijvoorbeeld, kijk, een groep, als je een groep jongeren zet, bij, een groep met jongeren bij elkaar hebt, mm-hmm. heb je tenminste één persoon die de leader of de groep is.
0: Mm-hmm.
2: Eén persoon die opkom voor de misstanden van de groep.
0: Jawel, die had je zeker wel.
2: Ja.
0: Maar dan moet je het ook op twee manieren uitleggen. Want kijk, die Basja op de plantage was een vertegenwoordiger. Hij was vertegenwoordiger van en de plantage-eigenaar. Maar tegelijkertijd verdedigde hij het belang van de slaafgemaakte.
2: Ja.
0: En natuurlijk zijn er verhalen van Basjas die verschrikkelijk waren. Ja, die altijd kozen voor de witte man. Die heb je gehad. Misbruik maakte.
2: Ja.
0: Maar je had aan de andere kant ook anderen die. En dan gaat u zeggen van hoe weet je dat? Ja, ik weet dat wel. Want het komt voor in de liederen van.
2: Ja, klopt. Ik ken de liederen.
0: Toch?
2: Ook,
0: ja. En de orders waarbij die Basja, die men als een verschrikking zag, opkwam voor zijn achterban. Ik noem het even zo. En er op toezag dat.
1: Dat hun gezondheid
0: niet in gevaar kwam. Dat ze op tijd werden verwittigd. Of tenminste voor overstroming van de plantage. Of wat er ook werden ingericht. Dus dat was het zeker. Dus leiderschap buiten kijf. Dan heb je de groepen die wegliepen. Maar daar was er ook altijd het probleem van wie is leider. Iedereen wil voorzitter zijn of voorman zijn. Die problemen heb je ook gehad. Maar dan krijg je het begin van de 20e eeuw. Waarbij zwarte mensen, zwarte leiders het voortouw nemen om die achterban te mobiliseren en te scholen. Dus mensen als Waldeek, mensen als ik kom niet zo gauw op de namen direct.
2: Anton?
0: Anton de Kom is een van de leiders geweest die het voortouw heeft genomen om bepaalde dingen te zeggen. Maar dus in de praktijk, mensen als Vreemersum, Lewin, Kalor, dat waren ook mensen die voor die achterban hebben gezorgd. Door ze te zeggen van zich, luister, zo kun je niet blijven, we moeten vooruit.
2: Ja.
0: Van Waaldijk is bekend dat hij de mensen gestimuleerd heeft om citrus te gaan planten op Criolla bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Grote plantages met de enorme citrusproducten. De Ponts, van Pont Buiten was een citrusplantage. Ja. Dus er zijn mensen geweest die zeker het voortouw hebben genomen om aan te geven van if uno rojo, uno doro. Maar zijn die er nog?
2: Vergee, ik zie dat je wil inkomen.
1: Nee, dus ik kwam een voorbeeld me binnen. Op de plantages, toen de planters of de plantage-eigenaren zich iedere keer vergrepen aan dus die slavinnen, is er waarschijnlijk ook iemand geweest die gezegd, dit kan zo niet verder gaan. En heb je dan die kotto gekregen, toch? Dat ze zich zijn gaan bedekken. En dan heb je ook dat lied die zich daarover uit.
0: Mm-hmm.
1: Om hun lichaam dicht te maken, om die afleiding te verminderen. Of weg te werken, zodat je niet iedere keer had dat ze werden vergrepen door die plantage-eigenaren. En dan ze zich zijn gaan
0: bedekken. Kijk, dat is dus een interpretatie. Maar je kunt verschillende invalshoeken hebben om zaken aan te geven. Dat van die kotto, dat is helemaal goed. Maar natuurlijk waren er families, vaders en moeders die zich zorgen maakten over hun jonge dochters. Die inderdaad in de handen kwamen van die gele plantage-eigenaren. Ja, de weer schrik had een ting.
2: Ja. Het is spiritualiteit.
0: Srika, kunt u dat begrijpen?
1: Yes.
0: Dat wil zeggen, ze werden voorbereid. Spiritueel werden ze voorbereid om tegen dat gevaar.
2: Ja, dat heb ik ook
0: beschermd
2: gehoord,
0: te worden.
2: Ja.
0: En dat konden de ouderen.
2: Ja.
0: Dus de ouderen hebben zich ook zorgen gemaakt over de toekomst van hun kinderen, van hun dochters, van jongens. Oh, niet
2: mooi.
0: Alleen meisjes hoor, maar ook jongens. Dus dat wat je zegt, helemaal waar. Daar sta ik achter, zijn interpretatie. Maar ook dat andere, dat ouders, vaders zich ook zorgen maakten over
2: hun
0: de veiligheid van hun dochters.
2: Die koto is aangehaald geworden. Dat is tegenwoordig niet weg te denken als traditie-icoon van de Afro-Surinamer, om het zo te zeggen. De icoon van de icoon. Mooi klederdrag. Je hebt het volgens mij nu ook in Japan. De koto, schrik er niet van. Dat is meer een sociaal-culturele orde.
1: Erfgoed.
2: Tegenwoordig is het verheven tot erfgoed. En dan krijg je dat gedeelte van de economische orde, hè. Je merkt toch wel op dat vele Afro-Surinamers, maar in het bijzonder jongeren, vroegtijdig willen starten met jong ondernemerschap, de economische orde. Vergi, als jong persoon, hoe ervaar jij dat als nazaat van de tot slaafgemaakte?
1: Ik denk dat daar externe invloeden, westerse invloeden, misschien een grote rol hebben gespeeld. Maar ook gewoon dat ouders hun kinderen hebben klaargestoomd om liever voor zichzelf te werken dan voor een baas. Er is heel veel entrepreneurship, of de focus wordt heel veel daarop gelegd. Er is volgens mij vandaag ook zo'n beurs met JAS. Dat ze liever voor zichzelf werken dan voor een baas werken. En ik denk dat waarschijnlijk ook het onderwijssysteem met al zijn gebreken daar een rol in kan hebben gespeeld. Maar nog steeds dat het een gezond fenomeen is, zou ik zeggen. Het is gezond om dat te zien. Maar we moeten er gezond mee blijven omgaan. Want tegelijkertijd zien we ook dat jongeren liever vroegtijdig stoppen met school. En dan een ondernemer.
2: Dus net als wat we aanhaalden, toch? Van
1: precies,
2: dat jongeren fast money willen, maar die basis moeten
1: precies,
2: ze toch wel.
1: Op een gegeven moment kan niet iedere entrepreneur zijn.
2: Klopt.
1: Weet je moet afzet hebben. De meeste dingen zijn al uitgevonden. Je moet soms gaan kijken hoe je creatief bent. En we moeten jongeren gaan leren om hun creativiteitsvermogen op de proef te stellen. Niet alleen maar. Het is goed om je te laten om invloeden te krijgen, om je te laten inspireren, maar nog steeds je eigen creativiteit op de proef stellen, het originele behouden, dat is allemaal fijn. Maar ik denk dat het gezond is om het te zien, maar het moet wel gezond blijven.
2: Okay. Mevrouw Mildred Caprino, u heeft een boek meegebracht, u heeft materiaal hier zo.
0: Mm-hmm.
2: Wat heeft u voor ons? Is het een verrassing?
0: Jawel, ik heb dus het boek van Benoit meegenomen om die ontwikkeling aan te geven dat in het instituut van die slavernij alles voorgedacht was. Ik zei het geboorte, tot wanneer je klaar werd gestoomd om werkelijk in het veld te werken.
2: Hoe heet dat boek nogmaals?
0: Het heet Reis naar Suriname.
2: Oei.
0: En Benoit, Frans Benoit, was een tekenaar.
2: Mm-hmm.
0: En ik ben eigenlijk een beetje verliefd op zijn tekeningen. Omdat hij vrij realistisch, zelfs heel realistisch, getekend heeft van wat hij heeft gezien.
2: Ja.
0: 19e eeuw. Ik ben op zoek gegaan naar Benoit.
2: Maar hij was Benoit, een Franse man?
0: Nee, hij was een Belg.
2: Oh, een Belg.
0: Belg houden van tekenen.
2: Ja, klopt. Kunst.
0: Ik heb hem gezocht. Net niet gevonden. Maar ik heb in een presentatie wel een ode aan hem gebracht.
2: Mooi.
0: En gevraagd van zeg, luister, wat heeft je zo geïnteresseerd om die tekeningen, vooral over zwarte vrouwen en zo, die waren in die tijd, te maken. En heel realistisch. En ik kom in België erachter dat zijn vader een juwelierszaak had. Dus mijn conclusie is dat hij bij Suko go to Amakazanang. En hij had gedacht. Oh,
2: dus ik zou u net vragen wat de connectie is tussen Benoit, de Belgische man, en Suriname. Ik zou u dat net vragen.
0: Oké, okay, er zijn meerdere connecties hoor. Want in een ode die ik aan Benoit heb geschreven, heb ik gezegd van, wist je niet dat er al eerder dan jij, dus al in de 17e eeuw waren er Belgen in dit land.
2: Ja.
0: Ja, maar die zijn doodgegaan, weet je dat? Dat heb ik gevraagd in het gedicht. En nu kom jij, wat ben je eigenlijk komen doen? Heb je die mensen voor je laten poseren? Dat is dus in mijn gedachtegang die ik heb. Nou, en in een presentatie in Antwerpen was men dus zo gediend
2: weg van.
0: Ja, precies. Dat ik dit boek cadeau heb gekregen.
2: Okay.
0: Dus ja.
2: Bestaat dat boek alleen uit kunstwerken?
0: Het zijn allemaal tekeningen, ja.
2: En als u ons één kunstwerk uit dat boek zou moeten wezen, dan denken we aan de Surinaamse jongeren, onze Surinaamse maatschappij, welke zou die zijn?
0: Nou, je komt die tegen. Je komt ze tegen als paraplu-drager.
2: Mm-hmm.
0: Dus wanneer dus het geweldige gezelschap naar de kerk ging. Ja. Dan was er een jongeling erbij die de paraplu droeg. En er was één die de Bijbel droeg. Ja, maar hij heeft ook getekend van een knaap, een helper die achter een rechter aanloopt. Die was waarschijnlijk een huisjongen of zo. Dus alle facetten heeft hij meegenomen. Hij heeft ook jonge vrouwen meegenomen die in de verkoop, in de business waren. Want business, het was eigenlijk ondernemerschap, maar niet voor jezelf.
2: Ja.
0: Ja, je moest ondernemen door ervoor te zorgen dat je, als je werd uitbesteed, geld binnenbracht. En dan moest jij de klant, voor de klanten, weet je, het een en ander doen. Dus Benoit heeft die samenleving middels tekeningen, als je mij vraagt, heel goed bekeken. Verder heb ik nog setkaarten, dat ga ik achterlaten, een paar voor u, waarbij die relatie tussen Paramaribo en slavernij wordt gemaakt. Dus in Paramaribo is eigenlijk elke vierkante centimeter een verhaal waard.
2: Ja.
0: En daar heeft een commissie waarin ik zat, samen met meneer Renfrum, een aantal zaken van opgetekend door middel van een zetkaart.
2: Okay.
0: En die waren voor de school. En dan ga ik daarmee eindigen om u te zeggen, de eerste zetkaart, dit is de tweede zetkaart die we hebben gemaakt, hebben we speciaal voor de Mulo-scholen gemaakt. Ja? En we hebben toen kinderen van de Poolschool gevraagd om deze foto te laten, om deze foto te laten zien.
2: Ja.
0: Toen we een jaar daarna deze setkaart introduceerden, meneer, kwamen we erachter dat twee van die kinderen verloren waren. Ze wisten niet waar die kinderen waren.
2: Ja.
3: En vermist?
0: Ja, nou, ik bedoel, men wist niet meer waar ze waren. Ze zaten dus niet meer in het onderwijssysteem. En ik heb toen mijn bezorgdheid uitgesproken van zeg, luister, jullie moeten toch wel eens weten waar jouw medestudent of medescholier is. Hè? Dat heb ik nooit geweten. Blijkt dat het systeem ook werkt van weg is weg.
3: Klopt.
2: Oké.
3: Okay. Ja. We gaan naar de andere school gaan.
2: Ja, terug even op onze tijdlijn. We hebben gekeken naar het slavernijperiode. Mm-hmm. Een ontstaan, het begrip jongeren, de industriële revolutie, waarbij de socialisten opkwamen van nee, er moet een onderscheid tussen jongeren zijn. We hebben gekeken naar het onderwijssysteem toen. Mm-hmm. We hebben gekeken voor ons onafhankelijkheid, na ons onafhankelijkheid. We hebben ook een beetje gesproken over het aspect van een
0: De taal
2: is ook ter sprake gekomen, maar ook een kledingsdracht die tegenwoordig verheven is tot erfgoed. Daarbij willen we ook aanvullen een Afro-Surinaamse organisatie, NAX, die is nu ook deel van de UNESCO Wereldlijst Erfgoed, dat is een weetje.
0: Ja.
2: Maar ik wil een beetje weggaan van Suriname, we komen dadelijk terug op het gebied van de reparatiegelden en de ontwikkeling van de Afro-jongeren voor de toekomst. Maar we gaan even weg vanuit Suriname. We gaan even naar het Caribisch gebied kijken. Als je kijkt naar het Caribisch gebied, dan zou je zeggen van Suriname ligt in het Caribisch gebied, maar het leek alsof we buiten het Caribisch gebied leven. Als je alleen kijkt naar onze, bijvoorbeeld naar het Caribisch, naar onze broeders en zusters in het Caribisch gebied, hun economie is meer gebaseerd op toerisme. Onze economie is meer gebaseerd op grondstoffen. Dat is al een teken dat we een beetje buiten het Caribisch gebied zijn. Maar ook onze cultuur is een beetje anders. Natuurlijk heb je dat van de Kaseko muziek en al. De jongeren van Suriname. Hoe zou u dat tegenover elkaar plaatsen? Jongeren van het Caribisch gebied, dus van de andere CARICOM, dus Caribische landen, en de jongeren van Suriname. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Er was vroeger veel meer uitwisseling. Vooral op sportgebied.
2: Ja.
0: Maar dat is de laatste tijd, ja, af en toe dat je hoort dat er een delegatie gaat volleyballen. Zelfs met
2: basketballen.
0: Voetbal, basketballen.
2: Ja, klopt.
0: Maar vroeger was dat veel intensiever. En dat was op sportgebied. Maar ik weet ook dat op het gebied van onderwijs, scholen, vooral met Guyana. En Frans-Guyane, dus Suriname in het midden, er best wel intensieve uitwisselingen zijn geweest. Verder dan het Caribisch gebied gaat een beetje moeilijker vanwege de verbindingen. Bedoel, de reiskosten zijn niet gemakkelijk. Ja, en uiteraard, de taal speelt een rol.
1: Een hele belangrijke rol.
0: Ja, een rol. Wij spreken Nederlands, we zijn de Dutchies, zeggen ze.
1: Dutch Caribbean.
0: Ja, precies. Terwijl...
2: Engels.
1: Engels.
0: Precies. En zelfs met de uitwisseling van, voor wat betreft conferenties. Niet altijd zijn we op de hoogte.
2: Klopt.
0: Dat er conferenties gaande zijn. Dus je moet toevallig lid zijn van de ACH of een van de andere.
1: Ja, of precies. In de mailing zijn meegenomen.
0: Meegenomen dat je dat hoort. Dan maar wij zoeken ook die connecties niet.
2: Je hebt wel organisaties, jongerenafdelingen binnen de CARICOM. En de CARICOM Ambassadors van Suriname. Ja, zo heb je ook de SDGs Ambassadors. De CARICOM Ambassadors, hun ervaren... Ik had met eentje gesproken, toenmalig hoor. Niet de huidige. Dat, ja, je hebt wel gelijk van... We zijn in het Caribisch gebied... Maar het leek alsof we buiten het Caribisch gebied leven.
1: Ik denk dat voor hun... Een kans is. Ik geloof ook dat hun beleid erop is gericht om jongeren dichter bij CARICOM te brengen. Dus ik denk dat zij daarin een belangrijke rol kunnen spelen of zouden moeten spelen. Er zijn zoveel onderwijsmogelijkheden, studiemogelijkheden, studieloopbanen, maar ook carrière mogelijkheden die er zijn. Zij zouden dat dichter bij en persoonlijker moeten maken of kunnen vertalen naar jongeren en ze daarbij kunnen adviseren en ik zeg niet per se hun, maar die mogelijkheid op dat platform scheppen, dat jongeren geïnformeerd zijn en dan aan de hand daarvan geïnformeerde keuzes kunnen maken met betrekking tot school, studie, noem maar op.
2: Ja, en dat denk ik ook aan Jan Erret Matsils, een ontdekken van de schoenenmachine Soul.
0: Ja, Metzeler.
2: Dus ik denk dat de andere Caribische landen toch wel met een bepaalde trots naar Suriname keek. En hij was ook een jonge Afro-Suriname.
0: Precies, en kwam uit het Kotika-gebied, dus een Oost-Suriname. Maar dan geef ik een andere kant van de medaille. Heel kort. Ik denk dat het 15 mei is, hoor, hou me ten goede. Maar dan wordt er de dag van de verpleging gevierd. Of laat me zeggen, de dag van de verpleging in heel veel ziekenhuizen. Dan gaat men gekleed als Florence Nightingale. Ja. Want zij is dan het voorbeeld. Maar in het Caribisch gebied hebben we gehad Mary Seacole. Die dichterbij ons kennen van het mensbeeld. Van het was een Afro-Surinaamse vrouw. Die als verpleegkundige nota bene, niet alleen bij het Panama Kanaal. Dus ze had ervaring met betrekking tot gele koorts en al die tropische ziekten. In de Krimoorlog in Europa dienst heeft gedaan. Maar wie wordt er genoemd? Florence Nightingale.
2: Ja.
0: En over deze Caribische persoon
2: wordt er niet gepraat.
0: Oké.
2: Vergie, ik was in 2024 bij het dialoog. Tot slot, we gaan afronden, het is dadelijk 12 uur. Dialoog, ik had ook een oorkonde gehad. En daar koppel ik direct de herstelbetaling. Tot slot, wat is met de dialoog gebeurd? De dialoog gebeurd die er was. En hoe kijk jij naar de herstelbetaling en ons slotwoord? Ja. 1 minuut.
1: Het was dus een jongerendialoog, slavernijverleden, jongeren en slavernijverleden. En het was meer erop gericht om te gaan kijken welke rol jongeren moeten gaan spelen in het slavernijverleden. Jongeren hebben gedeeld welke ervaringen zij hebben met betrekking tot het slavernijverleden. Hebben aan ons verteld welke overblijfselen ze allemaal ervaren en hoe ze graag... ervoor kunnen zorgen, graag zien dat er mee wordt omgegaan. En we gaan daarmee door, nu in een andere hoedanigheid, het Nationaal Instituut Historisch Bewustzijn, Dialoog en Slavernij en Toekomstkracht. Daar willen we ervoor zorgen dat, het is een jonge organisatie, stichting opgericht, we willen ervoor zorgen dat het verhaal wordt vertaald vanuit ons eigen perspectief, dat jongeren gaan ontdekken wie allemaal de verzetstrijders zijn geweest. We willen ervoor zorgen dat het slavernijverleden niet alleen wordt gezien als een sobere verleden, maar dat we daaruit kracht kunnen putten, dat jongeren identiteit kunnen vormen of daaraan invulling gegeven kan worden, maar we willen ook ervoor zorgen dat jongeren specifiek een hele belangrijke rol spelen in het stukje herstel en reparatie. Hoe moet dat eruit gaan zien? Dat niet alleen geld daarbij belangrijk is, maar dat het een middel is. En dat jongeren vooral als toekomstig kader en zij die gaan later gaan bepalen wat gaan we behouden, hoe gaan we ermee omgaan, wat gaan we ermee doen, nu al serieus betrokken moeten worden in het geheel. Met betrekking tot herstel en reparatie vind ik dat het belangrijk is dat de middelen terechtkomen waar ze moeten. En dan denk ik aan de rode inheemse, de Afro-Surinamers. Ieder kan daarbij een belangrijke rol spelen. Maar het is belangrijk dat er vooraf eerst goed nagedacht wordt wat belangrijk is. En aan de hand daarvan invulling gegeven wordt. En dat jongeren een belangrijke rol in het geheel.
2: Dankjewel. Mevrouw Mildred Caprino, tot slot heeft u misschien iets toe te voegen.
0: Ik ben het helemaal eens met wat u hebt gezegd. Ik was bij het jongerendialoog.
2: Oh ja, u was er ook bij.
0: Ik was erbij. Ik heb er van de organisatie...
2: Ook een oorkonde gehad.
0: Precies, ja. maar ook zoals de jongeren het hebben georganiseerd, daar was ik heel tevreden over. Dat leunde zeker tegen een 9,5 aan. Waar.
2: Nee, het was een goede dialoog.
0: Het was een goede, maar wat ik eruit heb gehaald, dat de jongeren erg verdrietig zijn. Mm-hmm. Ze zijn verdrietig over een aantal dingen waar we aandacht aan moeten besteden. Okay. En ik heb in een kort gesprek met u erover gehad, en hij gaf aan, er zijn verschillende richtingen. Dat juich ik toe. Dialoog moeten ze blijven behouden. En ik denk dat ik kan eindigen met, ze rennen wel hard, maar het zijn toch de ouderen die het voorbeeld geven.
2: Prima. Eens in één zin. Een boodschap in één zin. Hoe zou jij dat omschrijven? Dat sluiten we met één zin.
1: Ik denk geen toekomst voor ons zonder ons.
2: Oké, geen toekomst voor ons zonder ons. Mevrouw Mildred Caprino.
0: Over reparatie maak ik me zorgen. Je moet niet repareren, je moet vernieuwen, joh.
2: Je moet vernieuwen.
0: Je moet... Luister, wanneer de zuiger van die bromfiets veel rook geven, dan kan je 2 dingen doen. Je gaat oversize ringen zetten, dat al smokken moren. Je kan liever een nieuwe.
2: We houden het daarbij. Wat was het weer? Niet repareren, maar vernieuwen. En de jouwe.
1: Geen toekomst voor ons zonder ons.
2: Mijn naam is Richanel McDonald en ik groet u vanuit de Maikoestraat. Ik zou goedemiddag willen zeggen, maar het is nog steeds goedemorgen. Nog 1 minuut en dan is het 12 uur. Tot de volgende nieuwe aflevering. Dit was het programma Gen Today, de stem van deze generatie. Ik groet u vanuit de Maikoestraat. Tot de volgende keer.

0: helemaal de andere radio.
1: Ja man, na la de summer, de jonge de begin, jonge jodo, beemdo.

0: Lego.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 19 september. Snert met kip en rookworst, witte bonen met kip en sausages, rund gehaktballen en gebakken bangbang in curry. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: De dagen vliegen voorbij. Het is vandaag vrijdag 18 september. Goedenavond, lieve luisteraars. Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Ik laat jullie straks dus de 10 heetste pagoes op dit moment in Switis Ranang horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet? Dan doe je dat op www.slimfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Your systems are offline.

0: Jullie weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 hadden we Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 stond Tyla met Dead Girl. Pareltje stond op nummer 5 met Crazy For You. Op nummer 4 hadden we Mi Chico van DJ Goya. Op nummer 3 stond Doe Normaal van Psycho. Brady van Enver stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week was Ma van Pa van Sankofa. Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. Na lange tijd hoor ik weer iets van deze topformatie. Ze komen nu binnen op nummer 10 deze week. Ik heb het over Aptijd met hun doen en laten.

0: Așa scrivi.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Ja, op nummer 10 deze week nieuw op de lijst. Hun doen en laten van Acté. Nou, deze meneer blijft maar de hits droppen. Hij heeft al een lied op de Phenomenal Top 10. En hij komt nu nieuw binnen op de lijst op nummer 9. Ik heb het over

Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Op nummer 9, nu op de lijst, Pluman van Psycho. Deze dame komt van plek nummer 5. Dat wil zeggen, ze gaat 3 plekken achteruit. Op nummer 8 deze week, Crazy for You van Pareltje.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Pareltje met Crazy For You. Nico en Vince gaan 2 plekken vooruit en staan op nummer 7 met Let's Rewind.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn beland bij plek nummer 6. Twee plekken vooruit voor Rude Boy en Sarkodie. Ze staan op nummer 6 met Blessed and Alive.
2: What else? You know what time it is.
3: Coming up.
2: Open the big ball, bidding.
3: Yeah, man.
2: Zest.

interessante nummer 6 van deze week, Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Ook twee mooie plekken vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan deze week op nummer 5 met Lobby Baka.

Nederlandse nummer 5 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. De vorige week stond Enver nog op nummer 2. Hij gaat deze week 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week, Brady van Enver. We zijn nu beland bij...

0: Op nummer 8 staat Pareltje met Crazy For You. Nico en Vince staan op nummer 7 met Let's Rewind. Op nummer 6 Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 5 Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. En op nummer 4 staat Enver met Brady.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met nummer 3 van deze week. Op nummer 3 Michiko van DJ Goya.

0: Dari son sa number 3, Hantay Sawake, DJ Goya, Met Me Chico. Psycho gaat deze week een plek vooruit en staat op nummer 2 met Doe Normaal.
1: Blue strikes again.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment bij Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. De nummer 1 op de Phenomenal Top 10 is nog steeds Ma van Pa van Sankofa.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: je een sausje bij.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij, als ik het goed heb. Ma van Pa van Sankofa. Twee nieuwe pokus op de lijst wil zeggen dat er ook twee liedjes uit de lijst zijn. Uit de lijst deze week Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. En ook That Girl van Tyla is eruit. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal, net als ik, weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen zaterdagmiddag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar.

0: O dodi arkimang nanga lukumang fu Lem FM. Mina misi share en udoro bakana pistori sawi ekari kulturu leri. E mi saptak tide u kompchi somoro lati, ma ne me ket want udoro baka. En tide na wan moi day, tide na wan sweet baka dina en mi britif de baka. En de mi aptusma ina, tidem aptusma ina studio. Na fosli si sam aptusma en na tusma fu a sama ka gemeenschap. Omdat u sabitak engelak tidem na sama ka daka eh?
1: Yes.
0: Oké. Okay. We, da mo mek den gast of mi. En u sabitak mi sap taksran an tongo. Maar het is nog niet zo vloeiend. Dus bear with me. We gaan sran an tongo praten. We gaan een beetje Nederlands praten. En af en toe jojere wat Engels woord toe. Dus bij deze, me baron wa sweet konaini. En ik ga dan mijn gasten zich laten voorstellen. Suma mi ap ina studio. Wat misi wa mooi misi sa es don drape. En fa a misi disineng?
2: Ja, mi ook te baron odi. Mining na Susan Boji, mitro Amimba.
0: Oké. Okay. Mevrouw, misi Susan Amimba. So yeah. Mi mag kari?
2: Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. En suma na yung man di sam abja so?
1: Ya, misalnya saya baru mau auditu, ayong masai abja na Norris Banafo.
0: Oke, and saya lebih berita for update tu semaja so, wana wa yong wang, and wana wa ma wa yong ya wa yong misi tu, toh mi mah tak dati. Oke, and am misi disi, mi fena misi di stop Facebook, ma am misi disi apuan presparisan angasade bisok. En dan was boom belangrijk zijn ze de bezig. Mijn actie brada Norris voor koeien naar studio naar mij. Voor mijn jeep, mijn broko pistori, voor een story voor de samen kasma. En eens schreef over Terunu, Chiso Morolati, zijn alleri in de samen gemeenschap, zijn amik me en een zakjes voor de biggie one thing. Zo ook toe, Mrs. Susan Odu dati. Dus, Fos wo start da mot broko brokem chiso gideng sang kulturo leri edu. Kulturo leri na wan programma sa meki fu ons ranamang man begreep ons reef moro betri. Yeah. Bika te om no man verstam alibisa de trawang ele want wap diferente kulturo is ranang. Te om no man verstam en da we meku igi verhaal inu ede en da we judge de trawang. Maar mi conta papi si fu me qua occasi gi ala den kulturu fu ma kos don crudera nga unu fu de ma fortero an pisi fu de historia toch en so ook tu de samaka eta inisranang da yeah. De na umbra da nga usisa dus ti de wo abator wo gi atori abara a gemeenschap fu de samaka unu slogan na fu ma sabi yu srefi yu muleri abra yurutu yeah. Dus bij deze me baru wa sweet konaini wa ha gelijk lekker verder da mo start nga brada Norris correctie
1: ja
0: yeah. Te ego abra asa maka gemeenschap. Pe e begin a historia e begin gide sa maka volgens you.
1: Oké. Okay, volgens mi pe a historia fu e begin. A historia de blaka ma in het over het algemeen.
0: Mhm.
1: Usap tak ook ma pon uit Afrika.
0: Mhm.
1: Ma sa maka forum de srefi dan aja in Serana.
0: Yeah.
1: Dide chades bigis ma fu ook ma pon Afrika ko ja in Serana. En jadi forum de srefi de mek de egi tau de mek de egi fa defende egi fasi fareka lowe gona busi en dape anga yepi fu de ingi brada nga de ingi safu u forum u egi gemeenschap dus en wa san sami fe fa belangrijk tuna afetak defetif free de srefi dus anu de setak de tanko na baka marisi tak no a fast fades marisi el ban an de wasan sa umani en uno gwen de sope ugmopo des ala fasi de meng de moiti tak de ko fri en dat na wasan same wardere echtu
0: ni mi lo be mi lo pso en na wasan sa mi altijd beluku voor de sama ka anga ding unjuka sama. Muna sabi mi mantah unjuka sama.
1: Ja, dat is de eerste.
0: Want die woorden heb je ook vier maanden zo en zo. Dus er zijn zoveel woorden. Yeah. En ik wil altijd met respect bezig zijn.
1: Klopt.
0: Dus vandaar. Maar zij besap abra de omstandigheden in san de sama ka gemeenschap kon ontstaan eigenlijk.
1: De omstandigheden.
0: Maar natuurlijk, de kaart de loe man pas, want de loe voor de straf voor presie, go na tra presie voor kies de free. Toch, maar in soort omstandigheden, de be ap nyang of niet, vader do doro, peden doro, vader do mek alasan onsta. Want ik tak tu, de kies jepi voor de ingi brada voor nu. Dus ik kan give one chin so, abra a pistori dat ifi abe in ifi kise mi.
1: Okay. Onder de omstandigheden zal je bijgis maar voelen we. Dus na kmo uit kativo dus de be kis strafu. Le fami taki dus afasfa de be libanga de ano bedema ma bon fasi mishandling wuro ko sondro pa yuro ko fanaf fruku mus de mante tegomit neti. And so agatak de kolowe. Me beta ken dus de kis begeleiding voor de ingebradanga de ingesa maso stref de bribi sare chak mobile Afrika de spirit to yo. Dus na soma fasi dus afas da stref ye piren fuka so de afasi fare wakatu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na tawa moy pisima moralati wa kona spirit hediato. Moralati. Sang trouwens dis motak in Nederlands jere.
1: Yeah.
0: Wat betekent de vrijheid voor de mensen die naar het binnenland zijn vertrokken?
1: Voor mij, hoe ik het zie, wat de vrijheid voor hun betekent, is... ik zou zeggen, sinds ze het vredesverdrag hebben getekend, dat is hoe ik het zie. Want daarvoor waren ze al vrij, dus ze hadden zich vrijgevochten. Ze hebben hun eigen gemeenschap gesticht in het binnenland. Maar ze waren nog niet helemaal vrij, omdat ze nog steeds over hun schouders moesten kijken.
0: Helemaal.
1: Nog steeds. Ik had ook de bij onti. Maar Bakadi vredesverdrag teken in 1762, 19 september. Dan de erkenning officieel dat een groep is. Nou, een groep sa vrij.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat na sa vrijheid betekent gimme.
0: Oké, mooi. En we lopen van je tak gimme. Want dan is de massa de jazzo het tak volgens ding en sa de kies me.
1: Precies.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Terwijl we luku gooi naar binnenland. Anga abascherming sa binnenland gi den sama fu unu.
1: Ja.
0: Welke rol speelde het binnenland volgens jou? Want het binnenland is van ons is super groot.
1: Klopt.
0: Is super groot, maar net als wat je zei, door ook het spirituele dat ze hebben meegenomen vanuit Afrika, hebben ze dus hun begeleiding gekregen in het binnenland en de hulp van onze Indiaanse broeders. Wat voor rol speelde het binnenland volgens jou in het beschermen en het ontwikkelen van de Samaka cultuur?
1: Net als de inheemse zijn de binnenlandse bewoners mensen die van de natuur leven. De natuur beschermt ons en wij doen ons best ook om de natuur te beschermen. Er zijn ook mensen tussen ons, een kleine groepje die het wel anders ziet, die alleen maar willen profiteren van het bos, weet je, aan kaalkap doen, goudwinning, noem maar op, dingen die het bos vernietigen, maar de meeste van ons bekijken het anders. En wij vinden het dan nodig om het binnenland te beschermen, het bos te beschermen. Precies zoals we net de kennis hebben gehad van de inheemse, om het zo te zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nee, prachtig voorwoord. Welke waarden stonden centraal binnen de eerste Samaka gemeenschappen? Weet je dat toevallig?
1: Welke waarden?
0: Dus als we het over normen en waarden hebben, welke waarden waren superbelangrijk? Ze stonden centraal bij de eerste Samaka gemeenschappen.
1: Wat ik denk, een van ze zou zijn, wat ik denk is het blijven voortbestaan van de Samaka gemeenschap. Dus de kennis die de voorouders hebben, dat overdragen aan de jongere generatie.
0: Ja.
1: En Ja, dus zodat hun verhaal
0: voortleeft.
1: Voortleeft.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat is iets wat we van jongs af altijd meekrijgen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Weet jij ook welke belangrijke bijdrage de Samaka gemeenschap heeft geleverd aan de geschiedenis en ontwikkeling van Suriname?
1: Welke belangrijke bijdrage?
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zou zeggen is dan de... We zijn een gemeenschap die echt strijdvaardig is.
0: Yeah.
1: We komen op voor onze rechten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben ook iemand die... ik ben de communicatiemedewerker van de Vereniging van Samaka Gemeenschappen. Dat is de VSG. We vechten voor erkenning van onze collectieve grondrechten.
0: Okay.
1: En doordat de staat Suriname onze... collectieve rechten niet wilt erkennen,
0: mm-hmm,
1: en onze wetten vertrapt, is er dus dan een Samaka-vonnis.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan een van de historische momenten van de Samaka om gewoon de buitenwereld te bewijzen dat we wel strijdvaardig zijn, dat we opkomen voor onze rechten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zie ik voor mij als een belangrijke deel van de Samaka in de geschiedenis van Suriname.
0: Oké. Zoals jullie bezig zijn, zijn onze Indiaanse broeders ook bezig daarmee.
1: Ja.
0: Ik ga er later dieper op in, omdat ik ook wat meer informatie daarover wil hebben. En ik wil ook wat van je weten, want heel veel mensen weten dit niet.
1: Nee.
0: En daarom ben ik blij dat je hier bent, zodat we dit gesprek kunnen voeren. Want het is wel een ernstig iets waarmee we bezig zijn. Want als we zeggen dat we allemaal in vrede met elkaar willen leven, we willen één Suriname zijn, dan moet het wel eerlijk zijn.
1: Precies.
0: De rechten van onze Samaka-broeders en onze inheemse broeders moeten ook wel
1: erkend worden.
0: Het moet erkend worden.
1: Precies.
0: Dus goed dat je dat hebt gezegd.
1: Ja.
0: Wat weten jongeren vandaag nog over de geschiedenis van hun voorouders wanneer het komt op de Samaka gemeenschap?
1: Er is wel, ik zou niet zeggen ze weten niets.
0: Mm-hmm.
1: Ze krijgen wel sowieso iets mee,
0: mm-hmm,
1: maar ik denk de meesten focussen zich niet meer echt op wat voor waarde onze cultuur allemaal heeft.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt mensen als ik, zoals
0: Suzanne,
1: die wel, dus dat we ons wel gaan investeren of onze focus zetten in onze cultuur, zodat we meer weten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is gewoon slechts een klein groepje.
0: Yeah.
1: En ik denk er moet gewoon een verandering weer komen waar beide ouders echt gaan zitten met de kinderen, dus vanaf kleins af. Al wil zo'n kind het niet, maar ik weet niet, het moet gewoon geprogrammeerd worden. Het moet overgedragen worden.
0: Nee, ik begrijp het helemaal.
1: Wachten op de kinderen om naar hun toe te komen. Want dat is ook iets, het komt gewoon van beide kanten uit. De kinderen zijn niet geïnteresseerd om te gaan naar de ouders om kennis van hun te ontvangen. En de ouders zijn niet meer zo actief in het, weet je, overdragen.
0: Ja. Oké. Ja. Nee, ik ben het helemaal eens. En we gaan bij dat stukje van jongeren en cultuur komen we er nog op terug. Mevrouw Suzanne is even rustig, maar zij komt zo aan de beurt. Want voor haar heb ik een speciale... Ik heb echt een hele vragenlijst van haar. Want ze heeft Muye Wasudenu Museum. En ik vind het prachtig dat een vrouw een museum heeft opgericht in Suriname.
2: Ja.
0: En het liefst een Samaka Museum.
2: Mm-hmm.
0: Weet je, dit soort dingen maken me blij. Ze maken me blij. Ik zou net zeggen dat ik ben een trotse Samaka, maar ik ben helemaal geen Samaka hoor. Misschien in de geest wel.
1: Ja.
0: Maar gaan we even naar een muziekbreak en we zijn zo meteen terug. Geniet ervan.

0: En we zijn weer terug met Kulturu Leri op deze sweet, sweet bakana. We hebben de mensen, we hebben twee mensen van de Samaka gemeenschap in de studio. Meneer Norris Banafo en mevrouw Susan Amimba, toch? Als ik het goed heb. Oké. We gaan nu verder met deel 2. Maar alvorens we verder gaan, hebben we net naar een lied geluisterd. En ik ben iemand, ik ben heel intentioneel. Als ik gasten in de studio heb, vraag ik. Ik doe navraag qua welke pokus ik wel mag afdraaien en welke niet. Want soms klinkt iets heerlijk in mijn oor. Maar als ik hoor wat het betekent, dan schrik ik wel even. En meneer Norris Banafo heeft me wel geholpen daarmee. Kan je misschien een beetje meer vertellen over dat liedje van Sonnet?
1: Ja, dat lied, de titel ervan is Demi Gofika Baka Konde.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent de jongeren zijn in de stad gebleven. En hij heeft het erover hoe de jongeren van het binnenland vertrekken. Ze komen naar de stad en ze gaan dan niet terug naar het binnenland.
0: Mm.
1: En dat houdt ons gemeenschap eigenlijk ook achter.
0: Ja, we zien het vaker gebeuren.
1: Ja.
0: Ik ga daar nog niet op in, maar ik kom erop terug.
1: Ja, ja,
0: wanneer we het over de jongeren gaan hebben.
1: Ja.
0: Nu gaan we het hebben over cultuur, traditie en identiteit. Een cultuur heeft niet alleen in geschiedenisboeken. Geschiedenisboeken. Het leeft niet alleen in geschiedenisboeken. Maar cultuur leeft in de taal die we spreken, liederen die we zingen, de verhalen die wij vertellen en de manier waarop wij samenleven en de kennis die wij doorgeven. Binnen de Samaka gemeenschap vinden wij een rijke verzameling aan tradities, muziek, dans, ambachten, verhalen, ceremonies en gebruiken. Als we spreken over de Samaka cultuur, welke elementen mogen volgens u niet ontbreken? En deze vraag is niet alleen voor meneer Norris Banafo, maar ook voor mevrouw Susan Amimba.
1: Mag ik eerst beginnen?
0: Ja.
1: Okay. Voor mij de elementen die niet mogen ontbreken zijn onze gerechten. Ik weet niet wat ik hou van eten.
0: Ja.
1: Dus onze
0: heb je
1: gerechten.
0: Voorbeelden van de gerechten?
1: Er zijn een aantal. Adanda Mataka is een van ze.
0: Mm-hmm.
1: Gisteren nog heb ik coconut op papa.
0: Oeh, die is mijn favoriete.
1: Ja, en mijn favoriete drank dat is bodido.
0: Oké.
1: Okay. Ja. maar ook onze klederdrachten.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik echt prachtig. Zo mogen we sowieso niet ontbreken. Ons muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat is één. Maar ik zal het daarbij houden, want anders ga ik alles opnoemen en dan heeft mevrouw Susan niets weer.
0: Ja, ja.

0: jonge wang. Want dan, kom je een voorbeeld, zo tak bijvoorbeeld, een banko suku yu, en kan die ategi taki iwan paka, da kan die adamo tege tak, nee, kalibeng, dus me kuli biho ni sabi, bai wagi gimi, duso, maar te ichar so a mango, na de familie, da de eise yu tak, i musu fulai apaka. Toch? Omdat apaka ane go ho ane ano de waso mar sani. Wanda wiere ook to tak te a fro of a man kon las libi. Dan dape wan bigi problem de. Toch? Wanda no de famiri mino sabe de te ke so so zwaar no no moro lek fosi. Dus dat de te gitak bijvoorbeeld a fro de je pot na kasi ho dape dan do tegi taki yu muskona de famiri go aksi fro. Asma de degba. To yange libi ome yari. Ma de famiri de eisu tak imga de famiri want we no be sap yu. You know gi afro pakades asande persis lek i yur mi sani i no pay mi. To and the biggest one asian taki i yuri srefi. Dus dan wa problem kon uno matak next.
1: Okay.
0: Want wat pai mus pai, fosi amang beteki jagwe. Fosi amang bekan teki jagwe. Maar yu libadoro opo. Dus dan te afro kon dede, da de eise taki amang mus kon aksi fro. Dus da bakadati, dan do chawan tu san, anon lek fade bo duen tedes afro de na libi. Maar wat bo eis mus de taki chawan san kon, ko takanga desma tak eluku. A boyfriend be denanga so wan fro, maar a fro kon las libi, dus luku kan de feifi pangi nanga wang sopi, fu purwan wa wan denga gewoon, so da baka dati dampas do de kan tegi taki char a manko, da do game blaka no, blaka de kala santo kusani ro of so. Dus dampas a santa kafe impresi.
1: Oké, dus even ik ben boon dat apaka na lekwaan bruidschat.
0: Ja, na bruidschat.
2: Ja, precies.
1: Want me broke hem tjien, zo gide smasano sapsan apaka. Dus, na wan boon san sa itaki. Dus a bruidschat eigenlijk na apaka, sa na wan sani sa UHC lekwaan de belangrijk element voor asaan maka gemeenschap sa nooit no mag ontbreek.
0: Ja.
1: En below five broke in gunu voor leg uit zij de apaka belangrijk.
0: Ja,
1: oké. Okay. Ja.
0: Omdat meestal wil ik om als maar weer kwam fouten. Amang o aksi if you want apaka. So dan kan je tegen tak nee. Maar dat bakati kon je tak ab zelf de mandati. Yang elibi kade drie jaar is zo. Dat je tak amang kon abigi danga want rasma. Da kan die asma dato tege tak luku, minangai normali bi efino gimpaka.
1: En nagi adat paka. To?
0: Dus asma dat aba dekati. Fuho tak efino pay mi, minomali efer misrefi. Ilo ba fro toch? Yo abif tiara paka kom. En adapie no yoko si tak ey, ino lop mi. Toch? Wanda minangai lip feifiari. Ino gimpaka, mana no asma sa ilobi. Mani asa no deso we bakrepa san verkeer. Na fayu pot yus refi.
1: Na
0: so awa gore tapu.
1: Okay. Wel, uyereng, me utak de yung usma sa e arki sa e luku, e yere sa ad a misisisa Susanne taki. Dat na ti iwan tak snel, toch? En, tewe luku, na ini asa maka gemeenschap. Dat was op tak poku belangrijk. Poku belangrijk. Nou, zeer belangrijk, sani. Hoe belangrijk, o belangrijk poku de in asa maka kulturu. En saide de, i fenta ka belangrijk. U ala tumah, gi antwoord tapa di sigim. Filo pa welu kumaka.
0: Ogo posi.
2: Oké, gimme. Poku belangrijk omdat anga poku ikachawan her gemeenschap in beweging. Poku e har smakwawa kan make presere. Maar ze schreef smaka gebruik poku lek wa tool voor Charis Refko in Rus. Dus.

0: Ja, dus dat nafas van mijn Eshipoko. En ook toe, want ik doe aan snel loop.
1: Uh-huh. Ja,
0: meestal 10 kilometer en zo.
1: Yeah.
0: En ik kan bijna niet rennen zonder muziek.
1: Okay,
0: als, ik met mijn muziek ren, ja, voel ik niets. Ik kan gewoon...
1: Goed, Aijara energie.
0: Ja, precies.
1: Okay.
0: Dus dat betekent muziek voor mij.
1: Oké. Okay. En Sisa, Susan?
2: Ik ga... Muziek die echt was aan zijn moest last doen. Want dan... If muziek ba... Mm-hmm. Dan liever alles aan één.
1: Ja, want de poko voor een boskopo toe.
2: Ja.
1: Boemboem boskopo toe.
2: Ja, ja. Boemboem boskopo. Maar we, like, sama kasma. A fasfa, this man dat be make seketi. Dat we no be karim poko. Seketi be de.
1: Seketi.
2: Dan, this man de si de be make a seketi. Voor tegen trasma.
1: Oh.
2: Ja, dat ben je hier.
1: Dat ben je voor
2: ja, alle seketi van zijn makafrouw of van zijn makamangsa je hier. Een vrouw die zie, een man dat die lobby van mij.
1: Oh, dat is naar een oude poko.
2: Ja, ja toch?
1: Een oude poko. Ja, een seketi van een oude poko. Wauw, dat wist ik niet.
2: En de beschelek was aan voor van mijn kataken, zo voor
0: elkaar. Uit de schrijving?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Want dan, bijvoorbeeld, je masra, kutek want een vrouw, en een vrouw, je pes, je vrouw, je doet, je vrouw, je vetang, je alles.
1: Nee, maar ik was
2: ja, dan kan de vrouw, je deed zo, en je breed, je dan...
1: Oké.
2: Bijvoorbeeld, dan, een vrouw dat die ego's donor, je praat, zegt dat, af en toe, vrouw die zegt, je doet aan mij, ja. Mo avif me kwa seketi fuka me chami kontot rus.
1: Okay.
2: Toch?
0: Yeah.
2: And then I make a seketi, dan te wan dede oso de, dan dadapi alasma, isabi.
1: Dade bigi singi.
2: Dan, e o tak no mi apuan singi. Toch? Wanda alasma ma chawan singi kong, toch? Chawan seketi kong.
1: Yeah.
2: Dan afro dato kono, da ako singa seketi.
1: Okay.
2: Dat de adwe tak, maar dat tagwa also dat je voelt dat, moet je me doen.
1: Oké. En wat?
2: Wat is dat dat vrouwen hier toch?
1: Ja, toch, want als de drapen toe, dan heb je een vrouw bedrapen. Dus.
2: Ja, vrouw me doen en die aan moest voor dat dat naar
1: en met dat oké. Maar, if me abemboen, secret die ab om en dansen toe toch?
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Secret die ab en
2: dansen. Ja, ja.
1: En, me dat, oké. Le udoro na pis fu den dansi fu asama kakuturu. Sort omen dansi wabi. Want wa verschillende ning, toch?
0: Ja.
1: Dus omen dansi wabi. Want if ma ben boon sama ka abi banamba, right?
0: Ja.
1: En omen demuru, want da wap seketi tu?
0: Ja, ma seketi sref de in, ja, jumbo seketi. Dat anga drong.
1: Drong,
0: Ja, ba ma pede fro in sani.
1: En nakanga de ano, nakano?
0: Ja, dat sref dat na seketi.
1: Seketi tu?
0: En for me, ja, seketi banamba tu toch? Of it is a mix.
2: Ja, ja, banamba.
1: Ma sort dansi ya moro, nas banamba eigenlijk?
0: Minus af de trangani ma TV play,
2: Yap kawina,
0: Yap kawina sedele.
2: Yap kawina, seketi, jumbo seketi,
1: nakana seketi. Maar dat zijn die muziek soorten toch?
2: Ja.
0: Ja, maar die muziek
1: jumbo seketi en dance. Oké.
2: Ja, jumbo seketi dat de man loopt dansen moro fu, dat dan ook die vrouw.
1: Na ona na die man, want ja man futu ja vrouw futu toch?
2: Ja, ja. En als seketi, dat na die de man na ga vrouw. Ja.
0: Alessingo, dat tiki.
1: Oké. Nee, jullie leren veel vandaag, hè? Heel veel. Ik ook, maar ik ben super excited. Ik weet dat jullie het allemaal merken. Want net als hoe ik veel leer, leren jullie ook veel. Maar leer bangi misdono no de.
0: Ja, als ik ook mag toevoegen.
1: Natuurlijk.
0: Te op gado pre. Dat beschrijf je op een soort dansen.
1: Oké.
0: Minus op alle dingen en bepaalde mag de. Kan de minu mag sap beschrijf je. Bepaalde de dansen in de mag. In mag dansen fout, in mag misstap bijvoorbeeld. Wanneer puwajo dat natuwa wanneer er overleden is, dat maar ik voor in dat proces dat toe. En dat in mag dansen gaan abaka.
1: Oké.
0: Dus dat we dansen lonto lonto wan kreeg. Maar iedereen mag mixstap.
1: Ja. Dus dat zijn dus die culturele dansen zelf.
0: Ja.
1: Oké. Oké. Heel interessant. Super interessant. Heel veel van de vragen die ik wil stellen zijn natuurlijk verworven in dat wat we net hebben besproken.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het belangrijkste dat ik jullie nu wil vragen is welke rol, soort rol, familie en pre in een samenke gemeenschap?
2: Nou, wat tof vraag, want samenke gemeenschap zijn echt zwaar.
1: Ja.
2: Ja, hè. Ik had ook alles aan de ouders die ik bepaal. Dus in om denk ik dat ik ook biggie, telek jong man om attacki. In om denk ik dat wist pay go wist kondre go i dede dape. Dus ik kon vastif chai kwa ik door puf komberi dape. Dus if in beri dape srevi, am de wan sandi bijna wa herbon. Do wist dona kruto go dape. Kan de vooral if kan de jumma be de fu bijvoorbeeld botopasi en dan jupa be de kan de fu klas dus dat alle de dorpen dat die abif ko kruutang a de schrijf fu luku if de mank of kan de if de chara de kon suma oteken den masse of passe fado regeling dus alle de sandati.
1: Dus familie heeft een boem belangrijke rol in een samenleving. Wat kan je eraan toevoegen, Norris?
0: Ja, zoals ze in het Engels zeggen, it takes a village to raise a child.
1: Yes.
0: Samen hebben we dat ook letterlijk.
1: Letterlijk.
0: Dus nou een heel dorp, alles maar heel let op tapie.
1: Oké.
0: Ja.
1: En ja, iemand wil het hebben over de waarde en de normen en waarden van die overgedragen worden van generatie op generatie.
0: Ja.
1: Welke waarden heb jij meegekregen?
0: Dat ik lekker van ietsje kon gaan van je.
1: Ja, natuurlijk.
0: En nou was dat met ik dus bijna nooit meer kon aan president dan nee wat ja dan nee chare mee. Omdat de soort met ik de trots op misschien met de trots afas van deze maar voor chare deze refi en voor pe ook mopo. Dus dat nou af de sowieso met ik mee.
1: Oké.
0: Ja.
1: En sisa amimba sana wat de Prins Parisan sa ik kies voor de biggest mafi sa je cha ala di in alibidis no no des
2: gimina afasfa de ouders voor uno set a basis gimilik sa magasma dus daarom me kie shita ki bijna we need libi, we need Taiwan, like for that photo jaso. You know, mak de jaso te dan, you know, white door pu go bo wan oso. Want wisfa, yo go dape baka.
1: Yeah.
2: To? Wisot konre go, im sap tak dape na fiu.
1: Yeah.
2: Dus dan, mi pot asan dat in mi, tak wis sang, de chinf mis revi, mos ma sabi pe wik mopo. Dus asan dat nooit meer vergeten. En na asan dat chami ook to tak. Ay brudu mi ati tak ala san elas gwe so. Mi abi fluku fafka hor de sandisi. Dus dat wogo dape ete.
1: Ja. Yeah.
2: Maar.
1: Yeah. Wogo dape so. Wogo dape so.
2: Ja. Yeah.
1: Amap ete wan. Wan san fu aksi unu. Sa emek asan maka kulturu unik. Volgens you.
0: Give me.
1: Mm-hmm.
0: Na atau atong sa wit aki.
1: Ya. Yeah, yeah.
0: Gemira dat unik. Omdat bijna alle pres pego of ya alle pres in Serana Jafarao. Mere pe fadeta sama kana wa eh moy to moy tao.
1: Ya,
0: mana to. Omes ma wan lere, ma ay moy lagi de flere. Terwel alle detra tao de no moy lekso.
1: Ya, yeah, klopt.
0: Dus na wasan sa de unik game en mele famja medu poema dus ik ben een woord kunstenaar en natuurlijk kan ik het in het Engels, Nederlands, Serana Tongo maar te me charen ko in me Tongo schrijf je me vita kai moro krakti ja.
1: Oké, mooi. No milopso zo so, undora na Trouwens, kom dat ook voor, want ik ben te excited vandaag. Nee, maar jullie hebben een prachtig stukje gekregen van de Samaka-cultuur van deze twee prachtige mensen die hier zo zitten. Ik leer veel, ik wil ook dat jullie veel leren als jullie vragen hebben. Stel de vragen tijdens het segment van de luisteraars zullen we de vragen stellen aan Sisa Amimba en Brada Norris. Maar voor nu gaan we lekker verder en we zijn bij het gedeelte gekomen van Muye Wosu Denu. Dus heb ik wat goed uitgesproken? Ja. Oké. Wanneer we spreken over cultuurbehoud is het belangrijk om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de plekken waar het verleden zichtbaar wordt gemaakt. Muye Wosu Denu vormt een plek waar verhalen, voorwerpen, kennis en herinneringen samenkomen. Vandaag hebben wij de oprichter bij ons om te horen wat de gedachte achter het museum en waarom het belangrijk is om cultuurerfgoed tastbaar te bewaren. Zo. Muye, Susan,
2: ja.
1: Amimba, oprichter van Muye Wosu Denu.
2: Ja.
1: Mi breed het ook mi abjuja.
2: Okay.
1: Omdat Ipsa tap mi tijd leent op Facebook. Mm-hmm. En mi besukus magi asamaka segment. Dus daar mi tak zo. Ja. Mi jopel. En ik mag niet klagen, ze heeft me warm ontvangen en ze was gelijk ready om aanwezig te zijn. En vandaag is ook nog Samakadaka, dus ik wens jullie ook een prachtige Samakadaka vandaag. En Grantangi Takubi was donja nangami, voor tak abra apistori, dis nangami. Magidesma, sano sabi sana Muye Wosu Denu Museum, sana Muye Wosu Denu.
2: Muye Wosu Denu na traditionele woning van de Marond vrouw. Ja, mm-hmm. Toch?
1: Ja.
2: Mijn koningen aan Nindisi. En moeie dus. Moeie was toen we kregen hoe moeie was toen man aan Nindisi. Aan Nindisi. Samaka moeie was toen. Maar voor kan charipchen zo. Dat is abi de trafolk nog vier van fasie en zo. Dat je gebruikt aan moeie was toen. Maar aan Samaka moeie. Dat mi poten tak nawa umas malik fai beta kensonet. Nawa umas bana eerste sma, sa konanga ide fukang opo wang sa maka museum. Jaso in Paramaribo. Yeah. Want adek bawel, adena mi dorpo.
1: Okay.
2: Ya, pikisle.
1: Pikisle, mi gona presi dat ba. En a museum serif tu.
2: Ja.
1: Maar in Paramaribo, yuna a eerste Uma oprichter, sa Apua Museum.
2: Ja.
1: Toch prachtig mensen.
2: Ja.
1: Nee, oké. En ik leg ik bape a Muye Wosu Denu ning ekong. Maar sambe de a inspiratie giyu fu opo a museum dati.
2: Lek fami taking ba. Yes tonda ye denki tak kan de baka wan tu yari. Dan atal sa wetaki asama katal kande a atal disi kande na de bakara no opo wan les pe wi kan go folk a les dati de chief uno
1: atro
2: fu kan leer atal fu uno omdat furu fu kota na foto bobao da wan fu na gewoon we sheng tak nee ino mak tak sama ka
1: serious
2: ja ade om een voor uno, behalve meer, maar ja bepaalde smade, ja bepaalde smade zijn, if ik go bosuking, ik go naar een jupching, kan ik abchivie tak samaka, daar is barre tak nee, praat Nederlands, ino mak taki asamaka, en zo abching, boom voor of we lek samaka smabching, san de na foto jaso, de niet tak asamaka, Nederlands of de kan de Engels revi, ja toch? En dan vandaar mi sitak baka omen yari dan atal disi ay last week.
1: Dus dat bij de inspiratie.
2: Ja, ja.
1: Bij mij mag dan de wans aan Ivo Fos, Ivo Morofara.
2: Ja.
1: Mi altijd of uno altijd bij a denki dat die atal voor uno. Want altijd te we tak abra seranan tongo, want seranan tongo uno bij mag tak na oso. Want ja, uno be mag tak na orzo, uno be mag tak na skoro.
0: Yeah.
1: Mi wel be prite gewoon na stratiere, want
2: ja,
1: be
2: de boven
1: en oor be de wens. Maar ozo mi no be mag taking. En tira de mina of des massa e fit erg make dem pot sranatongo in as coro repertoire. Dus uno altijd bedenki tak uno e horun tal hi alas mama taking. Maar zo is hij tak ano as a verhaal zou potinu ide wan teres ma kontu na na foto de tek de maniere dat abratu. Dus ano wan problem of uno wan, maar no wan problem of wi ala.
0: Ja.
1: Dus a denki dat die fi tak tak nee, mi dat wel e op een museum, want am umhora sama katal he vind ik helemaal prachtig. Helemaal prachtig. Dus zo ziet u dat het probleem niet alleen bij ons ligt, maar we hebben een algemeen probleem. En we moeten er echt aan gaan werken dat we onze identiteit niet kwijtraken door middel van een andere taal hoger op te stellen dan de taal die wij hebben meegekregen. Mm-hmm. En ik vind het prachtig dat mevrouw Suzanne hiermee bezig is.
2: Ja, ik mag verder gaan. Ik mag verder gaan. Ik mag verder gaan. Ik loop op precies aan Abrata Bihar even dat ik oké, we zien dat dit, maar ik van het museum dit ook doet. Dat ben ik ons dat ik werkelijk baka om een ding dan alasani elas gwe gewoon. Omdat we kiezen voor de want trasma. Ja.
1: True.
2: Kan de sama kadaka of kan de one track dinga de dan ulop de pangi, ulop de mooi mooi sani fweri, maar a firis refi dat ano de in we so echt moro, maar we doen mee omdat de trafolk no
1: loving.
2: Den kon si awade fu asan fu wilek sa makasma na desma dat teke no dan we lopen mee in angade. Maar if me mag yon voorbeeld so tak in a museum me wan dame kon dape wan lisi da ate me tak mevrouw Suzanne fu sa ide opo wan museum sa ide no opo wan salon wan desma no kom ek foto ja desma desma na interesse in desan dis no no. Ik look at them home, me tak mi tege tak luku asandis de wan sansa mi lobby mi de wan sma mi lob du sansa mi lobby so we say taki su san ebro ken de aso wan sma mi de wan sama ka fro ipsa da wan tra tege tak luku sama ka mo ye wo su den du mi wan come foto je da tra sama ka fro tege taki sma mi mi no come foto je sa bo men patu mi aba mo so da pena tapsi. Mino kop mek foto na patu. En me shi dape oktu, na insei dape oktu, de smasa e kom mek foto dape na soso den trafolok.
1: Ja.
2: Sama kasma ne kom
1: foto. Ne kom mek foto.
2: En precies lek sa abrada taki, vanaf 30, vanaf 35 jaar zo, na de sma dat e besoek a museum. Maar juist de jong wan sa mi denki tak doler wan sa ni, noi dene ikom. Is abote de kon, kan de me kwa sa na skoro,
1: da de kon
2: aksi frak, ja, aksi frak, of kan de sa ika dugi me, wa mi presenter wansani, baka dati, ine yere nexu de moro.
1: Ja. Dus, a museum, toch a museum apan belangrijk pisi. We is nou a chim pisi, ma wa olo de.
2: Ja.
1: Olo de. Mi kan begrijp tak bepaalde sama omdat de abde igi patu nanga de wanda tak de no wankong. Ma abon tak a museum de want doro si isma sa wan ap in si informatika altijd kan kona yu. En altijd walo sa ni de futrek sma an in a pis fu de yon kuang da mo gi wan tu tip da wat tak abra pis dati. Ma mi kan begrijp want ala kulturu ap den problem. Vooral nga de yon wang, vooral san sa ego verwater. En daarom, mi britak yu opo a museum itakes refi. Unu mus porteru egi tori. Unu libengi trasma fu konforter un tori da de meking lek fa de wani. Nee. Unu mus porteru un tori. En daarom ben ik super trots tak yu opo na museum en yu na wa umasma. Min ap next tige de womi ere wat bilo munu ma yu na wa umasma en me lespeki fa pistor disi. Tak yu no mek trasma tak in yu yesi. Ma tak itap tranga en opo mu ye wasu denu.
2: Ja.
1: En mire zeker dat morgen veel jaar loopt kom, ik had wat in het buitenland, maar we sabi, maar weet je?
2: Ja, ik kom.
1: Nee, ik tak abra apistori, abra belangrijk rol sa museum dis epri, in a samenleving vooral, a samaka samenleving, tak a no mag go verloren, weet je, a erfgoed no mag go verloren, a taal no mag go verloren, de fast van we libi no mag go verloren. En ik tak ook to abra apistori voor de smafudorosi dat de kom makkelijk na een museum maar mi kan begrijp dat de samakas manoma kon ibrilisi om de abentu maar mooi wat het nou eigenlijk nou een herinnering desma te de shit tak you de bisa tak oh mam ab de patu tu kan de nooit de luku de patu langa yere maar de go luku de paku baka dus umushi a positiviteit i ala sa se ipsa.
2: Oké, na zo aan de werk, maar is van fabrieking. Ik kan een patu in jou also, toch? Want wie lek sama ka vrouw, ulo patu. Patu na wie gudu.
1: Ja, en de brengi.
2: Ja, en de brengi de, toch?
1: Ja.
2: En ik kan bij 1000 patu wat na jou also ma in een gebruik ding allemaal, toch? Maar je bij de pot dape. Dat kan de foto, ik kon bijna 20, 25 jaar a patu de dape. Toch? Maar dief me patu, if ik ook knap dape met foto, je pay me.
1: Tuurlijk.
2: Ja toch?
1: Tuurlijk.
2: In ook al lasi money, bij sommige sampotini, also gewoon zo, dan is er een voordeel.
1: Precies.
2: Ja toch?
1: Precies.
2: En mi vind dat ki, bepaalde sani ade wel takoki ade you follow sani and mi apatu ba mi no makok nap dape moro mar no de wa yong meisje kan de fu 25 jaar san lib jaar so na foto kan de sa opsa dape tak ino kom make foto of ino kon dape akse wa san fu sama ka efa sabe kan de ata sa fa no sap tak so de de lak tu toch and mi fen taki li fari no gebruika word dati. Liever you join me, make it sabi.
1: Yeah.
2: Want tegenwoordig in we don't want to clary.
1: Nee,
2: toch? Klopt. We don't want to clary. Gewoon, dus die sabi tegen als maar gewoon, ipsa gue gewoon, dat wil ik sama kas maar wil oba sandati. If na you edwe, if da wan snee si be opo asandati. Ik loop te de pange seri.
1: Ja, mesheng.
2: Ja,
1: mesheng. Maar, voetak. Futak abra a pistori fu amuye wosu denu. Expor jullie aan. Ik daag jullie eigenlijk uit. Bezoek niemand bezoek je. Niemand bezoek je. Ga je refreshen als je een samaka bent. Ga even terug in de tijd. Ben geen samaka. Gotek leri. We kunnen van elkaar leren. En laten we samen bezig zijn met elkaar in plaats van elkaar af te breken. Zo alleen komen we verder. Zo alleen komen we verder. Maar terwijl je naar moeie was, even ik ga naar moeie was, soort verhaal ik kan vertellen, maar de voorwerpen die ik heb in een museum schreef.
2: Het is een leid dat je even kon dat je bepaalde smaak kon dat je dacht, maar precies, je mag naar bias of met foto. Maar even hoor, een pato, je mag een foto. Even draai zo, je mag om mijn president dat pepika knapu. So, maar le fami beta ka fesigba. Asanfu apaka. Asan dat echt a de wansan san fasi ime ede. Tak a fasfa wilek umasma e shi manengre, toch? Dan a groenlek di we giding, tak oké. I mak yuru dai pai later. Toch? Dan minanga yo bigilibi. Wo me kome ni ching. Kade mi bayu amam bayu agigi ya bayu. Kade wanjari gi. Toch? We lek sa makasma. The elders we ler we tak. Wins ama bayu jari gi yo. Wins a bayu wagigi yo. Mate a day doro do aksi tak. Aman lai pakagi. Inap man.
1: If ano lai pakagi.
2: If ano lai apaka. Inap man en de shen taki you know a bunko po vrouw. You know a bunko po vrouw dus ipotis ref gewoon opo. En pas de a probleem kom dan we kos de man. taka manoma lai pakagi ya manoma du sogiu okay ya bapalde mas desa eta kenta ki asan dat no de want ama bai wagi gimi ama du dis gimi mar a problem sang dena tapse da pe e wakti te afro of aman dede
1: yeah.
2: to dat na asani dat na asani
1: okay and tewe tak abra pakada misap tak walosan de samus de te paka egui dos den de tu in a museum dat yeah, menim yeah, an yeah. okay dus a museum na eigenlijk wan verhaal fu de samaka de yeah. belangrijke voorwerpen yeah. sa e giden tori yeah. fu na samaka kulturu
2: yeah.
1: okay en sana dring sa i abgi mu ye wo sudenu in the tukoms
2: Mi apa bigi dring.
1: Enough ta ke ya, ma misa.
2: Nee, nee.
1: Ma ikan guas hets.
2: Guas hets iko. Ya, yeah. yeah, mi apa bigi dring omdat mi dewa uma. If mi put mi ede go dape.
1: Yeah.
2: If im push mi puru. Mhm. Wap go tap tafra.
1: Okay.
2: Ya to. Mhm. Omdat feral if mi lobasani. Mhm. Dus dan wis alas te monif mi mi espen. En afas wami wakapong opo apresi disi. Daka deyo aksi tak nama bedrijf steunye. Nee, ano bedrijf.
1: Yeah.
2: Dus daarom ek mi... Angri sami abitak. Wilek sama ka vrou, sama ka man, sama ka sma. Mm-hmm. Alasan we lib gwe, want luku me gwa tap se, soms. Yeah. Tak me go suku kandekan wans ma apuan uru, sanda, pisami katek me. Mm-hmm. Next in efeni.
1: Nee?
2: Nee. Next in efeni.
1: In effendi of the noangi?
2: Nee, des manu abi des detroit de san meestal, de gebruik kan de plastic sani en so. Des de san dat we no be gebruik di.
1: Yeah.
2: To?
1: Ma efusma abi de kan charing kongi?
2: Ya, de kan charingi ya, maar weinak de tegi taki mi be abi ma mi de san dat mi de gebruik de moro, mi troe den.
0: Ma, ja, ja, ja, even kijken voor even. Natuurlijk. Mijn lopen punten zijn aan, omdat ik een voorbeeld heb. Dus we horen aan, ja, ben de paai contest, dus nou een contest voor de samen kan maken, die kan uitdrukken, de cultuur en zo. En aan eerste lees zou je horen, voor mij 2 jaar terug, dat wanneer je me bij doet mee toe.
1: Ja.
0: En dus je hebt een kans, om naar de biggest maar om te leren. Dat beschrijft in zoeken soort voorwerpen je kan checken voor presenteren. En mijn neefje bij op mijn motet van oude motet nou een soort
1: rugtas.
0: Op zijn deel waar bij gebruikt te leggen om te afdelen waar we zien. En als ik heel lang af voor zaken van mama, deze zijn dat bijna in op de morgen niet werkelijk. En haar origineel pakken schrijft dus Sarah Meki, dat schrijft in een chance voor.
1: Oké, okay, maar sa u kan doelik de jongen fu samaka kulturu fu desan diskom baka en uma horden bung. Wat mitak miding tak wantus ma denang akoni fa fu make ding of fa wija fa u kan make akon so fara tak uma behou wantuf desani want het gaat overgedragen moeten worden.
0: Yeah.
1: En als het gaat verwateren, gaat het verdwijnen.
0: Klopt helemaal.
1: Wat denken jullie sa un e denki tak umus du lek sama kasma fu man behouing if umus gos daler bangi na de bigi wang sa e ma mek den ete fu tek akoni fu man charing gomoro fara. Yeah. Hoe denken jullie dat jullie dit gaan aanpakken?
0: Ja. Yeah.
2: Oké, if me kan pick it up a vraag die zie. Me san dit op a veld voor de soort san dat die, want me bij de sani en zo. Dan wa heer lopen rij je abi.
1: Ja. Yeah.
2: Je actie bepaalde sma, me ben me kema, me ne me kemoro. Toch? We zien tegen sma tak luk me op pai zo, me ne, ja, maar if me me ken schrijf de sma no bijen en zo. Dus dan wist de sma go... Take leri fu make asani smano buying. Bijvoorbeeld den housewerk den de bangi sa de meki.
1: De bangi ya.
2: To handwerk mooi mooi wa ifi ko dape nami da yoshi den. Tanga anu desma e making. Mada kan de meke po dape olanga no wa smano buying. No wa smano buying. Dus vandaar misita asani gwe wandan. If me go spend so for money for kan make one sani, ma asma no def buy and then so mar me making.
1: En dus, a dit dat man een one buying of a exposure no de?
2: Ja, maar dat bijvoorbeeld heb ik nog gebruikt als aan ik like van apaka apaka dit dat ben mi abena mi bekaring baluma apaka ja toch en mi aben dat ben ami mi abab chiwa mi abab bigiwang
1: ja
2: maar if u as massa e meke me kan de bijvoorbeeld 60 wat dat ben dat is don dat ben olanga smano buying kan je ons aan smau presenteer dat kan de actie as smau ko as if mi mag juren even want de zijn dat dieren ook toe.
1: Ja, de dieren, want dat voel energie ego in niet.
0: Precies. Yeah.
1: Precies.
2: En ik ben wel op toe dat ben ik in zin aan mij. Mijn long, long omenting voor mij vind wang dan wat in die man. Dat heb ik na een grand pabe making. Zo dat ik die asane ser moro dan de pote hongo dat ben ik maxing. Dus dat was maar semigo dat ben ik actie loko. Dat ik actie dat maar heb ik ja. Ja, pon foto dat ik zo dat ik ai. O abeng manaw ang mulang ating sani. Da amang ko seregim 11,000.
1: Yeah, that's the price.
2: Gato? Dami ko tanan, di chiwang.
1: Yeah.
2: Dami aksentak, if they make it, tak mirad no sab make it, nami grab pa bin make it. To? Time bari ka tak dat gwek ba.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. If we is de make it po dapi das, mano de fu, fu bayan so, and this money ko broy ken so.
0: Yeah, afas fa mesi tak, ook dus ook de ook jongens maar
1: zou
0: ook kan de voor behouden zijn dus dan leg ik dat je een pis na exposure moest komen maar am kot om zo kom maar passief kacharen dat had de interessant genoeg
1: ja
0: gires maar zo schreef in een exposure dat om ons maar leggen fin uitzijde a belangrijk
1: precies
0: en bijvoorbeeld leg ik dat abij 11,000
1: ja
0: smaak denk dat nou adier doen zie maar leg ik dat je na omente ego rapé.
1: Ding.
0: Ja, veel loco de
1: koni.
0: Ja, precies. Yeah.
1: Alasani dus imam legge uit en kande sranas mano baying. Maar misaptak furus mana dorosi konde lop de sandi.
0: Precies.
1: Dus eigenlijk me gu huiswerk.
0: Ja.
1: Fus don denki fa wo creer wan facitak uman behou a kulturu, maar ook tu taku pa presentera a kulturu fuden diferentes masa dete sa e mek den sani, ka mek den money, en ook tu a leri fuden sa maka, nego verloren.
0: Ja. Yeah.
1: Dus, ti den mi wel ek u huiswerk, na ga alle spekki fasi, want ik wil ook dat moeie mosu den u gaat groeien. Yeah. Wie weet, kan Noris ook een bijdrage leveren. Ja, en ja, als je er bent, je hebt oude voorwerpen van je grootouders, waaraan je dacht dat je zou weggooien. Alsjeblieft, maak contact met mevrouw Susan Amimba. Moeie wosu denu, want ze kan er heel veel mee. Dus,
0: ja, mijn man komt
1: ja, natuurlijk.
0: Na afvast van ook behouden zijn voor. Misschien toen, ik ben voorzitter van Batali bij jongere organisatie, dus nou een organisatie zou leg jong of hoe gebied dat op het dak ook jaar aband tussen de jongen en de ouderen gaan kombaka. En wat de eerste project zou doen, dat na in samenwerking aan Troepenbos Suriname, per de financiering in een project dat dus we schrijven een project bij een leg bepaalde kinderspelletjes vast.
1: Yeah.
0: En we selecteren, dus we willen de organisatie vertegenwoordigen. Drie dorpen, Bataliba, vijf dorpen, ja, Duata, Bekio, Banafo, Baikutu en Pikipada. Maar wie voor Bataliba jongere organisatie zijn jongeren uit de drie dorpen, Banafo, Baikutu en Pikipada. Dus uit de drie dorpen dus, we selecteren in totaal 15 kinderen met drie cultuurdragers, drie biggie oma.
1: Yeah.
0: Ze hebben kennis eten voor bepaalde spelletjes. En elk moest dan twee oude spelletjes aan de kinderen leren.
1: Wow.
0: En dat hebben we allemaal vastgelegd.
1: Yeah.
0: Dus een van deze tijd gaan we dan de video's en series uitbrengen. En dat is ook een manier om je cultuur te bouwen. Dus het moet niet alleen
1: traditioneel,
0: ja precies.
1: Maar het kan ook op deze manier.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat ze gedocumenteerd worden.
1: Wanneer het op cultuur erfgoed behouden komt, is men ook in Suriname nu bezig om het vast te leggen.
0: Ja.
1: Toch? Het documenteren is heel belangrijk. Dus de filmpjes zouden Mickey, de verhalen, zoek de mensen op. maken jullie de verhalen, leg het vast. Er is nu een organisatie bezig in Suriname die bezig is met het vastleggen van de verschillende culturen. Mm-hmm. Maak er gebruik van.
0: Yeah.
1: Er zijn workshops die gehouden worden. Maak er zeker gebruik van. Ken je mensen die ook bezig zijn met de verschillende, verschillende bewegingen in de Samaka cultuur?
0: Yeah.
1: En heb je bijvoorbeeld iets gezien op social media? Let them know.
0: Ja.
1: Want het is heel belangrijk dat wij als Surinamers ons cultuurerfgoed gaan vastleggen. Niet beter dan wij.
0: Ja. En dus tijdens het project dat Asan, dus daarom is het dat ik naar begin dat afijt dat om mijn samen voor de cultuur voor elas goe. En ik moet niet voor de jongen noemen.
1: Nee.
0: Maar niet voor de ouders. Ja. Dus omdat ik het echt ook heb ervaren. Ik heb het gezien tijdens dit project.
1: Ja.
0: Dus die ook bang aan project. De ouders schreef ik tegen dat hey, nou echt mooi initiatief van Chaco Jawan. U schreef, u nobees, ze denk je morgen dat u kan leren dit de sandis. En want of deze massa u selecteer, de bem goes doen echt bakken aan dit trauma vast om de bepreis van zijn bakken.
1: Ja.
0: Is je en de schreef bakken aan project de kote u dat nou voortaan, u nou leg de wandis vast morgen, u zoek bang aan project, maar wordt dan leren dit chingo door.
1: En dat is prachtig.
0: Ja, precies. En kotak baka 2 of 3 mon de gona door pou baka. Ik werd gewoon emotioneel om te zien dat de kinderen gewoon de spelletjes
1: bezig waren. Ja, maar zo begint het.
0: Precies.
1: Het is het overdragen van generatie op generatie. En ook al heb je het niet meegekregen van je ouderen, er zijn altijd mensen die daarmee bezig zijn.
0: Ja.
1: En soms staan we er niet bij stil omdat we het hebben gehad.
0: Precies.
1: En wanneer je het hebt gehad en er niet zonder bent opgegroeid, weet je niet hoe het is om er zonder op dus zonder mee op te groeien.
0: Ja.
1: Snap je? Laat lek fai abi futu, ala die je waka. Pas die i futu in neuro komoro yoshitak mikaro. Zo belangrijk mee futu bende. Snap je?
0: Precies.
1: Dus het is dat wakker worden, die awareness die we aan het verspreiden zijn qua onze cultuur behouden.
0: Ja.
1: Nee, helemaal prachtig. Nou, we zijn weer gekomen bij een music break en dan zijn we zo weer terug bij jullie.

0: En we zijn weer terug. En zover u weet, luistert u en kijkt u nog steeds naar Kuturu Leri. We hebben het over de Samaka cultuur. Ik heb in de studio Sisa Susan Amimba en Noris Banafo. En we zijn nu bij het gedeelte gekomen van spiritualiteit, de natuur en levenswijze. De relatie tussen mens en gemeenschap en spiritualiteit neemt binnen veel traditionele culturen een belangrijke plaats in. Ook binnen de Samaka gemeenschap bestaat er een rijke kennis over de natuur, traditionele gebruiken, voorouders en de manier van samenleven. Noris, ik had je al gevraagd welke belangrijke rol de natuur speelt binnen de traditionele Samaka levenswijze. Je had me al antwoord gegeven, dus deze vraag is voor Sisa Amimba. Soort belangrijke rol de natuur in de traditionele levenswijze voor de Samaka. Te wel ook abusi, soort rol epri. Dus den wiri, abusi, apresis refpe, den bigiwan funu ek mopo, soort rol epri in a Samaka levenswijze.
1: I pray echt wan bigi rol. Gi uno. Mi kata ken so gi wantu grupus masango na kerki. Dus de dat de mopo ifo. Maar gi foral gi des masang no ego na kerki taki abo pao de sani sang ino magdu en so. Dus dat de mek echt gebruik voor de wiri. De mek echt gebruik voor ja, voor abusief de sani van abusie ook toe.
0: Ja.
1: Want mi kata ke so tak ano te ano kom no po de keer kis ma wan se. Want te wi bevallen, we gebruik ook toe awiri, toch?
0: Ja.
1: Te we mech oso, we gebruik ook toe awiri, de wiri van abusie en zo. Dus ade echt wan san san onoma lip zonder abusie.
0: Sami sabi is tak wiri ano afkodri. Mino sab suma leer des ma tak wiri na afkodri. Ma wiri ano afkodri. En mi grokon kierki fasi.
1: Ja.
0: Sami den no, ano sami bende. Mi grokon kierki fasi, maar mi be ap mantra pat. Ewaka. Dat make me de leg familie. En mijn brengt dat met me, de accepteer me familie, maar wiri na wansansa altijd be super belangrijk gimme. Mijn ook kies aleri voor den bigi waf me, want tof den sani wel, maar misreef go do onderzoek voor kon sabi. En leg familie sabi te be bevallen dat de wiri de na som go suku me go tek leri van den wiri dati. Want anders tak mi kise mi en leg familie sabi mi leerde sani mi sab tak wiri ano afkodri. Dus leg van itak van i alasan sa we do we ab den wiri sa we gebruik en na koni sa kis fa busi voor den bijiwang na sa we gebruik en dat mek a busi eigenlijk belangrijk.
1: Lek fai taki ano afkodri ma asane go om soms taki ade afas ade asan sa yu oduna nga
0: asane. Precies.
1: Ya toh?
0: Precies.
1: Minae ka baywang aself de sani ma yu eduan trasan nange mi eduan trasan nange dus na tapi afas kilde.
0: En alasan up to say.
1: Ya.
0: En boose angen takrusi. Dus na lek fai yu an gebruiki dat mek metak wiri ano afkodri mana libisma e mek sane tro afkodri.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dus dat is echt belangrijk. We gebruiken furu. En ki alasan we gebruiken katakin so.
2: Ja, maar zo schrijf uit abusi katak de frosa e mek maripa uli bijvoorbeeld. De dak bedekking dus voor mij was het toch lekker abetak ik wel maar ze heeft in een busje heb kreeg per drinkwater dus echt een busje aan natuur nou een belangrijk zijn gewillig buskondresma
0: ja oké en terwijl tak abara spiritualiteit soort rol als spiritualiteit e pri in een gemeenschap.
2: So terug, I play in a gemeenschap. Lek van weet ik hier in het begin, dus dit is een begin van voelen we. Na door aan spiritualiteit schrijf toe. Dus dat bij begeleiding. Voor ons maar loven, voor ons maar gaan boezen, voor ons maar survive voor dat kind zo. En dan gaan nou, denk dat ik het grootste deel, maar een deel die wel zou horen op is dat ja, zou horen op is dat dat de brevi in de spiritualiteit de. En even dat je na asem gaat doen om weer begin alleen dat nou wat treffen zien
0: ander kanaal
2: precies en dat en af dus dat daarna afgoderij
0: precies
2: ja dus ademan dus spiritualiteit is eigenlijk nou een connectie voor wie aan amoro hiwa ja
0: ya pas aan fufu tu of abu oké mooi te wel look de bigi wang aan den traditie sa de gunu fa den bigi wang gun ala den konif den aan den traditie den tak komito nu of den gu leri den gu koni of na di bijvoorbeeld bepaalde van den dede da u kiesing weet je dus u leg me uit chin zo
1: if me ma kon if ta papis di silik fa na so net me bete ge bra da tak me forget one pisi we lek sa ma kas ma fra de bigis ma fu no mi na sa fami m taki mar de bigis ma ben play act one role in bepaalde san san we lek de backup tinja so san no sabi to gi wan voorbeeld so tak yo go bijvoorbeeld naar je omu. Dat je tegen dat je wan sap kan de wan dressie sa de meki voor kan beter je ai. Je ai e du pijn en zo dan. Au tegen dat luku. Mi no maleri adressie disi. Ade mi famiri sane. Toch? En mi no maleri en. If ade tak mim gi adressie, dat ik a tjara patukon. Dan mogen we zoeken de wiri, dan mijn meek adressie gie, dan tamara dat ik aan kan teken.
0: Oké.
1: Toch? Zo, dat je tjara patukon, dat stiekem dat ook goed, dat we zoeken de sani da, abora adressie te akba, dat we sen kari tak mi boy kon, luka sanja. You know, gie maleri.
0: Nee.
1: Mi no sap next thing. Daarom ek mi taki tak, we lik sama kasma, we koni, dena we ede, ma dif de bakra, dit dat boek dus de bakra if in borwa sani bijvoorbeeld me go tap YouTube zolang hij schreef je vene maar if me wan borwa afringi je schreef je no vene
0: ja maar toch me wan takwan sani bikate ego om bepaalde koni me kan begrijp zij de bepaalde samane gide in see fu na koni bikano ala sani ala koni sa abibungi abdoro se kondre
2: ya
0: because son thing bapalda sabi sa abi kek if mi saptak you na wasma sami kan giwan mi saptak i ati kring da mogi en mi no taktak abo ati no be kring mana a fayakaring a koni sa akisi of as kifiri sa akisitak no adis no ready game en mitap tak de bigi wan fufosi so entende no be man broko den koni komit unu en bikada de no be man broko den koni da de be forse no asani to fu no gien da de be forse no asani ni want an this up sangai of the terwel na gewoon om bad den no be man broko akoni commit you of the kisas ki fir tak ni dis mi no mah leri to en it is jammer want tras ma desa bijvoorbeeld kan de mo want te leri ma fu di ada tege tak no enough go here want o tege disi da de nego does that jammer wel mami kan begrepe tak so kek if na wanya sani da me fene erg wanya sani kan de alas wat misre fo mek afingi na de trasan tu mar if na koni fu wiri koni fu dresi wan stay yo for a begin a koni da go pot ane ar ki da go pot wasan da go broko wasma ai da wa problem toch
2: Ja.
0: Dus, ik kan begrijpen dat ik een pistorie dat afini toch.
1: Ja.
0: Afini en Japans matusa en lukus aan fini voor mijn draag over. Dus, ik kan begrijpen dat ik dat. Maar, unu lek bigiwa no, wat wap chiwa voor de bigiwa, maar wap bigiwa voor de chiwa, dat unu moest sukuma fasi. Pewete kaleri, fumangeng, ma ook tu, lek van het raam bij de voorzichtig, na zo om gotu na nga uskin firi. De ingeving sa we kisi, fuma saptak, oké, dis mi kangi, ma di drabe mna af go sreef sreefi. Weet je, dus, ja, de begin wel voor de bij de voorzichtig hier, hè. Kan de soms te voorzichtig, maar mi kan begreep de, Doris?
2: Ja. We hebben even voor even, omdat het, omdat het waar is wat u aangeeft.
1: Yeah.
2: Dus dat soms kan de sociofoon nog geen bepaalde informatie dat
0: door de persoon was.
2: Ik kan het herkennen, dus daarom heb ik wel af. Maar voor even in tap van de Sansa, mevrouw Susanne Taki, dat ik kon niet samen met Smaré in de ere, en
1: in
2: Boekoe. Werkelijk na zo, na zo are en na zo mensen sma eche, maar om asansa omhoor rekenen aan een pistorie, dat na tak wil ik samen gaan sma, vooral mij, mij geboren wel, mij geboren in tapse, maar mij groko in fotoja. Dus wanneer deze ansa salim hoor rekenen aan dat tak, hoe de mensen groko in fotoja, ono aba a capaciteit dat tak fu kan hoor ala de san dat inu ede
1: ja
2: wan ja u ki stra tra leri en fu mok sen de wan of na afasi fa de bigis ma fu doing tak ikate de wan san de onto u me yari ane euro koso se gudes da ma de
0: papa fu lege fast
2: precis fu makel fu me kepti makel guda wo abi fu lege fast documentaire en so dus dat nou ma de san sa me be wan halani fu ma misat mi ap tante ja bena na ala de sma fu tap se are so kotak if me take miss up so much ma was I'm a combative me then if she I'm combative me that way but so long I'm take the sumana de or de cat trees and home back
0: at home yeah I'm a ununa but
2: I mean I'm a ununa but I'm a ununa
0: but trouwens talk me con a pistol that is but I love leders kijk me kan begrijp de biggie one funu maar de biggie one funu de no be ab de afleiding zou abi
2: ja precies
0: de apparaat zou abi eigenlijk de chatu

0: gaan met onze ingevingen. Wat wel mag in de boeken en wat niet mag. Precies. Maar niet alles is voor de boeken.
1: Nee.
0: Niet alles is voor de boeken. Correct. Dat moeten we ook wel onthouden. Want zo'n tijd voor een cultuur en ook door de zee. En dat verschil moeten we ook wel kennen. Nee, maar ik vind het prachtig dat we het hierover hebben gehad. Welke vorm van traditionele kennis verdienen volgens jullie meer erkenning?
1: Welke vorm van traditionele kennis verdienen meer? Let's see.
0: Traditionele kennis in de zin van zang, dans, kleding, want ik zie ook jullie hebben prachtige kleding aan. Ik zie ook dat dat gehaakt is, er zijn enkele motieven erop. Wat voor vormen van traditionele kennis verdienen meer erkenning, want de kleding heeft al zijn erkenning. De dans heeft zijn erkenning, de drong heeft zijn erkenning, muziek heeft zijn erkenning. Maar wat vinden jullie van de verschillende vormen, ook jullie taal? Wil je dat de taal juist meer erkenning krijgt?
1: Ik denk dat daar heeft ook veel erkenning. Kan sowieso meer.
0: Meer, ja.
1: Maar iets dat ik zou aangeven is misschien onze gerechten.
0: Oké.
1: Ja. Want er zijn veel jongeren die geen traditionele gerechten kunnen klaarmaken.
0: Ja.
1: Mevrouw Suzanne had dit ook net aangegeven. Dus als je bepaalde gerechten zou moeten opzoeken op social media.
0: Ga je het niet vinden. Oké. Okay. Ja. En hoe kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren? Kunnen jullie mensen aansporen? Ik kan bepaalde smaak kan ik sweet gerecht. Ik kan gideon push voor de kamekwang. Laten we zeggen, schrijf een boekje of creëer een sani voor mijn sabdeen samen gerecht. Want ja, ik ken alleen kort konnet papa. En het is mijn favoriete.
1: Yes.
0: Alleen of die dame die het maakt is nu niet de Suriname. Big up BDC samen maken. Maar ze maakt de heerlijkste konnet papa. En ik ging echt ver om het te halen. Dus, maar ik wil het ook zelf leren maken. Weet je? Dus hoe zouden jullie een verandering daaraan kunnen brengen? Denk je?
1: Ik denk meer door de exposure geven aan de gerechten. Maar ook lokale mensen die bezig zijn ondersteunen. Dus mensen die restaurants hebben waar ze traditionele gerechten verkopen, dat we aan hun ook ondersteunen.
0: Oké, iemand zegt hier, ons bestuurssysteem heeft meer erkenning nodig. Zijn jullie het eens daarmee?
1: Ons bestuurssysteem heeft meer erkenning nodig.
0: Ja.
1: Ons bestuurssysteem heeft versterking nodig.
0: Dat.
1: Ja.
0: Het heeft versterking nodig.
1: Ja. Bijna ieder weet wat een basha is, wat een kapitein is, grandma. Maar ja, sorry dat ik het zo zeg.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel teleurgesteld in de meeste mensen in het bestuurssysteem van ons. Omdat verhalen wat ik gehoord heb van leiders van vroeger, hoe ze zichzelf
0: Voor de
1: bejaarde schreef. Ja, was voor de bejaarde schreef. En Ibekashi, leider in de. Maar nu in de meeste van de dorpen voel. De eigen leiders voel is er hoe ik dat. Dus ik zou niet zeggen, ons bestuurssysteem
0: heeft meer erkenning nodig.
1: Ze hebben versterking nodig. Ze moeten dem sap, ze naar de rol precies. En voor de bejaarde
0: schreef.
1: Ja, voor de bejaarde schreef, maar voor de bejaarde de dorpen.
0: Oké, en hoe dat is aan een afvast waar, kijk, men zegt, voer of des aan voor fossie, niet er nu. Zijn jullie het eens daarmee? Zijn er dingen die veranderd moeten worden of mee moeten gaan met de tijd en dingen waarvan je zegt van, no, dat moet staan zo? Wanneer het komt op het bestuurssysteem van de Samaka.
1: Kan de mevrouw Suzanne kijken je antwoord, maar denk even.
0: I go om mijn bestuurssysteem voor de samaka, zo de gama, de basha anga de wang. Kenki moest kon, lek fade be do de san fossi, ibe apwa systeem. Maar zo'n ding, terwijl ik nou, alibi voor nou, zo'n ding noma, zo'n ding ne pas eigenlijk. Ide is anga dat die en soort voor de soort van voor de san die moest kenki en soort van voor de san die moest tang, precies zo want. Nono de abe van Oudu.

0: comme ta caisse.
1: Ok, if me mo ta caisse, dos dan. O abi fo me na nga ontwikkeling. Mm-hmm. Isabi om dat bepaalde san lik fai taki. Desma fosi.
0: Yeah.
1: A fasfa debe teksani. Desma dat nou na wan tra generasi.
0: Deja, yeah.
1: To? En dan ya bif gos don luku nou san desma ap fa nou du. Fa ika pakasani an.
0: Yeah.
1: Mar lik fa utak sonet ba. A samenwerking.
0: Yeah.
1: Dat nasa ni.
0: Mm-hmm.
1: Toch? If u no ma bondru kwa wang, u no ma krutu.
0: Nee.
1: You oduf you, yeah. Mi eduf mi, te ikon, i hari len, spante mi kom, mi lusen, mi du so baka, des nasa nda tepsa.
0: Yeah.
1: Wador, no wang, a jes leki, u no ma yepu srefi.
0: Yeah, vooruit gaan no de.
1: Maar, if u be man, koma kandra fukan, bondru kwa wang, duwan sani, asan bo moro makkelijk.
0: Okay.
1: Maar haar intrusu, misitak na sanda
0: ti tiara kawaring ko. Oké, okay, di yes. Dama say, nee, is geen dama. Samaka wami is man, toch?
2: Yes, oh, yeah.
0: Oh, sorry hoor, sorry meneer. Samaka wami.
1: Ja, samaka wami.
0: Meer erkenning in de vorm van hoe het zonder invloeden van buiten was.
2: Oké. Okay. Nee, dus dat nou af de punt samen bo wan chakotu. Dus maar de san saka ta of kan ik kom begin maar de san sa me gimme me fenta om afranderen kako in api story dat na terepot was maar lek captain basha is het voor het leven
0: ja
2: is de persoon slecht of goed
0: ja
2: het is voor het leven
0: ja.
2: Terwijl bij de inheemse is het zo
0: Heb
2: je niet horen komen? Ja, ze
0: gaan alleen weg.
2: Precies, dus dat me vind dat kan de nou aan ook kan mee toe. Want, ja.
0: Het gaat niet werken.
1: Mm-hmm. Nee.
2: En, maar afvast van de been, voorzien jullie van mij dat je, afvast van de been, selecteer ons maar de captain.
0: Ja, ging anders.
2: Abbe, wat kan we trafas? Vanaf pijn. Vanaf de zoals maar geboren, vanaf dat de begon bij observeren loco.
0: En de begeleid.
2: Precies, de begeleid. Maar yeah. Zonder je dat sabi. De maar begeleid en de loco dat oké, okay, als maar is de geschikt voor kan jaar maar dorpo. Dat de best selecteren. Maar no door buitenlandse beïnvloeding. Ja, je hebt een mens massa de selecteer gewoon op de captain. You see, en dat chama chimbure ako ina gemeenschap.
0: Maar vind je dat afasva debe kiezen de gamang anga de basha vroeger, of de kapitein, vroeger dat het ook spiritueel was? Want als je zegt, je gaat kijken naar hoe de persoon is, en de persoon gaat begeleiden, is het ook een gedeelte van het spirituele dat ze meenamen.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Dus dat wil zeggen dat ook dat een beetje is gaan verwateren.
2: Precies, ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Oké, dat was een mondvol. Ik geniet er nog steeds van. En ik ben dankbaar voor de vragen van Samaka Womi. Sorry, Samaka Womi, ik weet dat Womi een man is. Ja. Wat zijn wij het gedeelte van de jongeren?
2: Ja.
0: De jongere generatie en de toekomst van de Samaka cultuur. De wereld verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale muziek, nieuwe technologie en invloeden van over de hele wereld. De vraag is daarom, hoe zorgen wij ervoor dat de Samaka cultuur blijft leven, terwijl nieuwe generaties ook hun eigen weg bewandelen? Als we kijken naar de Samaka cultuur en de jongeren, hoe beleven jongeren vandaag hun Samaka identiteit volgens jullie? Fade de jongen wang e shidens refi te ekong tapapis hu asamaka identiteit. Zijn ze trots of de shelek mina wang metak gewoon tak mina saranamang?
2: Even mika ge antwoord voor si. Na me afas van mensen na tak no. Ik had tak Samaka zijn is een trend. Zo merk je op na moment voor de jongen. Smasa no be gwen tak Samaka. In een later moment dek op begin voor de schrijven en de proberen. Tap Facebook, je ziet dat. Misap ete dembe ya lang ate entere dembe dembe ta Facebook temas ma be skrif ma post in sama ka tras ma e comment bepaalde sani en so mano osref une bloko ira asa dat modo e fo wan skrif sama ka ta Facebook
0: e skrif sama ka
2: ta Facebook en ma le fai beta ki alasan apa bumpi sama apa
0: tak pergi situ.
2: Doa dat de gome angan bopal de tren sa de sitap social media. Maaf de san sref na apangi face.
0: Yeah.
2: Sa eko shino.
0: Heel veel heb ik daarvan gezien.
2: Me vind tak ja, abun wel tak kisa exposure. Maar da am dut na a juiste fasi.
1: Ja.
2: Me denk mevrouw Susanka verteer je moro voor over dat is dat maar dat nou maar de kinkjes akko en misje dat eigenlijk akka wakka trafas dit
0: oké dus van hun shoot toch de trots tap de sama ka identiteit
2: dus de vier de
0: schreef vrij voor maar uit de schreef
2: maar belangrijk bepaalde topic dine abba juiste informatie en de tjare a informatie sa de abi kona doro se en omees ma eding tak oké dis na afas fa asan edo terwijl
0: na trafasie
2: precies
0: ja oké mevrouw Amimba
1: ja levo a brada daqui da missi ou tu tá que teve do desani des a bom figo underchuk a sani fosse charenco ou na media quando underside like llegi false leri me tá kenso
2: ya
1: to quando if me give a forbuild bay forbuild a hangisa sa with te like family with ya so and a hangisa no overal ala tien fu wayari ala sma
0: ema ahangi sa nagi
1: manto ya mar ahangi sa mi yeref mi bigisma en na sade tak ahangi sa if iguawa dor pu lekfa mener de jaso da aguawa dor pu na tapsi idape dan fosi da abeshiwa fro sorry abeshiwa fro ashiwa fro sonro a hangisa betika tak da free foru imak
2: ya to si
1: ya to
2: ya
1: ano ap mang
0: ano ap ni ano ap mi sabi wat hangisa beti ap mang
1: dat be de fosi mar if i de was makan de be ap mang ba mayana nga mano de moro tok ibakti ya hangisa af en tu isabi dat eso tak i de bigis ma ibe ap mang ba mayuna nga mano de moro ma ino de act tak na ala de imteng to na sandat na abowe is tak mi ap masra feral if a man fi de ina dorpu dape if ano da foto a de let ina dorpu dape ala de
0: imteng
1: want na dat yegi amang grani to yegi amang grani darome ke si de text sa de skrivan
0: dat mi be wan ak si wan luku fa mi ja mi oit mi kis wan hangisa ma mi noit no tai ambat mi leri tak de umas masa abimang betai de hangisa e ano mi kulturu des mi no besap ef na les peki fasita wan mi na ap mang fa mo motai a hangisa snap yo en fudi mi sap abaka pisi fa hangisa da me les peki na mi tak gran tangi ma adeno presino so what me never ma no mi shi taka kontro wan modo sani en eigenlijk zo sani kijk mi lop modo yere ma mi fin tak zo sani gotum si fara bika de wan pisi fa kulturu fu wan grupu sai de yo vera san lek modo if you no sap abaka pisi fu asani toch wan di hangisa en ik wil ook weten wat is het verschil te wan tekst denen tapu en te no was aan de netapu. Is er een verschil?
1: Nee, je hebt nog een verschil.
0: Het is gewoon dat die weren dat je hebt man en die naar weren in hebt man.
1: Voorzien, voor de ben naar de hangisa, tekst no bedenen. Gewoon abede. Gewoon abede homelanko. Maar de ontwikkel asani tot dat akondoro jano. Maar de tekst aan je zie, daarom maak je van smagie wa hangisa, is je wan tekst netapu, aksi wan sma.
0: Cyberteken,
1: fos iwering.
0: Yeah.
1: Bijvoorbeeld als mij schrijf dat no lukumi, toch?
0: Dan contra.
1: Dat iwering, dat alles moet dat boy, vrouw. Is man of lucky. Dus,
0: yeah.
1: Ja. Maar wie lekker samaka vrouwen gebruiken morgen voor zoek trobi.
0: Dus dan lek,
1: sorry dat mijn taak
0: is. Nee, dan lek eigenlijk a Anissa. Want a Anissa voor de black de smaak foto.
1: Ja.
0: Na ook toe odo.
1: We lek tu serif lek familie betak ik bando. Dan yapuan wang. Yuna nga imasra de en amasra fi apu. Ete wan trafro. Toch? Dan je skrifi wansani kandesan isapu afro dapetak if as lesa tekst is au haten seker.
0: Oi.
1: Toch? Mm-hmm. Dan je skrifin. Je skrifin. Of kande a man fi iloba man da je skrifi bijvoorbeeld mi lobby da so wans ma ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Dat je skrifin pot dapetak a man lesen da je fitak oh so wans ma na mi vrouw. Mm-hmm. Isabi.
0: Yeah.
1: Dus mi fentaki de san boom, maar teo weer asani aksi.
0: Aksi is aan de betekenis.
1: Want wie sama kasma de tak efi ap man in weer tupani. Wana ondro si, nanga wang na tapsi.
0: Yeah.
1: Dan je te ahangisa.
0: Ahangisa.
1: Toch? Dus dan, lek fade apaka face de so. Aka dat de bechare go na neti. Neti. Te ego axis magba desma de gi kurun lek tak yunanga afro kande ego lai apaka en apaka ye chare kuna neti ye chare ka neti ko gide famiri en na yang afro elibi beti ketak ipai da imak te ka afro jagwan fosi if in no begi apaka you know fena afro jagwe
0: ni begrepe
1: ma no no na meses refite gita inaf di ma pakaren mi ma store
0: le ma bunta kita kasa fa pakawan fora fa de bi sa hanga de yungumang
1: ya
0: a sort influt social media abi tap de yungumang te ekon abara asama ka kultur wan lek fauta kito so san de sori ma ano ala san sa de sori na fa de e fa mus de
2: ya okay if me ka give one forgot if it's not e ma u abia over apaka one of the afasfa apaka trend bere tap Facebook and fa ba palas mano ap a yeste informasi
0: ya
2: mek de seren gi dorose lek paka na atro
0: ja
2: terwijl nee, pakka is
0: naar Abruis gaat gewoon. Precies. Ja, want dat dacht ik ook, dat
2: precies. Pakka die trouw is. Toen het trouw is op je, dus dat na officieel trouw.
0: Ja, oh, dat is die trouw. Dus trouw is op je is dus die trouw. Die trouw.
1: De stamping.
0: Okay. Precies.
1: Naar je vrouw, ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar door heel social media hype en zo.
0: Ja, dus is het gaan vooral. Ik dacht ook dat die pakka, die trouw is. Maar pakka is eigenlijk verloving, toch? Als het ware. Ja. Bruidsgaat, verloving. En dan heb je dan, trouw is op je is dan het officieel. Oké, gedeelte. Nee, dus ik begrijp het. Social media heeft zo goede dingen, maar social media heeft ook zijn negatieve kant.
2: Ja.
0: En wanneer we dingen plaatsen op social media, moeten we ook wel de juiste informatie plaatsen. We kunnen social media gebruiken om de jongeren aan te trekken. We kunnen social media gebruiken voor positieve dingen. Maar ook niet alles hoeft op social media. Precies. Want ik heb ook... geven jullie ook pangi? Wanneer wordt pangi gegeven? Vertellen jullie me even. We hebben het over de jongeren. Lek van wat de jongen wang taboye kontro wa man ta afro adam mens etro wa uma sana de traditionele sansad we do na pistori dat eigenlijk mi wan begin na tap chin geboren.
1: Ja.
0: Van sana de traditionele sani, van alles maar worden begeleid, want je hebt de ouders, je hebt de begin, want jullie doen het als een village.
2: Ja.
0: Dus hoe brokken tien zo kim, want we door naar einde, maar we gaan een beetje sneller overheen gaan.
1: Oké, mijn begin aan koyo, dat na de apchin, omdat we sama kasma we luku tap yari, uno sapsana yari.
0: Ja.
1: De luku abobi. Ja toch?
0: Yeah.
1: De apchin kis bobi. Oké. Okay. Akoyo, dat de gi akoyo te... vanaf o jaar is ome jari? Vanaf 10 zo toch? 10 tot 11 jaar. Dat de gi akoyo. En dat de gi koyo. En dan bakadati, dat de gi apange. De gi apange betekent dat ki idewa volwassen imak apmang. If one man kosuki... Dus iedereen ready.
0: Oké, okay, even. Want ik heb ook vernomen dat er chobopangi is. Klopt dat?
1: Chobopangi, uno na ikaren chobopangi. That okay. Na den
0: detras.
1: Ikaren, okay. Ikaren chobopangi. Uh-huh. Mada uno ikaren. Okay, ano apwaning eh?
0: Uh-huh.
1: Mada we uno esheng taki amesh of apwan.
2: Just that thing better first.
1: Yeah,
0: I think better first.
1: The dike goes to a bacado.
0: Oh,
2: yeah. Mm-hmm. Yeah.
1: The dike goes to a bacado.
2: Yeah,
1: the dike goes to a bacado. But he had uno face agi uno dwelek fa de trawang bo kissing.
0: So
1: if you eat pouring,
0: yeah,
1: does that would doing kibri kibri.
0: Kibri kibri.
1: Yeah, does that would doing kibri kibri.
0: Yeah,
1: does that uno e caring dike goes to a bacado.
0: A bacado.
1: Does the no dwelek fa. Ide taki bo fen san le pa de
0: tawang
1: fen. Oh, daro mek de tegi taki im hori srefi. Teregi ak koyok ba, im hori srefi, mek ino gi asma di gi ak koyo sheng.
0: Yeah.
1: Wanda, if mi gi yu ak koyo, dan
0: itek bere fo si kispang,
1: ya gi sheng,
0: ya.
1: Wanda we luku, asan de neko kisa wan sma somar.
0: Yeah.
1: Dine kisa wans ma somar. De luku, bijvoorbeeld, wat tante fu a meisje.
0: Ja.
1: Fa a tante di se charin srefi. Of fa a be charin srefi.
2: Ja.
1: Toch? Dus na vandaar de luku tak, di af dame dis be de jongen. A charin srefi anotek, koyu a bakado di fa wetaken. Dus of koso a bakado.
0: Koso a dak bakado.
1: Ja, a charin srefi tapuan. Red fasting. Dus dan ap mang en ik kenki ook toe. Dus dan mo kisa gidisi. Dat je ko aksing. Tak gi ameshef mi pangi.
0: Dus eigenlijk, if mi aben boom, if me begrepen mo asma sa egi ap ching koyo e bahale asma eigenlijk.
1: Ja.
0: Ap ching eigenlijk.
1: Asma sa gi ameshef koyo, na asems ma dat mos geng pangi.
0: Oké.
1: Maar if kande, yo masra be dede one day sabi and then this one that deni aksi one then de lukuta kasanda kachawa influence ko ya chain libi taro mek de kisa once ma sande ektap ya
0: ek begrepen oké
1: sta de lukute ap chain kombigi bakate akisa koyo de sitak abobi ekon mana bobi de beluku de apistendati tak oké no de abigi I menstruate. Ya toch? Dus dat anom dorom in sabof na 2 of 3 lazy dus dat dem geen pangi. Want dat anders dat kan die akadanga berry of zo dat de fetif go geen pangi snel.
0: Oké. Nee, we zijn aan het einde gekomen van het gedeelte van de jongeren. Ik ga ook nog maar 1 vraag aan jullie stellen, want we gaan afsluiten.
2: Ja.
0: We zijn het is al bijna 4 uur.
1: Ja.
0: Als we denken aan 1 Suriname, Wansranang. Fayeshidati. Fa umande wansranang. Wat is een oplossing die jij in mind hebt wanneer je daaraan denkt?
2: Voor mij, terwijl ik abra wansranang.
0: Sorry.
2: Ja, ik vond hoe loopt dat in Suriname, we alle na wan. Maar in het werkelijkheid wist je dat ik nou aan traf zien. Maar ik wil wel dat we op dat punt komen. P, ade oké dat. Different is maar de inserana, different culturen, maar adefano du fumus ma leer fuma kandra, zodat uka respect was refe. En pas de aba a respecte dat, dan mis de ka eenheid ook, dan pas uka tak abra huan serana.
0: Oké. Sisa Aminba?
1: Mis tak bondru kawang. Bondru echt kwawang. Like fawe puspusu srefi you know wa yampanisi you know so dus if the sanda te fem presi dan no itu no makawa ya to fu apu wansrana dat na wandenki
0: yeah ok we dau dorona a einde fu a kulturu leri aflevering disi. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb van harte genoten. Er waren nog zoveel vragen die ik wou stellen. Maar 2 uurtjes was gewoon te weinig hiervoor. Ik hoop dat ik jullie weer in de studio eens heb bij me. Zodat we verder kunnen gaan. Maar bij deze groet ik. En ik wens jullie een fijne Satrabakana. En ik bedank Sisa Aminba. Ik bedank Noris Banafu. Heel hartelijk dank. En een fijne Samakadaka iedereen.
2: Dank je wel.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Yo, Paka B.
1: Paka bro.
0: What's going on, man? What's good?
1: Niet veel bijzonders. Kleine soort vissertje misschien.
0: Ah, G, ik bel Jandro gelijk op en ik kom gelijk die kans.
1: Ja, safe, safe. Zie je dadelijk.

0: 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Anfige gel mori.
1: This is a Lim FM production.

feel the difference.